Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

hot. Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio. Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie. Meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag vuurde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57%. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip. En daarmee was het een recordvangst. Vermoedelijk was het doel om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Het weer, het is droog bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0. Al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er meerdere naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord sluiten met Azerbeidzjan. En de politie heeft een bestuurder opgepakt die bijna 240 kilometer per uur reed. De Mercedes-rijder werd betrapt op de A2. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. De bestuurder werd later gezien in een ander voertuig en aangehouden en ook is het rijbewijs ingenomen. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Het zou gaan om een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Bij die aanvallen gisteren voerde Iran meerdere raketten af op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0, al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. In de Filipijnen kwam zeker 1 inwoner om het leven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. In een Japanse stad blijven alle 94 scholen dicht vanwege een beer. Die is zaterdag voor het eerst gezien in een woonwijk en later dook de beer op vlakbij een middelbare school. In Japan zijn de laatste jaren steeds vaker incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima nog 4 mensen gewond bij een berenaanval. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Die raketten zijn volgens het leger allemaal onderschept. Het is voor het eerst sinds het staakt het vuren dat de landen elkaar direct aanvallen. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Later waren er zeker 16 naschokken. Er zijn meerdere gebouwen ingestort. Inmiddels wordt er gewaarschuwd voor tsunamigolven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Er zijn ook tsunami-waarschuwingen in Japan en Indonesië. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wilde de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. En de originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-doom in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Ze eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. Later vanochtend een mix van zon en wolken. En wat later op de dag is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Oui. Jérôm, c'est moi. Nou, dat is goed. Komt mooi uit. Want die hadden we ook gepland voor vandaag. 5 over 6. Alle goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: En iedereen goedemorgen. Gezellig dat je er bent op deze maandag de 8e. We gaan er weer een nieuwe werkweek van maken. En Utrecht is wakker is er natuurlijk elke dag bij vanaf 6 uur. Nou, degenen die nu al luisteren, en dat zijn er nogal wat. Leuk dat jullie er zijn, dit vroege tijdstip. We hebben diverse onderwerpen voor morgen. We gaan zeker ook terugblikken, ook weer vooruitblikken natuurlijk. Jij bent afgelopen vrijdag natuurlijk aan het voorbereiden geweest op zaterdag. Toen had je de Utrecht Pride.
1: Ja.
0: Hoe heb je het gehad?
1: Oh, het was 1 groot feest in de stad. Echt, wat een sfeertje. Het was regenachtig, maar het mocht de pret niet drukken. Iedereen was in goed humeur.
0: Ja. Regenachtig, volgens mij kwam het met bakken naar beneden op een gegeven moment.
1: Ja, punt was het echt wel van, oké, de parapluutjes gingen omhoog. Maar velen bleven gewoon staan in die kletterende regen.
0: Dat is leuk.
1: Met glitteroutfits en al, het maakt het niet
0: uit. En staan, volgens mij zijn er beelden, je liet net nog even wat zien. Staan niet, bewegen. Vooral heel veel wordt er gedanst op muziek en zo. Hè?
1: Oh, wat werd er gedanst. Ik heb zo gelachen. Iedereen is zo lekker uitbundig op zo'n dag.
0: Ja.
1: Ik vind het heel grappig.
0: Was veel belangstelling volgens mij.
1: Ook. Nou, absoluut. Echt wel leuk hoor.
0: Ja. Goed, we hebben ook nog een terugblik met twee wat oudere dames.
1: Ja.
0: Die elkaar al een tijd geleden hebben gevonden.
1: Ja.
0: Die gaan we ook nog even bellen in Utrecht. Dus hoe zij het hebben ervaren.
1: Leuk.
0: En er is nog veel meer.

0: de Stones terug in de tijd, naar de jaren 60. En best wel lekker met Ruby Tuesday. Oh, deze gaan we zo meteen laten horen. Wat een lekker plaatje is dit trouwens. Ja. Dat is Stella. En Stella, dat is een goede zangeres. Ik heb van het weekend nog even wat opgezocht van haar. Echt superleuke muziek maakt zij. Zometeen haar single. Laten we even horen in Utrecht is wakker. 14 over 6 inmiddels geworden. We kijken ook even in de kranten van vandaag wat zij op de voorpagina zou brengen van de nieuwe week. Maandag de 8e is vandaag. Ja, precies. En eerst even kijken, ook naar Facebook. En dat hebben diverse mensen ook al gedaan.
1: Ja, we stellen je van vandaag een vraag. En dat is, zorgt een maximumsnelheid voor fietsers voor minder ongelukken? Ja, wat denk jij? Of heb je misschien een beter idee om dat te handhaven? We hebben het daarover omdat op een fietspad in Houten een proef start met een maximumsnelheid van 20 km per uur. Ja, dat is nogal wat. Ben benieuwd hoe dat zo gehandhaafd gaat worden, eerlijk gezegd. Maar goed, ze zijn ermee begonnen. En de vraag aan jou, wat jij daarvan denkt, wat vind je daarvan? Of heb je misschien een beter idee, zoals ik net al vroeg aan je? Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Praten we erover.
0: Ja, precies. Ze rijden soms de vouwen uit je broek. Is een oude uitdrukking natuurlijk. Ofwel, er wordt heel hard gereden, wordt je heel hard voorbij gereden. Ook door je elektrische fietsen natuurlijk, als je op de gewone fiets zit. En ja, het kan ook een smalle fietspad zijn natuurlijk, waar je gewoon echt niet te hard moet rijden. Dat is gewoon echt wel gevaarlijk natuurlijk.
1: Ja. Nou, ik was van het weekend aan het fietsen en er waren twee mensen op een e-bike. En die bleven naast elkaar fietsen, maar die nemen toch net iets meer ruimte in beslag op dat fietspad. Ja? Dus ze kunnen niet lekker langs. En toen dacht ik, nou oké, als je iets langzamer rijdt, dan kan ik misschien zo langs jullie. Maar goed, die gaan soms harder dan je denkt. Dan durf ik niet altijd snel voorbij.
0: Zeg. Oh, die reed in dezelfde richting, bedoel je dan?
1: Ja, en ik dacht, oké, laat me even, want het... Ja. Maar goed, ja, weet je, dat misschien helpt zo'n bord wel. Of misschien moet je toch wat meer doen met inderdaad versmallingen van de weg. Wat jij zegt.
0: Ja, of het is daar al heel erg smal, dat kan ook. Ik heb geen idee, maar we gaan het erover hebben. Dat was, we vragen jou, vind je dat een goed idee? 20 km per uur op een fietspad of op dit fietspad en half. Als je in Houten woont, dan weet je het misschien wel. Ja. Nou, dan gaan we meemaken. Ik ben benieuwd naar de reacties.

0: zonnige muziek van Casey en zijn Sunshine Band. Nou, of we het zo zonnig gaan krijgen vandaag, weet ik niet. Ik zag wel mijn appje even vooruitblikkend dat het komend weekend, met name vanaf zondag, dat duurt dus nog even, dat het dan heel erg warm weer gaat worden. Met zelfs een 25, 26 en ik zag voor volgende week maandag volgens mij zelfs 29 graden staan.
1: Oh, dat
0: dus
1: is
0: we gaan wel weer de echte zomerse tijd tegemoet.
1: Lekker.
0: Maar daar moeten we nog even geduld voor hebben. En wie weet geeft Casey met zijn Sunshine Band zojuist wel die aanzet daartoe. We gaan even kijken op de voorkanten van de kranten. Laat ik beginnen met NRC. Komkommers in Kenia kunnen niet zonder kunstmest. Het is een flink artikel hierover. Dat wordt uitgediept in de krant op pagina 20 en 21. Ja, het komt er hierop neer dat die straat van Hormuz, die nog steeds gesloten is, of waar het in ieder geval heel erg moeilijk is om langs te komen, dat dat een belangrijke doorvoerroute is. En ja, dat ook de boeren in Kenia niet te geloven. Je verwacht dat eigenlijk helemaal niet. Je denkt dan, wij in Europa hebben daar misschien last van, dat die niet zonder de kunstmest kunnen. En dat wordt dan via die straat van Hormuz normaliter vervoerd. Groot probleem nog altijd wat daar speelt. En er zijn natuurlijk meer grotere problemen. Zoals we zojuist in het NOS-journaal ook weer hoorden. De bombardementen die zijn geweest van Iran op Israël. Vice versa de afgelopen nacht weer.
1: Ja. Gaan we naar de Volkskrant. Die pakken uit met een groot verhaal over robothonden, drones, helikopters en voetbal. De Mexicaanse stad Guadalajara verwelkomt komende weken 3 miljoen voetbalfans voor WK-wedstrijden. Een gigantische veiligheidsoperatie moet voorkomen dat ze iets meekrijgen van die andere Mexicaanse realiteit. Bruut drugsgeweld en tienduizenden verdwijningen. Ja, dingen gebeuren. We leven niet op de maan, maar het WK wordt één groot feest, luidt de quote. Meer daarover in de Volkskrant. En daar is ook genoeg aandacht voor. Ja, de sport na de Tour en de Vuelta zet Demi Vollering nu ook de Giro Don op haar naam. In een koers die elk half uur leek te kantelen. Dat was een spannende rit, zo begrijp ik. Ja, meer daarover in de Volkskrant.
0: Trouw heeft het over... sorry, zit een kikker in de keel. Trouw heeft het over D66. We hoorden daar eerder in het nieuws over. Die wil mishandeling van kinderen voorkomen met de Kind Eerst-wet. Kinderen die niet veilig thuis zijn en die ook zeg maar niet altijd deskundig gehoord wordt, worden nu altijd, zijn de dupe. Het kind van de rekening wordt hier ook geschreven. De partij dient daartoe een wetsvoorstel in, D66 dus. En dat wetsvoorstel moet er in ieder geval voorkomen dat kindermishandelingsdrama's worden voorkomen. Als een kind zegt thuis onveilig te zijn, dan moet dat voortaan altijd direct worden onderzocht. En niet pas vele weken of soms maanden of jaren later. Want dan is het mis. Dus met die wet moet dat allemaal eerst. De Kind Eerst-wet moet dat proberen te worden voorkomen.
1: Gaan we naar het AD Utrecht Nieuwsblad. Die hebben een groot verhaal op de voorkant. Ja, over sissen. Het verbod op sissen is nog moeilijk hand te haven. In proefgemeentes zijn slechts 6 boetes uitgedeeld. Ja, de inzet van BOA's tegen gesis en andere vormen van seksuele straatintimidatie blijkt een mislukking. Een proef in 7 gemeentes leverde in 2 jaar slechts 6 boetes op. Ja, sinds 1 juli 2024 is het strafbaar om iemand indringend seksueel te benaderen. Bijvoorbeeld door opmerkingen, gebaren of geluiden zoals sissen. Op die manier moeten meiden en vrouwen beter beschermd worden op straat. En dankzij die wet kan de politie optreden tegen seksueel getinte straatintimidatie. Daarnaast loopt in 7 Nederlandse gemeenten een proef waarbij dus speciaal getrainde BOA's procesverbaal mogen opmaken. Maar ja, die moeten dus 3 keer een geval van straatintimidatie zien voordat ze überhaupt mogen ingrijpen. Dus dat loopt nog niet zoals ze dachten dat het zo goed zou lopen. Meer daarover kunnen we lezen in het AD.
0: Als laatste nog even naar de voorkant van de Telegraaf vanmorgen op deze maandag. De muur rondom overnames is de kop. Het kabinet zegt dat er betere bescherming van gevoelige bedrijven moet komen. De beschermingsmuur om bedrijven die met gevoelige technologieën werken, want daar gaat het om, gaat verder omhoog. Het kabinet wil meer mogelijkheden om ongewenste buitenlandse overnames van dit soort ondernemingen te blokkeren. Tot zover. De kranten. Eens kijken wat Guido Spannenburg ons te melden heeft. Ten aanzien van het weer voor Midden-Nederland. Maar eerst Tina Turner en David Bowie. Yeah.

0: Ja, het was een mooie combinatie van deze twee grootheden die er beide al niet meer zijn. Lange tijd trouwens al David Bowie en Tina Turner wat minder langer. Annie Mae Bullock en David Bowie, de man met een blauwe en groen oog. Altijd zeer bijzonder gevonden. Het is 6:30. Zometeen verkeersinformatie van de ANWB voor Midden-Nederland. Even een kort weerberichtje van Grita, die we uitgebreid in de uitzending horen. Zometeen om 6:50. Ook in het volgende uur 7:50 wordt het dan een 7:50 in het derde uur van Utrecht is wakker. Ja, vandaag breekt zo nu en dan toch wel een beetje zon door. Het is een fletse zon en bij een matige zuidelijke wind komt de temperatuur op zo'n 21 graden uit. Het is lang droog, maar vanaf de late maandagmiddag passeren wel enkele buien. En daar zullen we het dan even mee moeten doen dan. Verkeersinformatie van de ANWB voor Midden-Nederland. Deze kant op, komend vanuit Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond, heb je 10 minuten extra reistijd. Hij is komen reizen vanuit Frankrijk naar Nederland. Hoe gaat het met hem en wat gaat hij vandaag doen? Onze verslaggever Robert-Jan Boy, die horen we zo meteen.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Robert-Jan Boy. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ik wilde even zeker weten of ik je stem zou meteen zou horen. Je reageert wel accuraat. En dat te bedenken dat je natuurlijk je zegje hebt gedaan vanuit Frankrijk. En ben je niet helemaal afgepeigerd, vraag ik me af.
1: Nou, totaal afgepeigerd inderdaad. Als een waar wrak zit ik hier inderdaad op zekere locatie. Maar goed, ik heb nog genoeg tijd om even een ravitiering top uit te nemen om straks toch weer een diepte bijdrage hopelijk te kunnen leveren. Nee hoor, goed teruggekomen. En ja, we zijn weer in Nederland.
0: Ja, hoe is het gegaan? Want ik heb je vrijdag gesproken, de day after, zeg maar. Dan ben je zaterdag teruggekomen in Nederland. Het was een lange reis ook, neem ik aan. Vanaf de Alpe d'Huez gerekend, Alpe d'Huez dan beter gezegd dan. Want het was vrijdag weer voorbij, richting Nederland. Is dat een lange reis met de auto?
1: Ja, het is volgens mij zo'n 1100 kilometer. Dus ja, meestal ben je er 12 uur onderweg. Mm-hmm. Met stops. Nu duurt dit iets langer, omdat ik nog een paar Alpe d'Huez collega's moest afzetten. Of, in andere plaatsen in Nederland. Dus er waren een paar omwegjes. Maar ja, dat maakt allemaal niet uit. Met muziek in de auto. En dieptegesprekken natuurlijk. Vliegt de tijd voorbij. Geen files. En door Frankrijk rijden vind ik eigenlijk altijd wel leuk, moet ik zeggen. Met hier en daar een kopje koffie. Bij een benzinestation. Ja, je geniet eventjes van het landschap. En ga zo maar door.
0: Even een Frans toilet bezoeken.
1: Eventjes natuurlijk om een klein. Nou, geen hurk. Ja, die hurk geeft niet nog. Er zijn de hurktoiletten, maar...
0: Zijn ze er nog of niet?
1: Ik ben ze nog nergens tegengekomen, maar vroeger in ieder geval wel.
2: Oh, die zijn er nog, hoor. Zeker weten.
1: Kijk, Anne weet er alles van.
2: Die, ja,
1: maar de grote boodschap vindt onderweg wat minder vaak plaats, moet ik zeggen.
0: Okay.
1: Dus, maar je kunt gewoon naar de wc. Je hoeft er niet voor te betalen of zo. Je kunt gewoon binnenlopen. In Nederland is dat vaak minder, hè. Dan moet je door een hekje en zo.
0: Ja, dan is het wel schoon over het algemeen, is mij opgevallen. En dat weet ik niet nu van Frankrijk, maar vroeger was het er al wel niet zo heel schoon.
1: Nou, ik vind het nu prima eruit zien. Ja, nee hoor, dat is
0: netjes,
1: altijd daar.
0: Dat is fijn.
1: Maar goed, nee, prima.
0: Tot zover het toiletonderwerp en dan maken we ons op voor
1: en al de reis inderdaad. Ja. Ja, het gaat vandaag weer over de fiets.
0: Oh ja.
1: Frankrijk ging natuurlijk volop over de fiets voor het goede doel. En nu gaat het met name over de veiligheid op de fietspaden in Houten.
0: Ah,
1: ga je zo meteen kijken. Ja, ze gaan hier beginnen met een experiment om op een bepaald fietspad 20 kilometer per uur te rijden. Dat gaat uit van het landelijke beleid, meerjarenplan fietsveiligheid, zo heet het officieel. Nou, Houten heeft zich aangemeld, Amsterdam ook, volgt in september. Om te beginnen met dus 20 kilometer per uur vanwege de veiligheid. Dus zometeen ga ik kijken op het fietspad waar het allemaal gaat gebeuren. Ik ga praten met de wethouder en hopelijk ook met mensen op de fiets. Dus even kijken wat ze ervan vinden. Maar ja, voor je het weet zit je natuurlijk aan de 20 kilometer per uur. En waarom, hoe ga je dat controleren? Hoe ga je dat handhaven?
0: Ja, dat is natuurlijk wel een grote vraag inderdaad. En de reden dat ze dit doen, dat het hard gereden wordt... maar is dat met name de veiligheid van die fietser zelf die te hard rijdt... of de andere fietsers op het fietspad?
1: Nou ja, tegenwoordig bulkt het natuurlijk van de elektrische fietsen. Bakfietsen, fatbikes, ga zo maar door. Dus de snelheid is aanmerkelijk hoger geworden op het fietspad... De fietsen zijn ook breder als het om bakfietsen gaat. En ga zo maar door. Dus het is niet meer het beeld dat iedereen op eigen kracht, zeg maar, rustig vooruit peddelt. Dat heeft daar natuurlijk mee te maken. Maar wat ik zeg, aan de andere kant, 20 kilometer, daar zit je zo aan. En hoe ga je dat handhaven? Dat is ook een belangrijke vraag, natuurlijk. Dus we gaan dat onder meer vragen aan de wethouder. En eens even kijken ter plekke of er al borden staan van... hé, dit is een experimentele zone, niet harder dan 20 kilometer per uur.
0: We gaan het horen van jou. Ik ben heel erg benieuwd.
2: Ja.
1: Want hier begint het. En misschien, als het allemaal in goede aarde valt... misschien wordt het dan over de rest van Nederland verspreid... op drukke fietspaden. We weten het niet. We gaan het allemaal afwachten. We gaan het zien. We gaan het meemaken. We gaan er naartoe.
0: In Houten. Tot zometeen.
1: In Houten. Tot zo.
0: Dankjewel, ja. En iedereen die daar een zegje over wil doen, nu al kan via Facebook, hè?
2: Ja, zeker.

0: En Robert-Jan is vandaag in Houten om getuige te zijn van een proef. Die begint met een maximumsnelheid op het fietspad van 20 km per uur in Houten. Ja, onze vraag aan jou is dus: zorgt een maximumsnelheid voor fietsers voor minder ongelukken? Wat denk jij? Of heb jij een beter idee? Nou, er zijn al wat mensen vroeg bij die hebben gereageerd. Ja, Jan die zegt: ja, ik denk het wel. Alleen als het geldt voor alle fietsers. Ook de mensen op fatbike en e-bike. Ja, als het bord staat, dan geldt het voor iedereen natuurlijk. Maar ik snap wat je bedoelt. Want die kunnen soms wel met een aardig tempo voorbij scheuren. Hè. Dat zien we wel eens ook, dat mensen dat zeggen. Ik zie het zelf ook wel eens als ik fiets. Ja, en Henny zegt: goedemorgen. Het zal een goed besluit zijn. Soms zie ik die wielrenners ook wel hard fietsen. Houden die er zich dan ook aan? Ja, lijkt me wel, hè?
1: Ja, als het een verplichting is dat je maximum snelheid van 20... dan moet iedereen zich daaraan houden. Of dat ook gebeurt, dat weet je niet. Als landhaven ook natuurlijk dat gebeuren moet. Maar het zou wel moeten dan, denk ik.
0: Ja, Erik die zegt: ja, goedemorgen, ik ben bang dat velen zich daar niets van aan zullen trekken. Controle daarop lijkt me ook een ding. Ja, maar hoe ga je het handhaven? Het is inderdaad een goede vraag. Waldo zegt: nou, 1 april is al voorbij, hoor. Die denkt dat het een soort grap is. Nou ja, goed, het is heel serieus. Arjen zegt: ja. Even kijken hoor. Mijn scherm springt weer. Ja, nee, mensen zijn een beetje verdeeld. Maar over het algemeen zie je wel het een en ander binnenkomen.
1: Ja.
0: En laten we erover doorpraten. Dat gaan we gewoon doen. Het kan in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
1: Peter, die app nog even naar mij. Hij zegt: ik heb het gehoord. Op de racefiets is het gemiddelde al gauw 27 km per uur. Dus ik vind het geen goed idee om inderdaad die snelheid in te voeren van maximaal 20 km per uur. Ja, die groep mensen die wil harder, maar ja, misschien niet op dit fietspad, maar dat het overal ingevoerd gaat worden, is hij geen voorstander van.
0: Precies, ja. Nou, dat snap ik eigenlijk ook wel.

0: Jackie Wilson. En dit nummer was razend populair in de jaren 80. Toen was hij toch even een tijdje dood. Maar ja, die muziek die was er. En dankzij reclamespots komt muziek weer tot leven. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht is 9 minuten voor 7. En wie begroeten wij?
1: Spannenburg. De rode loper. Dank jullie wel. Goedemorgen, Bob en Anna. Hoi.
0: Nou, lekker door het weekend gekomen. Wij weten dat je zou gaan kanoën. Vertel die me vrijdagochtend nog eventjes.
1: Klopt.
0: En kamperen in Friesland.
1: Friesland, ja, in het plaatsje Tsum. Ik kende het niet.
0: Tsum.
1: Nu wel Tsum.

0: Ken jij het?
1: Ja, toevallig ken ik Herman van lang geleden. Die werkt bij Omroep Friesland.
0: Ja.
1: En die, die komt er vandaan uit Zum.
0: Oh, wat leuk.
1: T-Z-U-M.
0: Oh, dat klopt.
1: Is een plaatsje. Ik ben er nooit geweest. Jij wel, hè?
0: Dus. Ja, nu wel. Dus ja, we ligt eigenlijk vlakbij Franeker. We hebben twee kanotochten gemaakt.
1: Ja.
0: Op de zaterdag en eentje op de zondag. Waarbij we op zondag best wel behoorlijk wegwaaiden.
1: Oh, joh.
0: En met de windje mee ging dat heerlijk. Maar tegen de wind in ploegen was
1: een
0: leuke uitdaging.
1: Je hebt het naar je zin gehad wel?
0: Zeker. Ah, ja, was leuk. Lekker. Goed veel
1: om,
0: buiten.
1: Goed om te horen. Ja, er zijn veel mensen toch van naar buiten gegaan zijn. Anne zat op de Pride. Dat was heel erg leuk. Maar ook daar wel weer regen gehad. Dus zaterdagmiddag was dat er niet.
2: Het is niet droog gebleven in de middag, helaas. Dus de parapluutjes gingen op langs de oude gracht.
0: Maar was het veel regen of het was een beetje op en af, had ik het idee, of niet?
2: Ja, momenten. Ja, precies. Het was weer droog, ging weer regenen. Was weer droog, ging weer regenen. Ja, en het liet de pret niet druk, hoor. Want heel veel mensen bleven gewoon staan in de regen.
0: Ja, mooi.
2: En de glittersmink was gewoon waterproof. Dus dat was allemaal prima.
0: Heel goed.
2: Ja, was leuk.
0: Gelukkig maar. Ja, je hoopt altijd dat de evenementen droog verlopen. Maar ja, dat zijn geen garanties in ons land.
1: Nee. Ja. Dat is ook de uitdrukking. Het verleden behaalde resultaten.
0: Bieden geen garantie voor de toekomst.
1: En die
0: klopt.
1: Toekomst is na het weekend vandaag begonnen.
0: Ja.
1: Ik wil zeggen, hoe staan we ervoor vandaag maandag? Want je had al even een weerberichtje gestuurd. Het blijft nog even droog voorlopig, toch?
0: Ja, het blijft droog tot de late middag. Dus wat dat betreft is dat goed nieuws. En het is ook niet echt koud. Sterker nog, ja, gelijk een beetje een minpuntje misschien. Maar vandaag is de warmste dag van de week. Dus die hebben we dan gelijk bij de kladden. Met vanmiddag 21, misschien 22 graden. Dus dat is de piekdag. Want de rest van de week zie je dat we op een graad of 17 blijven steken.
1: Ja.
0: Beetje minimalistisch. En ook van tijd tot tijd is een paar buien deze week. En vandaag vallen de buien dus vanaf de late middag. Voor de rest is het droog. Vanochtend af en toe nog een wat fletse zon. Straks als de zon steeds hoger komt, komt er toch wat meer straling door de hoge bewolking heen. En oogt het allemaal gelijk wat beter. Het is ook vanmiddag een variatie aan verschillende types. Bewolking, onder andere ook platte stapelwolken, wat van die hoge wolken. Ja, het ziet er helemaal niet zo slecht uit, maar de zon is zeker niet uitbundig erbij. En dan komen we met een matige zuidelijke wind. Zuidelijke wind, die stuwt dan die temperatuur nog op naar 1,22 graden.
1: Kijk er aan. Ik zat mij gisteravond natuurlijk gigantisch voor te bereiden, ook op ons gesprek.
0: Mm-hmm.
1: En toen dacht ik pak die weer-app er even bij.
0: Ah.
1: En die kwam tot maandag volgende week. Dinsdag. En toen dacht ik bij mezelf, het gaat ervan komen. We gaan een zomer tegemoet.
0: Ja.
1: Maar vanaf wanneer?
0: Ja, vanaf het weekend.
1: Toch wel?
0: Nee, er zit echt een hoge drukgebied aan te komen. Het leek er eigenlijk al op dat in de loop van deze week zou gebeuren. Vanaf woensdag, donderdag. Ja, dat wordt dan steeds uitgesteld. Dus jammer, frik. Maar als je nu ziet, dan lijkt hij toch vanaf zaterdag, zondag een hoge drukgebied bij ons te positioneren. En daarmee worden alle neerslagsystemen weggedrukt uit onze omgeving. Ja, dan krijg je veel meer zon en bam, gelijk ook veel hogere temperaturen.
1: Kijk eens
0: dus
1: aan.
0: Die zomer die staat wel op het punt te beginnen.
1: Ja, en als ik op mijn appje zie staan 29 maandag, is dat realistisch? Of is er iemand te optimistisch met het invoeren van alle data en zo?
0: Ik zou dat nog niet zo willen. 29 graden. Nou,
1: maandag, hè? Vandaag al.
0: Ja, volgende week maandag. Ik zou niet zeggen, het kan niet. Maar ik heb voorlopig hou ik het nog een beetje bedeesd. Zodat je een beetje gestadig de verwachting heen kan gaan. Zou ik zeggen, ergens tussen de 23 en 26 graden. Moet wel haalbaar zijn.
1: Ja. Die zomerse 25 zit er wel een beetje aan te komen. Het duwt in die richting.
0: Dus dat is voor veel mensen toch een fijn richtpunt, denk ik.
1: Ja, zeker. Maar goed, vandaag 21 graden. Dat is de warmste dag tot het weekend, zeg maar.
0: Zeker.
1: Okay. Dank voor nu. Volgende uur zo vanaf 10 voor 8. En dan weer met een weerspeuk erbij. Een verse kop thee.
0: Ja.
1: Bakkie 2, bakkie 3. Dan.
0: Bakkie 2, ja. Hoeveel zitten jullie?
1: Tweede espresso vandaag.
2: Ik ga de snel aanhalen. Ik het tweede theetje.
0: Oké, thee. Ja.
1: Komt wel goed. Frita, dank voor nu.
0: Tot straks.
1: Zeker. Tot zometeen.

0: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
1: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals ma was.
2: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
3: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
4: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
5: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
6: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren, waarbij ballistische raketten werden afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Volgens het Israëlische leger zijn meerdere militaire doelen geraakt, zegt correspondent Daisy Moore.
9: Denk dan aan radarsystemen, luchtverdediging, dat soort zaken. Volgens het Israëlische leger zijn dat locaties in de hoofdstad Teheran, ook in Isfahan, Tabriz, Kermanshah en andere plekken in West-Iran.
8: De Iraanse raketten zijn volgens het leger onderschept en er zijn nog geen berichten over slachtoffers. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. Daarna waren er zeker 16 naschokken. In het land geldt inmiddels een tsunami-waarschuwing, net als in Japan en Indonesië. De Chinese leider Xi Jinping begint later vandaag aan zijn tweedaagse staatsbezoek aan Noord-Korea. Hij is daar op uitnodiging van de leider Kim Jong-un. Sinds de uitbraak van corona is Xi er niet meer geweest. Het land ging hermetisch op slot. China is een belangrijke bondgenoot van Noord-Korea, maar voelt de druk van Rusland, dat onder meer gebruik maakt van Noord-Koreaanse soldaten in Oekraïne. De originele zangeressen van K3, Karen, Christel en Kathleen, hebben gisteren voor de laatste keer samen opgetreden. Het was het laatste reunieconcert in Antwerpen.
10: Ik ben Karen.
11: Ik ben Christel.
12: Ik ben Kathleen.
13: Voor altijd jullie K3.
8: In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind. Bij een graad of 21, in de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien.
14: Nieuws aan binnen en buitenland steeds op het hele uur bij Radio M Utrecht. En dan vanaf nu het regionale nieuws. Met Marjolein Heij. Goedemorgen Marjolein.
15: Goedemorgen.
14: Vertel.
15: Ik begin even met een ongeluk in Utrecht. Want een taxi en een auto zijn gisteravond hard op elkaar gebotst in Overvecht. Die taxi zat zo in elkaar dat het dak eraf werd geknipt om een inzittende te bevrijden. En deze persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteren een automobilist aangehouden die met bijna 240 km per uur over de A2 scheurde. Het rijbewijs is deze bestuurder kwijt en ook zijn Mercedes, daar kan hij voorlopig niet in rijden. Bij het stopteken ging hij er ook nog eens vandoor, maar in Houten werd de auto teruggevonden zonder de bestuurder en die kon later dus toch worden opgepakt. De bever die rukt op, vooral in de omgeving van Breukelen is dat te zien volgens waterschap Amstelgooi en Vecht. En die kijkt naar nieuwe manieren om dijken te beschermen. De bever is belangrijk voor het watersysteem, maar daarnaast dus ook een risico doordat hij dammen bouwt en ook gangen maakt.
14: En dat is dan bij mijn buurman in de tuin,
15: ja?
14: Knaagt hij de boom om.
15: Oh, oh.
14: Er is één bever en hij heeft wat gezien op de nachtkamer ook. Die bever komt het water uit en die gaat...
15: dat wil je natuurlijk ook
14: die
15: niet.
14: Die gaat een keer in zijn tuin, dus die hoorde hem ook s'nachts, zeg maar.
15: Lekker knagen.
14: Ja, precies, ja. Totdat ze op zijn. En want die verzamelt die takken natuurlijk om een burg te bouwen, zo'n bever.
15: Het is wel knap en zo, hè, wat ze doen. Maar goed, je wilt liever niet in je tuin. Ja.
14: Dat wel, ja, ja, dat wel. Maar goed, hij rukt op. Aan de ene kant is het goed voor de natuur. Aan de andere kant is het heel slecht
15: voor... Is het dus wel kijken waar die allemaal zit, ja. Dus dat.
14: Dat in de nieuws alvast. En om 19:30 nog veel meer nieuws.
15: Zeker.
14: Uitgebreider dit. Dankjewel. Tot zometeen dan weer. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Twee files voor Midden Nederland. De eerste is de A12 van Arnhem naar Utrecht. Dat wil zeggen zo'n beetje tussen afrit Wageningen en Veenendaal. Daar heb je de vertraging. 20 minuten extra reistijd richting Utrecht dus. En op de A27 vanuit Noord-Brabant van Breda dus richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond. 5 minuten extra. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
10: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
16: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Besttime Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
17: Voordeeluitjes.nl.
18: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
19: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
20: Kies uit meer dan 1800 hotels.

0: beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Robert-Jan Boy, verslaggever in Houten vanmorgen. Wat is jouw gemiddelde snelheid als je op de racefiets zit, vraag ik mij af.
3: Ja, ik weet dat zelf niet. Ik heb geen kilometer op de racefiets. Ik heb geen apparaten, geen devices, om dat zo even modern te zeggen. Ik doe alles op gevoel. Ja. Maar die is vast en zeker boven de 20 kilometer per uur. Want daar wil je natuurlijk naartoe.
2: Exact.
3: En ook op mijn normale fiets, want ik ben nu op de gewone fiets, ook geen kilometer teller. Dus we moeten op gevoel doen. Maar zometeen gaan we het wel eventjes testen, natuurlijk. Bij iemand die wel een kilometer teller heeft. Van ja, een experiment van inhouden. Vandaag van start gegaan. Mm-hmm. Maximaal 20 kilometer per uur op een bepaald fietspad. Fossa Iberica, zo heet het fietspad. In de buurt van het station van Castellum. Beetje achter het winkelcentrum. Ik rijd daar nu op het stalen ros. Op zoek naar een bord van hey.
2: Waar staat
3: die beginnen het experiment niet harder dan 20 kilometer per uur. Maar er is nog geen bord te bekennen, Bob.
2: Hey.
3: Dus het is nog niet echt goed aangegeven, om het zo te zeggen.
2: Nou, we hebben al twee reacties binnen die zeggen 1 april is al voorbij. Zou het wel kloppen dan?
3: Ja, ja, zou het wel kloppen dan? Ik begin binnenkort. Nou, maar goed, misschien wordt dat later deze dag geplaatst. We gaan in ieder geval praten met de wethouder die erover gaat van Houten. Het is een landelijk experiment. Amsterdam heeft zich aangemeld en Utrecht. Die zijn in ieder geval verkozen die plaatsen. In Amsterdam begint het in september, hier dus al vandaag. Ik ga nog even verder op onderzoek uit. Ja. En na 7:30 hoor je de eerste bevindingen.
2: Oké, okay, en de fiets doet het nog goed, hè?
4: Okay,
2: de fietsen zat vaak een beetje. Ja, is wel heel handig, ja.
3: Steken en stalen ros van 50, 60 in hout, Bob. Kijk eens even, wat een belletje.
2: Heel goed, hè?
3: Heerlijk.
2: Oké, okay. Hij heeft Frankrijk overleefd. En nu ga je weer in Nederland je manifesteren. Op de fiets in Houten. Tot zometeen. Na 7:30 horen we je dan uitgebreid om te praten over de maximumsnelheid op een fietspad in Houten van 20 km per uur. En wil je zegje erover doen, dan kan dat via de RTV Utrecht app. Wat vind jij ervan? Of via Facebook van Radio M Utrecht. We hebben zometeen twee mensen die zich, en misschien heb je ze wel ontmoet afgelopen zaterdag, die zich hebben gemanifesteerd op de Utrecht Pride.
4: Ja, ik heb ze gezien op de boot afgelopen zaterdag. Het was een bijzondere dag voor de 81-jarige Ans en de 84-jarige Nel. Ze vierden hun liefde op de Utrecht Pride. En dat is dit jaar voor hen niet vanzelfsprekend. We gaan er zo meteen met Ans over doorpraten, over die bijzondere dag waarop ze elkaar hebben gevierd.
2: Oké, okay. Nou, dat onder andere na de muziek van Jeroen van der Boom en eerst de Beach Boys.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe. Je bent mijn luchtballon
1: naar de horizon. Jeroen van den Boom met Luchtballon is deze week de Nationale Nieuwe. Ah.

0: en ja, zijn nieuwe single. Oh, de muziek doen we zo meteen weer. We hebben sowieso wel te gaan met hebben over muziek. Maar inmiddels, die nieuwe single van Jeroen van der Boom krijgt die extra boost mee als nationale nieuwe hier bij Radio M Utrecht. Nog de hele week. We gaan het hebben over de Utrecht Pride. Daar hebben we al vaker over gesproken natuurlijk vanochtend. En uitgebreid was het afgelopen zaterdag te horen.
1: Ja, het was onzeker of het zou lukken. Maar afgelopen zaterdag stonden de Utrechtse Ans en Nel toch samen op een Prideboot in Utrecht. En voor het koppel, 81 en 84 jaar oud, werd het een bijzondere dag. Juist omdat het niet meer vanzelfsprekend is. Ja, we praten erover verder met Ans en hoe ze het hebben beleefd. Goedemorgen, Ans.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Anna. Fijn dat u bij ons bent. Ja, hoe hebben jullie de sfeer beleefd dit jaar?
2: Oh, het was echt geweldiger dan vorig jaar.
1: Oh, komt dat?
2: Het was echt, ik denk gewoon ook dat we hebben een beetje namensbekendheid gekregen.
1: Ja.
2: Door al die interviews natuurlijk.
1: Ja.
2: Maar het was echt fenomenaal.
1: Ja, precies. Ja, we hebben groot uitgepakt natuurlijk met jullie verhaal. Werden jullie herkend op de boot?
2: Ja, echt wel. Ja, natuurlijk heel veel familie, vrienden. Het was echt, ja, we hebben de dag van ons leven gehad.
1: Oh, wat goed zeg. Ja, de oplettende kijker en lezer van RTV Utrecht heeft dus jullie verhaal meegekregen. Het was spannend of jullie mee konden varen zaterdag.
2: Ja,
1: omdat jouw grote liefde Nel kanker heeft en uitbehandeld is. Ja, het hing er vanaf of het goed genoeg met Nel zou gaan of niet. Hoe voelt het nu voor jullie beiden dat het gelukt is om erbij te zijn?
2: Nou, dat is alweer een hele mooie herinnering. Want dat doen we dus constant. We maken herinneringen van dingen die we altijd leuk gevonden hebben. En daar is de Pride er één van.
1: Ja. Ja, en de Utrecht Pride in het bijzonder?
2: Ja, in het bijzonder. Ja, sowieso. Omdat ik het heel fijn vind dat mensen van allerlei soorten gewoon samen kunnen zijn, weet je. Dat moet gewoon.
1: Ja, hebben jullie dat altijd al zo gevoeld?
2: Ja, altijd al. Ja, natuurlijk. We zijn al 43 jaar samen. En het begin van ons samen zijn hebben we ook... nu zijn ze aan ons gewend. En hebben we er ook moeite mee gehad. En met de mensen om je heen. En dat is lastig.
1: Ja, hoe zag dat eruit? Wanneer mensen daar moeite mee hadden? Kun je daar iets over
2: zeggen? Nou ja, weet je, het is gewoon je een beetje uitschelden, een beetje raar doen. En dan meestal via de kleine kinderen. En dan stap je gewoon op de ouders toe en dan denk je, ga je daar eens mee praten. En dan is het over.
1: Ja, dus een gesprek aangaan hielp altijd.
2: Dat is eigenlijk altijd het beste. Een gesprek aangaan en niet je verschuilen. Dat moet je niet doen.
1: Hoe werd daar dan meestal op gereageerd als je dat gesprek aanging?
2: Ja, dan zeg jij, ik zeg dan meestal altijd van, jij bent man en vrouw, jullie houden ook al van elkaar. Ik hou alleen van Nel. Zeg, maak het me niet zo moeilijk.
1: Ja, goed.
2: En dat is eigenlijk voor iedereen geldt dat. Hè? Je mag gaan en doen met wie je wil.
1: Ja, dat is dan ook het doel, het streven van zo'n Pride-viering. In Nederland hebben we inmiddels meerdere Pride-vieringen door het land. Amsterdam natuurlijk, met de grote World Pride. Maar ook Rotterdam doet mee. Ja, u heeft meegemaakt in de afgelopen tientallen jaren hoe dat is gegroeid, die Pride-vieringen. Ja. Wat betekent de Pride voor jullie?
2: Ja, dat is zeker zo. Maar ik vind nog steeds Utrecht de mooiste.
1: Oh, waarom?
2: De fijnste. Ja, ik kan het eigenlijk niet zo goed uitleggen. Ik ben Amsterdam ook geweest, maar... Ja, dat trekt me niet zo.
0: Is het zo?
2: Utrecht trekt me.
0: Is het omdat jullie in de buurt wonen of in Utrecht zelf wonen?
2: Nee, het is een gevoel.
0: Hey, kijk, dat is leuk om te horen. Ja. Dus Utrecht
2: is
0: toch...
2: Heel goed. Ja, het is een super gevoel.
0: Jullie statie is het toch eigenlijk dan wel?
2: Dat sowieso. Ik ben niet geboren in Utrecht, maar mijn Nel wel.
0: Nou, kijk.
2: En dat is natuurlijk altijd zo. Maar ik vind de mensen toch anders, weet je. Ze zijn saamhoriger.
0: Uh-huh.
2: Op onze boot, het is zo'n gave queerboot. Echt ontzettend fijn.
0: Leuk. Je zegt net, jullie maken nu weer herinneringen met elkaar. Zijn er dingen die je dan voor ogen hebt die je toch nog samen zou willen doen? In de dun...
2: Ja, we hebben nog een doel om nog een keer naar mijn broer te gaan. En want die wordt dit jaar 80.
0: Ja.
2: En dus Portugal is nog ons doel.
0: Maar die broer woont in Nederland of woont hij in Portugal dan?
2: Hij woont in Portugal.
0: Oh ja. En is het mogelijk, denk je, voor Nel om te reizen?
2: Zolang ze blijft zoals ze nu is, gaan we dat zeker doen.
0: Ja, niet te lang wachten dus. Gewoon. Wat je wilt, moet je gaan uitvoeren.
2: Ja, altijd. Ja.
1: Ans, je noemde net al eventjes, al 43 jaar zijn jullie samen. Dat is een behoorlijke periode natuurlijk. Wat voor lessen zou je willen meegeven aan de huidige generatie om lang gelukkig te blijven samen?
2: Ja, alles goed bespreken. niet met de kwijk op naar bed gaan. Geen ruzie maken, maar wel weer goed maken.
1: Ja, goed maken is ook heel belangrijk, hè?
2: Ja, zeker. Ja, natuurlijk heb je wel eens bonje, dat heeft iedereen toch.
1: Ja, zolang je het goed uitpraat is dat goed.
2: Ja, ja, het is belangrijk om sowieso om jezelf te blijven.
1: Ja, ook in de relatie.
2: Ja, altijd. Ja, goed. En elkaar de kans geven om dat te kunnen doen.
1: Ja, goed. Dit was dus de tweede keer dat jullie samen op de boot van de Utrecht Pride meevoeren. Hoe voelt dat dan toch, dat de grote kans is dat dat de laatste keer gaat zijn dat jullie dat samen gaan doen?
2: Nou, daar moet ik me even niet aan denken.
1: Nee, dat snap ik.
2: Ja. Nee, dat is gewoon, dan heb ik tranen van verdriet, maar als ik op zo'n boot zit, dan heb ik alleen maar tranen van vreugde.
0: Ja. Voilà. Dat is goed om dat vast te houden, denk ik. Ik wens jullie veel succes de komende tijd, want dat is belangrijk.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, dankjewel. Dit was woorden Anne Stom over het meevaren op de Utrecht Pride afgelopen zaterdag samen met haar liefde Nel. Dank jullie wel.

0: begin van de jaren 80 domineerde ook korte tijd Bow Wow Wow de Nederlandse popmuziek met Do You Wanna Hold Me bijvoorbeeld.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Oh, heerlijk hier, hè?
7: Ja, eindelijk even niks.
8: Het is echt nice.
9: Hola, le pongo dos cervezas.
10: Hola, señor. Sí, twee bier.
8: Voor mij?
6: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
9: Por favor.
10: Proost. Proost.
3: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
0: Bijna 19:30 geworden. Het regionieuws door Marjolein hier bij Radio Marmuter. Begint met een flinke botsing gisteravond in Utrecht.
11: Klopt ja, twee auto's waren betrokken bij een ongeluk in de wijk Overvecht. Op de Darwindreef botste een automobilist en taxichauffeur op elkaar met veel schade aan die wagens tot gevolg. Het dak van de taxi werd opengeknipt om een inzittende eruit te halen en deze persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met andere inzittenden gaat is niet bekend en de toedracht wordt onderzocht. In een loods in Hagestein heeft vanmorgen brand gewoed. Daarbij kwam veel rook vrij. De brand brak even voor 6 uur uit in het pand aan de Lekdijk en de vlammen sloegen uit het dak. Inmiddels is het vuur daar onder controle. Ambulancepersoneel heeft iemand nagekeken die rook had ingeademd. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. In de loods zou hout zijn opgeslagen. De politie heeft gisteren een automobilist aangehouden die met 240 km per uur over de A2 scheurde. Zijn rijbewijs is de bestuurder kwijt en hij kan voorlopig niet in zijn Mercedes rijden. De man werd geflitst op een plek waar 100 km per uur is toegestaan. Daarna negeerde hij een stopteken van de politie ter hoogte van Nieuwegein en ging hij er vandoor. Uiteindelijk werd de auto in Houten teruggevonden zonder iemand erin. De verdachte werd later gezien in een andere auto en is opgepakt. Rolstoeltennister Diede de Groot heeft dit weekend Roland Garros gewonnen. De 29-jarige tennister uit Oudewater was in de finale te sterk voor Xenia Chasteau uit Frankrijk. Ze versloeg haar in 2 sets en het was de 6e keer dat Diede de Groot het enkelspel won in Parijs. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht onderzoekt nieuwe manieren om dijken te beschermen tegen bevers. Het dier verspreidt zich snel in het gebied, is te zien aan sporen. Die werden eerder gevonden in Breukelen, maar inmiddels ook op 9 andere plekken daar. De bever is een beschermde diersoort en is belangrijk voor het watersysteem, maar daarnaast dus ook een risico door de dammen die hij maakt en gangen die hij graaft. Met warmtecamera's worden verborgen gangenstelsels opgespoord. Dit en meer nieuws vind je ook op de app en op onze website. En daar staat ook trouwens een mooie terugblik op de Utrecht Pride van afgelopen zaterdag. Dan nog het weer, af en toe zon vandaag, maar ook bewolking en vanmiddag een paar buien. En het is vanmiddag maximaal 21 graden.
0: Daar gaan we mee doen. Marjolein, dankjewel. Tot zometeen weer. Tot zo. In Utrecht is wakker hier bij Radio M Utrecht. Nu verkeersinformatie van de ANWB. En dat begint op de A2. Den Bosch richting Utrecht op de parallelbaan tussen knooppunt Oude Rijn en Utrecht Centrum. Een auto met pech die er staat. Daardoor is de rechterreis ook dicht. Is wat drukker aan het worden daar. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht drukte vanaf afrit Oosterbeek tot Veenendaal West. Ongeluk eerder. Bergingswerkzaamheden vinden nu plaats. Er zijn twee rijstroken dicht. Bijna 40 minuten extra reistijd heb je nodig om richting Utrecht te komen. Ook vanuit Breda vertraging richting Utrecht tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond. Zo'n 10 minuten. En dan wil je doorrijden de andere kant op. Knooppunt Everdingen, daar begint de vertraging tot aan Noorderloos. 5 à 10 minuten extra. De laatste melding is de N224, de provinciale weg van Arnhem naar Zeist. En wel tussen Ede en Veenendaal. Een kwartier extra reistijd. Goede reis namens ons, Radio M Utrecht.
8: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
12: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
13: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
15: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
16: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
17: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
18: Utrecht is wakker met

0: mis Montreal en schuilen. Maximaal 20 km per uur op drukke fietspaden. Of dat een norm wordt in Nederland, wordt vanaf vandaag onderzocht. In Houten vanaf september doet Amsterdam mee met het landelijke experiment. Houten heeft dus, zeg maar, de primeur. Verslaggever Robert Jamoy is op de plek waar het allemaal gaat gebeuren.
1: Ja, het gebeurt allemaal achter station Castellum, Bob. Ik op het Fossa Iberica, zoals het heet. Ik fiets nu op dat fietspad, links een winkelcentrum, rechts een paar fietspaden, de wijk in. En dan kom je zometeen hier bij een kruising met zo'n winkelpleintje. Als je linksaf gaat, kom je dan tegen. Rechtdoor ga je eigenlijk Houten min of meer uit. Rechts ook, kun je rechts ook nog afslaan. Er staat wel een stopbord. Voor de rest overigens geen enkel bord te zien. Van hier begint een experiment. Experiment met 20 km per uur. Ja. Rijdt een meneer naast mij.
2: Goedemorgen.
1: Je hebt ook geen bord gezien, toch, meneer? Dacht
2: nee, hier staat geen bord zichtbaar.
1: De vraag is, wanneer rij je 20 km per uur? Want ik heb zelf geen kilometerteller. Ik heb even geprobeerd om enkele kilometertellers proberen te achterhalen, maar ik kom ze ook weer niet en masse tegen.
2: Nee.
1: Dus ik denk, ja, u heeft er ook geen een.
2: Nee, ik heb ook geen kilometerteller op mijn fiets.
1: Nee.
2: Dus ja, ik fiets gewoon de snelheid die ik fiets om ergens te komen. Dus ja. Ik heb geen idee hoe snel het is.
1: Hoe hard rijden we nu, denkt u?
2: Nou, ik denk inderdaad een kilometer of 18 of zo, 18 km per uur.
1: Ah, ik denk iets harder.
2: Oh, oké.
1: Okay. Ik denk dat het boven de 20 km per uur zit, schat ik zo in. Bescheiden mening natuurlijk.
2: Ja, het zou heel goed kunnen, ja.
1: Maar het heeft met de veiligheid te maken, dat men zegt,
2: ja,
1: nou, 20
2: kilometer. Ja.
1: Wat vindt u ervan?
2: Ja, op zich is het natuurlijk goed, want soms word je wel met een heel zeker elektrische fiets snel ingehaald. Maar vraag me af of het goed te handhaven is.
1: Goed te handhaven?
2: Ja.
1: Dat heb ik vaker gehoord, want ik heb wat enkele mensen ook gesproken die ook met de fiets waren. En ja, die had ook zo'n mening over de handhaving. Daar gaan we eens even kijken. Hier komen ze aan.
3: Ja, ik vind het eigenlijk al sloom voor dit fietspad hier. Maar als het voor mensen veiligheid is, dan vind ik het ook wel handig.
1: Je hebt een elektrische fiets. Hoe hard rijden op?
3: 25. Dus dat is wel 5 kilometer harder.
1: Is hij begrensd?
3: Ja, op 25.
1: 25?
3: Ja.
1: Maar goed, maak je wel eens onveilige situaties mee? Op dit punt hier?
3: Ja, op zich wel. Dat mensen niet stoppen voor het stopbord bijvoorbeeld.
1: Ja?
3: Dat mensen gewoon doorrijden voor height dan of zo. Dus ja.
1: Ja?
3: Soms wel, ja.
1: Dus jij zegt van nou 20 km per uur, sloom.
3: Mm-hmm.
1: Maar het kan wel veiliger zijn?
3: Ja.
1: Dat begrijpen wij?
3: Ja. Ja, dat is wel de conclusie, ja.
1: En hoe moet je dat in de gaten gaan houden?
3: Qua
1: handhaving?
3: Slome fiets.
1: Slome fiets?
3: Ja.
1: Dus fietsen moeten begrensd worden tot 20 km per uur?
3: Nou, dat denk ik niet. Want ergens in Nederland mag je vast wel weer 25. Ja. Dus.
1: Maar als jij een bord tegenkomt met maximaal 20 km per uur... die borden zie ik nu nog niet staan overigens.
3: Nee, ik ook niet.
1: Ga je dan meteen in de remmen knijpen?
3: Nee, dat denk ik niet. Ik denk ook niet dat mensen dat zouden doen. Maar ja, als het wel echt moet, dan zou het misschien wel kunnen. Maar ik denk niet dat mensen dat gaan doen.
1: Oké, dus dat is nog een puntje.
3: Ja.
1: We gaan het meenemen.
3: Ja.
1: Bedankt.
3: Komt goed.
1: Jo.
3: Oké. Okay.
1: Hoi. Ja, daar ga je.
3: Jo. Ik ga denk ik al fietsen. Ja. Fijne dag.
1: Hoi, bedankt hè. Even kijken. Ik zag u voorbij komen zoeven, meneer.
4: Ja.
1: Op sportieve wijze.
4: Ja, klopt.
1: Ik dacht even 20 km per uur. Zou dat wat zijn?
4: Nou ja, ik reed 25, dus nee dan.
1: Die zit zo aan de 20 kilometer
4: ja,
1: natuurlijk.
4: Ja, precies, dat is heel snel, hè?
1: Ja.
4: Ja.
1: Maar als het wordt ingesteld, wat vindt u daarvan?
4: Nee, ik weet niet of dat nodig is.
1: Voor maar, de veiligheid, zeggen ze.
4: Ja, gaan we zien. Ik weet niet of ik me daar gelijk aan die 5 kilometer minder ga houden.
1: Nee?
4: Nee.
1: Dus er moet echt een agent staan, bij wijze van spreken, om dat te kunnen handhaven?
4: Nou ja, ik vind 20 wel heel langzaam.
1: Ja.
4: Dus ik denk dat ik het nog even op 25... Ik vraag me ook af hoe dat te controleren valt, maar...
1: En 25, zou dat dan veiliger zijn?
4: Ja, denk het wel, ja. Daar staat natuurlijk ook op afgesteld, mijn fiets in ieder geval.
1: Ja. Goed, dus wat vindt u van het experiment?
4: Nou, experiment altijd goed.
1: Ja.
4: Ik ben benieuwd of dat eruit komt.
1: Oké.
4: Of het te doen is.
1: Dank u wel.
4: Ja, alsjeblieft. Oké, hoi.
1: Ja, 20 kilometer per uur, mevrouw.
5: 20 km per uur, ja, dat vind ik een goede regel.
1: Ja.
5: Want ik vind de boven veel te hard in Houten. Omdat er zoveel fietsers op de fietspaden zijn, vind ik het veel te gevaarlijk.
1: En wat zou 20 km per uur eraan gaan helpen dan? Veiligheid?
5: Nou, misschien wat minder ongelukken. toch wel. En meer veiligheid, ja zeker.
1: Ja. Ja. Maar heeft u zelf een elektrische
5: maar, ja, maar elektrische fiets? Gewone fiets, ja.
1: Hoe hard rijdt u erop?
5: Nou, meestal zo 18, 19, ja, zoiets.
1: Nooit harder dan 20?
5: Ja. Bijna nooit harder dan 20, ja, tenzij ik haast heb. Ja.
1: Maar de vraag is natuurlijk, hoe ga je dat handhaven?
5: Ja, dat weet ik ook niet, hoe je dat gaat handhaven. Daar heb ik eigenlijk geen idee van.
1: Nee.
5: Nee. Want er zijn maar, ik geloof maar een paar fietspaden, toch? Die dat gaan hand, waar het...
1: Nou, hier de Fossa Iberica, waar we nu staan.
5: Ja, hier, hè? Deze, ja.
1: Ik heb nog
5: ja,
1: geen borden gezien, overigens.
5: Ik ook niet, nee. Ik fiets hier wel regelmatig, vanwege mijn werk. Ja. Maar we gaan het zien.
1: Goed, dus uw vraag is van alles goed en wel, maar hoe ga je dat handhaven?
5: Ja, dat is de vraag. Ja, okay. Zeker.
1: Dank u wel.
5: U ook, hoor.
1: Ja, doei. Dag.

0: Billy Joel, wat een mooie liedjes heeft hij toch uitgevoerd en geschreven. Pianoman op Radio M Utrecht. Weerbericht. Meezingen, meeneuren, je mag dan, hè, als de microfoon niet open staat.
1: Klopt, ja, dat, dat gaat vanzelf bij dat nummer. Ja, dan heb je een aantal nummers waarbij dat vanzelf gaat. En er zijn ook af en toe nummers en dan wil je eigenlijk opstaan en gaan dansen. Ja.
0: Oh, en waar kan ik je dan voor wakker maken om te dansen met ons?
1: Ja, ik weet nooit, de uitvoerende.
0: Okay.
1: Nou, er zijn wel een paar, een beetje van die up-tempo nummers... die, ja. Die lekker zijn om eventjes uit je hoofd te komen en in je lijf.
0: Ik ga wat regelen voor je zo meteen.
1: Ja, is goed.
0: Ja, ja, ja. Dansend door het weer over, overzicht heen voor vandaag. We gaan richting 21 graden, heb je voorgaand uren toegelicht. We zullen er niet eens ver vandaan zitten, denk ik dan trouwens.
1: 14.
0: Oké, okay, nou dan toch wel. Dan moet nog wel...
1: Er moet nog wel het een en ander gebeuren. En nou ja, dat gaat langzaam gestaag. We hebben een zuidelijk windje, een beetje zuidoost nog. Hij is zwak, draait wat meer bij naar het zuiden in het loop van de dag. Gaat ook een beetje aantrekken. En daarmee wordt hij 21, misschien 22 graden gehaald. Hangt ook een beetje af van het aandeel zon. Het zal niet heel veel zijn, het aandeel zon, maar een deel van de bewolking hangt heel hoog. Dus het is even afwachten in hoeverre de zon daar nog waterig doorheen weet te schijnen. Ik denk niet dat het al te grijzig aandoet. Maar ja, zonnig is anders. Ja, het is wel lange tijd droog, zowel in de ochtend als de middag. Er schampt eigenlijk een front over het noordwesten in de late ochtend, Noord-Holland. En de uitlopers daarvan alleen in de vorm van wolkenvelden krijgen we bij ons. En de onstabiliteit neemt later vanmiddag toe, waardoor we in de late middag, dus eindmiddag en vanavond, een aantal buien over ons heen krijgen. En ja, die kunnen best wel weer geladen zijn met flink wat water, dus stevige regenbuien. Onweer zou kunnen. De kans is groter in het oosten van het land. En ja, het zijn een aantal buien dus vanaf de late middag. En de komende dagen zien we nog vaker buien. Omdat we gewoon nog een aardige neerslagbodem moeten gaan leggen.
0: Zitten we dan ook in een echt lage drukgebied of valt dat wel mee?
1: Op zich valt het mee. De luchtdruk is, nou ja, wat is het? Volgens mij nog wel iets van 1018, 1020. Dus het is altijd relatief.

0: met luchtdruk. Dus wat dat betreft, ja, is dat altijd lastig vergelijken. Het is altijd ten opzichte van. De hoge druk ligt eigenlijk nu meer boven de Alpen en oostelijke Europa. En de lage drukgebieden gaan ver ten noorden van ons langs. Eigenlijk meer Schotland en de noordelijke Noordzee. Bergen, ja. Hè. In Noorwegen is ook zo'n gebied. Krijgt vaak lage drukgebieden over ons heen, over zich heen. En de uitlopers daarvan komen bij ons. En eigenlijk zie je vooral op hoogte, op 5 kilometer hoogte, de komende dagen hele koude lucht, min 25 graden. En dat wekt eigenlijk de onstabiliteit op. En dat wekt op dat er veel stapelwolken de komende dagen gaan ontstaan. Met ook gemakkelijk een paar, vooral middag, regenbuien.
1: Ja, en de temperatuur komt er ook niet hoog uit deze week, denk ik dan.
0: Nee, deze week is het een graad of 17 wat ik als max heb staan voor Midden-Nederland de komende dagen. En de meeste buien dus in de middag. Dat zijn nog wel pittige buien. En de koudste bovenluchten zitten vanavond en morgen en overmorgen. Dus dan zijn de buien het pittigst. Maar donderdag wordt de bovenlucht alweer wat warmer. En als er dan wat buien vallen, zijn ze wat lichter van karakter.
1: Kijk eens aan. We kunnen weer plannen maken voor een echte warme zomer. Dat wil zeggen, wanneer begint dat een beetje weer warmer te worden bij ons in Midden-Nederland?
0: Ja, zaterdag. En jij noemde volgens mij voor maandag dat bij jouw app 29 graden gaf.
1: Goed, hè? Of niet? Ja, of het klopt, weten we niet.
0: Als ik kijk, het valt al binnen de bandbreedte. Die is natuurlijk nu nog heel breed. Wat wordt het? Ja, ik zei 23 tot 25. Ja. De bandbreedte lijkt aardig opgerekt te worden. Maar dat er warm en zonnig weer aankomt met hoogzomerse temperaturen, waarbij we misschien wel terug verlangen naar de kilte van deze week, dat is wel duidelijk.
1: Oké. Nou, die app, ik zal nog even kijken. Ja, ik
0: kijk even hoe die. Je wil eigenlijk nooit te veel springen. Dus weet je wel, 29 en dan geeft hij 26 en dan 30. Dus ik hou mijn bandbreedte, die hou ik nog wat beperkter.
1: Zal ik even een grap vertellen? Het is echt waar. Ik kijk nu op de app en die geeft aan maandag, Utrecht vul ik nu even in. Utrecht, maandag 30 graden, dinsdag 30 en woensdag 31 graden. Volgende week, voor de duidelijkheid. Ja. Of het allemaal gaat kloppen, gaan we meemaken. Maar
0: ja,
1: goed.
0: Gaan we meemaken. Het kan. Het is zeker niet ondenkbaar, maar ik doe de stapjes iets kleiner.
1: Ik vind dat misschien wel realistischer om vast even vast te houden qua weerbeeld. Voor vandaag en de komende dagen zijn we dan vol verzekerd van dit weerbeeld. Wat heb je voor weerspreuk voor vandaag om ermee door te komen?
0: Een lekkere lange, niet te koel, niet te zwoel, niet te nat, niet te droog. Juni vult de schuren hoog.
1: Oh, die had nog wel veel langer gekund. Voor het opstaan nog niet eens zingen. Het is wel een leuk plaatje om op te dansen trouwens.
0: Oké, ik ga even staan. Jullie ook? Nee. Oké, vooruit. Ik ga mee. Ja.
1: Ik ga alleen kijken.
0: Ja, ik sta ook. Wat moet ik doen? Heel hard bewegen. Er moet iets meer tempo in, hè? Oké.
1: Dat gaat komen nu.
0: Ja?
1: Dankjewel, Grita.
0: Yes. Doeg.
1: Dansen. Tot zometeen, hè?

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bijziendheid onder kinderen neemt wereldwijd snel toe. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Dat komt onder meer doordat kinderen minder buiten spelen en veel dingen van dichtbij doen, zegt deze oogarts.
8: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
7: Oogartsen pleiten daarom voor een nationale preventieve aanpak. Beschietingen over en weer tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. In het centrum van Eindhoven is vannacht een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De Britse bom van 250 kilo werd in december ontdekt onder het stationsplein. De bom is nu pas ontmanteld omdat er dit weekend toch al geen treinen reden vanwege werkzaamheden aan het spoor. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit kwam waarschijnlijk van crimineel Jos L., oftewel Bolle Jos. Dat zeggen internationale onderzoekers. Op een schip werd het vorige maand door de Spaanse politie 30 ton aan cocaïne gevonden. Jos L. zit waarschijnlijk in Sierra Leone. Daar neemt de onrust toe, zegt correspondent Maurice Leden.
9: Opvallend was na de drugsvangst dat een bekende politicus een open brief stuurde aan de president, waarin hij zijn diepe bezorgdheid uitte en aangaf dat deze gang van zaken schadelijk kan zijn voor de imago van Sierra Leone als land.
7: Ook maakt de politiek zich zorgen om de interne veiligheid van het land. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind, bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig, bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
10: De derde uur van Utrecht is wakker. Het is bijna 3 minuten over 8 geworden. Nieuws uit binnen- en buitenland hebben we gehoord. En het nieuws uit de regio dan? Nou, Marjolein staat er weer klaar voor.
11: Zeker. Ik ga het hebben over een loods in Hagestein. Daar heeft vanmorgen brand gewoed. Die was voor 6 uur uitgebroken in het pand aan de Lekdijk. De vlammen sloegen uit het dak en er kwam ook veel rook vrij. Volgens de brandweer is 1 persoon behandeld omdat hij rook had ingeademd. Inmiddels is die brand trouwens wel uit. Een taxi en een auto zijn gisteravond hard op elkaar gebotst in de Utrechtse wijk Overvecht. De taxi zat zo in elkaar dat het dak eraf werd geknipt om een inzittende eruit te bevrijden. Deze persoon persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Over de andere gewonden is nog niks bekend. En met een busje kunnen jongeren elke zondag vanaf het Domplein in Utrecht naar landgoed Beerschoten in De Bilt, om ze met de natuur in aanraking te laten komen. Dit weekend reed dat busje voor het eerst. En eenmaal in het bos kunnen ze zelf een rondje wandelen of meedoen aan opdrachten. Dat is dan weer de eigen keuze. Ook daar meer over zo om 8:30.
10: Nou, ik ben benieuwd. Leuke ontwikkelingen, denk ik dan wel.
11: Leuk initiatief, ja.
10: Zeker. Tot zo weer. Dan verkeersinformatie van de ANWB hier bij Radio M Utrecht. Dat begint op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, tussen Beest en Knoopend Everdingen, 5 minuten extra. De A12 vanuit Den Haag naar Utrecht, vanaf Woerden tot Knoopend Oude Rijn, ook hier 5 minuten vertraging. A12 gebeurde eerder een ongeluk en daardoor nog altijd vertraging tussen afrit Oosterbeek en Veenendaal richting Utrecht, zo'n 10 minuten. A27, Breda, Utrecht, vanaf Knoopend Goijkum tot Lexmond, 10 minuten vertraging. En van Utrecht naar het zuiden richting Goijkum, dus tussen Knoopend Everdingen en Noorderloos, doe je 5 minuten langer over je reis. De laatste melding van nu is de A28 van Amersfoort naar Utrecht, tussen afrit Maren en afrit De Bilt, 10 minuten extra reistijd.
12: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Utrecht of Woerden.
15: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
16: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
10: En ons derde uur, Utrecht is wakker met nieuws, weer en verkeer. En ja, natuurlijk Robert-Jan Boy. Over het nieuws gesproken, de actualiteit en verhitte reacties. Daar komen we zo meteen op terug. In Houten, waar het fietspad waar jij staat, Robert-Jan Boy, verlaagd gaat worden. Dat wil zeggen, in snelheid mag je dan niet harder dan 20 km per uur. Dat is geen grap, het gaat er echt van komen vandaag, hè?
18: Nee, Bob. Wij zitten natuurlijk tot onze nek in de actualiteit, om het heel zacht uit te drukken. Want ik ben weer even terug op de Fossa Iberica.
10: Ja.
18: Het fietspad waar die 20 km per uur gaat gebeuren. Hier bij een plein met het pizzeria. De langste winkels zijn daar. Het kruispunt is daar. Station Castellum is in de buurt. En wat hier zojuist, nou laten we zeggen, 2 minuten geleden geplaatst. Een groot bord. Zo'n bord met 20 erop, met hele grote cijfers. Rood omrand, wit in het midden. Nou, we kennen dat soort borden. Ik zie daar ginds nog zo'n bord staan. Dit is een chef borden, 20 km per uur. Gefeliciteerd.
19: Ja, dankjewel. We doen het voor het ministerie, maar wij plaatsen het op ons fietspad. En we zijn heel benieuwd wat er gaat gebeuren.
18: Want u bent van Houten.
19: Ik ben van de gemeente Houten,
18: dat klopt. Het is een landelijk experiment.
19: Het is een landelijk experiment, maar het ministerie heeft zelf geen fietspaden. En wij hebben fietspaden aangeboden en ze hebben deze gekozen.
18: Samen met Amsterdam, maar die gaat pas in september beginnen.
19: Ja.
18: Hoeveel borden zijn er al geplaatst?
19: 4.
18: 4? Aha. Ja. Dus hier in het midden en dan 2 aan de weerszijde nog waar het fietspad gaat beginnen, neem ik aan.
19: Volgens de regels, na de kruising moet er een verkeersbord staan. Dat geldt voor het aanliggende wegvak.
18: Nou, we zijn benieuwd wat het allemaal gaat opleveren. We hebben al wat reacties gehoord in de uitzending. Zometeen spreken wij met wethouder Van den Berg. En we gaan eens even kijken of we nog wat fietsers kunnen treffen ook, die zich afvragen van 20 km per uur. Hoe wordt dat nou eigenlijk gecontroleerd? En weet je wat, ik heb helemaal geen kilometerteller op mijn fiets. Hoe moet ik het dan controleren? En is het niet een beetje langzaam, 20 km per uur?
19: Nou ja, een beetje langzaam is het voor sommigen wel. Dat is ook precies de bedoeling. Maken we er 25 van, dan blijft iedereen doorjakkeren. En dan hebben we niet het gewenste effect.
18: Ja.
19: Hoe het zit met de controle, daar gaan wij niet over. Hè. Oh. De gemeente controleert geen rijdend verkeer, dat doet de politie.
18: Ja,
19: die vinden dit nog niet goed genoeg om actief te gaan controleren. Maar met een lasergun kun je wel zien hoe hard een fietser gaat. Dus dat is te controleren, maar dan moet je iemand ook meteen staande houden. Dat is een manier hoe het gecontroleerd kan worden.
18: Bob, wij knipperen even met de ogen. Fietsers worden bestookt met een lasergun straks hier op de Fossa Amerika. Zullen wij dit even laten bezinken? Jongen, jongen, een lasergun.
20: Nou, 1 april.
18: Nee, geen 1 april. We gaan het zo meteen vragen aan de wethouder.
20: Ja, en we hebben al deze reacties komen uit Houten vandaan, waar dus dit fietspad is, waar je 20 km per uur maximaal mag fietsen. Voor de duidelijkheid, fietspad fietsen, oké. Maar we hebben ook heel veel reacties via de RTV Utrecht-app en op Facebook binnengekregen.
11: Ja, want de vraag aan jou. Wat jij vindt van die maximumsnelheid voor fietsers? Zorgt dat echt voor minder ongelukken? Wat denk jij? Laat het ons weten. Dat kan in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
20: We hebben een foto geplaatst en daar heb ik ook wat opmerkingen over gezien. Daar zit wel wat in. Mag je tegenwoordig links fietsen? Want deze lijkt wel een soort spiegelbeeldfoto.
11: Oh ja.
20: Dat het ook weer niet zo is. Ook dat is geen fake. Het is allemaal wel levensecht, zeg ik dan maar.
11: Ja.
20: Goed, reageren maar. We zijn zeer benieuwd. En zometeen gaan we het hebben over een heel ander onderwerp in Utrecht is wakker. Het gaat over Overvecht. Nou, is een lange tijd overlast geweest. En ook boa's die zich hebben teruggetrokken. We gaan daar zo meteen over praten, want wij zijn erin gedoken wat er allemaal gaande is geweest. En waarom de boa's zich onveilig voelden. Blijf luisteren naar Utrecht is wakker.
21: Utrecht is wakker.

0: de zombies op Radio M Utrecht. She is not there. Het is 7:15 geworden. Rond winkelcentrum Overvecht in Utrecht liep de overlast de afgelopen tijd flink op. Bijvoorbeeld straatracers die er waren, boa's die bedreigd werden en bewoners die het vertrouwen verloren en misschien nog wel verliezen. Verslaggever Iris Tasseron onderzocht samen met collega Dick de Moor honderden interne documenten en ontdekte hoe groot de problemen zijn. Iris, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Iris, ik noemde even wat zaken die daar speelden. Dat is even heel kort. Kun je dat groter omschrijven, wat daar gebeurde bij winkelcentrum Overvecht in Utrecht?
1: Nou ja, wat er gebeurde was dat daar hingen grotere groepen jongeren rond. In de mails wordt gesproken over twee jeugdgroepen, al sinds 2024. En er zijn ook in 2024 zijn er ook rellen geweest rond het winkelcentrum. Nou ja, we weten dat er natuurlijk ook nu ook rellen zijn geweest. Rond Oud en Nieuw, maar ook op de Theemsdreef. En wat er vooral gebeurde is dat er gewoon heel veel straatraces waren. Dus al optrekkende auto's, keiharde motoren, dat je dat geluid allemaal hoort. Dus dat soort dingen, dat gebeurde er.
0: Nou ja, daar hadden bewoners last van, veel last van. Gebeurde dat dan, die straatracers, regelmatig in de week? Of was het misschien wel dagelijks?
1: Dat was met regelmaat. Dan hoorden bewoners stunten de scooters, piepende banden, auto's, quads die met hoge snelheid rondjes rijden over het parkeerterrein en richting de Theemsdreef. Mensen die zeggen van nou, hij miste mij op een meter naar, terwijl hij het gas vol intrapt. Dat was dan in de meldingen die werden gedaan bij de gemeente. Een bewoner beschrijft zich van ja, goed gemutste jonge mannen met afgedankte Volkswagens, polo's, quads die over het terrein rijden. Ja. Mensen die dus hun leven niet zeker zijn. Dus dat soort situaties. Veel lawaai, agressie, dat soort dingen.
0: Ja, handhaving, daar is de politie voor. De boa's natuurlijk niet te vergeten. Die toezicht moeten houden, die dan moeten ingrijpen. Jullie hebben al die documenten die er zijn, interne documenten, bekeken. Dat zijn honderden pagina's. Opvallend punt eruit is dus wel dat boa's zich tijdelijk deels hebben teruggetrokken. Waarom was dat noodzakelijk?
1: Ja, dat was vorig jaar in het voorjaar was dat het geval. Omdat er gewoon heel veel agressie was tegen de boa's. Er werd met eieren gegooid. Ze werden agressief benaderd. Dus het werd een soort strijdje onderling. Dus ze waren eigenlijk niet veilig als zij daar zouden gaan handhaven. En dat is wel een probleem natuurlijk. Als je niet kunt handhaven. Omdat gewoon de situatie daar niet veilig genoeg voor is zelfs. Maar ja goed, daarom is ook juist handhaving nodig. Ja. Dus ze hadden backup nodig van de politie. Maar de politie die bekeek, er waren ook camera's opgehangen. De flexibele camera's om meer toezicht te houden. En die beelden moesten uitgekeken worden. Maar de politie keek die beelden niet altijd uit. Omdat er gewoon weinig meldingen binnenkwamen weer van de bewoners. En de bewoners melden weer niet, omdat zij zoiets hadden. Heeft toch geen zin, want de politie komt niet. Dus ja, dat was een soort vicieuze cirkel waar ze in terecht kwamen. Inmiddels is het zo dat ze wel, dat de boa's ook gewoon op het moment dat ze bijvoorbeeld er naartoe gaan, dat de politie meekijkt op de beelden. Dus, en inmiddels is het sowieso iets rustiger daar.
2: Ja, goed. Uiteindelijk concludeert de gemeente zelf dat er te weinig politie en handhavingscapaciteit was. Ja, is dat volgens de documenten die jullie hebben ingezien de belangrijkste reden dat de overlast zo lang bleef bestaan?
1: Nou ja, dat vind ik heel lastig te zien. Om daar die conclusie uit te trekken. Wat we wel lezen, is dat de gemeente wel zegt, we zetten veel in op de preventieve kant juist. En we hebben eigenlijk niet de mogelijkheid om alles kennelijk te handhaven. Dus dat is wel, het is een van de oorzaken waardoor het natuurlijk blijft. Kijk, je kunt goed, het is goed om daar de preventieve kant in te zetten. En te voorkomen dat jongeren juist overlast gaat veroorzaken. Maar in dit geval, wat we ook nog begrepen, is dat een groot deel van die jongeren ook nog eens een keer buiten de wijk Overvecht komt. Nou, je probeert daar dan grip op te krijgen, zeg maar. Dus er spelen heel veel factoren mee. Maar handhaving is zeker een groot onderdeel ervan, ja.
0: Ja, en de maatregelen die dan genomen kunnen worden, zijn die dan effectief genoeg, theoretisch gezien?
1: Nou ja, ze hebben nu op die parkeerplaats drempels geplaatst en allerlei obstakels, waardoor je er niet meer kan straatracen. Ja. Dus dat is nu, zeg maar, voorbij. Ook daardoor, door die maatregelen. En ze werken dus nu weer beter samen, dus er kan beter gehandhaafd worden. Maar ja, er zijn natuurlijk wel weer rellen geweest in 25. En ze proberen dat nu wel steeds meer in de hand te krijgen. En daar zijn ze nu mee bezig. Er is pas geleden een raadsbrief gekomen, ook van de gemeente. En ze hebben het er ook over dat ze bijvoorbeeld weer straatcoaches willen inzetten. Dus dat ze toch willen zorgen dat er veel meer mensen rondlopen die daar ook contact met die jongeren zoeken om ze eruit te halen. Dus ja, het is nu afwachten of dat inderdaad ook werkelijk zo gaat werken. De gemeente hoopt daar wel op. Maar die zeggen ook van ja, dit en de handhaving blijft, de cameratoezicht blijft. Dus ja, volgens die situatie, hè, volgens die regels allemaal, zegt de gemeente dat de situatie op dit moment verbeterd is. Maar dat is natuurlijk op de lange termijn even afwachten.
0: Ja, precies. Ja. En het probleem kan zich ook verplaatsen, hè, naar andere wijken in Utrecht. Ook omdat je zegt, het komt van buitenaf. Tenminste, veel jongeren komen van buitenaf. Want...
1: Ja, een groot deel van de jongeren komt dus ook van buiten de wijk. Dus ze zoeken een plek, hè, waar ze naartoe gaan. En ja. Wat er ook in de stukken staat bijvoorbeeld is dat... omdat er aan de Kanaalstraat werd gewerkt in Lombok... Daar opnieuw ingericht. En ook de Amsterdamse straat werd daar. Die is heel lang afgesloten geweest vanwege nieuwe herinrichting. En de jongeren zoeken toch een plek op waar ze even snel wat kunnen eten. Waar ze samen kunnen komen.
0: Ja, want ook logisch is natuurlijk...
1: Samenkwamen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Wat zeg je?
0: Ja. Want dat is logisch. Dat vinden ze ook fijn natuurlijk om samen te komen. Maar die overlast is daardoor ook toegenomen.
1: Die overlast is daardoor zijn de jongeren meer naar het winkelcentrum Overvecht getrokken. Ja. Dat is een van de theorieën. Dat dus Kanaalstraat, Amsterdamstraatweg waren afgesloten. En daardoor zochten ze een andere plek om bij elkaar te komen. Ja, inmiddels zijn die straten opgeknapt. Ik heb nog geen signalen gehad dat daar overlast was. Dus we weten niet precies waar of het zich gaat verplaatsen. Of dat ze gewoon toch weer terugkomen naar een andere plek in Overvecht kiezen.
0: We blijven het in de gaten houden. Iris, dankjewel voor je uitgebreide toelichting op dit hele verhaal. Over al die documenten die jullie hebben ingezien. Dankjewel. En wil je er meer over lezen? Dat kan alsnog op onze Facebook. Niet op Facebook, op onze RTV Utrecht pagina. En natuurlijk via onze RTV Utrecht app. Dat wilde ik nog eventjes kwijt. Iris Tasseron, onze verslaggever.

0: Caro Emerald, uit het jaar 2010 komt het plaatje. Stuk, ik zeg bewust plaatje, want het klinkt ook een beetje ouderwets. Terwijl het al hartstikke vers van de pers was toen in 2010... en de singeltjes toen nog niet zo populair waren als tegenwoordig. Of vroeger, zo gezegd. Bijna 8:30 zometeen het regionieuws bij Radio M Utrecht. Wat hebben we in het nieuws, Marjolein?
1: Brand in Hagestein. Ik ga het ook hebben over een ernstig ongeluk in Utrecht-Overvecht. En een speciale bosbushalte brengt je naar de natuur. Ook dat hoor je zo.
2: Beleef de jaren 70 met Radio M Utrecht.

0: bij ons.
1: Radio M Utrecht.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Zometeen verkeersinformatie voor Midden-Nederland. Nu bij Radio M Utrecht. Het regio nieuws van 8:30 door Marjolein Heij. En dat begint met rookwolken. Die hingen vanmorgen boven Hagestein.
9: Ja, want in een loods heeft brand gewoed. En bij die brand kwam dus veel rook vrij. Even voor 6 uur was de brand uitgebroken in het pand aan Lekdijk. De vlammen sloegen uit het dak. Inmiddels is het vuur daar onder controle. Ambulancepersoneel heeft iemand nagekeken omdat die rook had ingeademd. De oorzaak van de brand wordt onderzocht door de politie. In de loods zou hout zijn opgeslagen. In Utrecht is gisteravond een ernstig ongeluk gebeurd in de wijk Overvecht. Op de Darwindreef botste een automobilist en een taxichauffeur op elkaar, met veel schade aan de wagens tot gevolg. Het dak van de taxi werd opengeknipt om een inzittende eruit te halen. Deze persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met de andere inzittende gaat is niet bekend en de toedracht wordt onderzocht. Agenten hebben het rijbewijs van een motorrijder in beslag genomen. Deze bestuurder reed gisteren 140 km per uur op de Haarrijnse Rading. En dat is 2 keer zo hard als de maximumsnelheid van 70. De zaak ligt nu bij de verkeersofficier en die beslist of de bestuurder verder wordt vervolgd. Een pendeldienst tussen Utrecht en De Bilt moet meer jongeren met de natuur in aanraking brengen. Dit weekend reed het busje voor het eerst vanaf de Bosbushalte op het Domplein en de bus ging naar landgoed Beerschoten. Door de natuur in te gaan kunnen bijvoorbeeld stressklachten verminderen, zeggen de initiatiefnemers. Het gaat om jongeren die uit zichzelf niet zo snel het bos ingaan voor ontspanning. De hele maand rijdt dat busje op zondag vanuit de stad naar het bos en daar kunnen de deelnemers zelf een rondje wandelen of ze kunnen meedoen aan opdrachten met een natuurcoach. En meer daarover kun je ook lezen op de app en op onze website. En dan het weer. Af en toe een zonnetje vandaag, maar ook bewolking en vanmiddag een paar buien. En het wordt maximaal 21 graden.
8: Nou, daar gaan we het dan maar mee doen. Die 21 graden is toch op zich wel mooi, denk ik, hoor.
9: Ja?
8: Vind je het wel mooi? 21 graden klinkt mij goed in de oren. Ja. En na vandaag wordt het een stuk minder, hebben we al begrepen.
9: Oh,
8: Rita Spallenburg gaat ze zo meteen nog een keer toelichten. En jij bent er zo meteen met het volgende bulletin weer om 9:30 natuurlijk.
9: Ja, zeker. Tot dan weer.
8: En 11:30 en 11:30. Kortom, hou ze op de hoogte. Marjolein, dank je wel. Verkeersinformatie van de ANWB beperkt zich gelukkig maar tot 1 file voor Midden-Nederland. Je komt deze kant op vanuit Breda naar Utrecht. Veelal over de A27 als je het over de autosnelwegen hebt. Tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond. 10 minuten extra.
10: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
11: Voordeeluitjes.nl. Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel
0: snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
12: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
16: Utrecht is wakker met Bob van.

0: The Sweets op Radio Emmuzreg. Een funny, funny, ja, funny of niet. De maximum snelheid op een fietspad dat naar 20 km per uur gaat. Dus je mag nooit harder fietsen op een fietspad in Houten. Dat wekt de nodige vragen op. En geeft ook behoorlijk wat discussie via Facebook van Radio Emmuzreg en de RTV Utrecht app. Verslaggever Robert-Jan Boy is bij dat fietspad. En gaat er ook praten met de mensen van de gemeente over het feit dat die 20 km per uur echt geen grap is op dit fietspad, hè?
1: Het is inderdaad geen grap, Bob de Meer, omdat wij... Ik dacht eigenlijk, is het nou inderdaad een grap? En ik twijfelde, is het dan niet 25 km per uur... of wij spreken 30 km per uur? Maar ja, we waren er bijna live getuigen van... dat de borden werden geplaatst hier op de Fossa Iberica... in Houten Castellum, vlakbij het station, vlakbij het winkelcentrum... grenzend aan een pleintje met restaurantjes, et cetera. Hier, we kunnen het ook laten horen. 20 kilometer staat erop. Nou, er zijn 4 borden van. En dit bord overigens staat een beetje te laag, heb ik al van de chef verkeersborden 20 kilometer per uur gehoord. Dus dat moet nog wat hoger op de paal worden geplaatst. Ja, meneer Van den Berg, de wethouder die erover gaat. Gefeliciteerd.
2: Ja, bedankt. We staan hier op een bijzonder moment. De start van de pilot maximum snelheid 20 km per uur op fietspaden.
1: Het is toch ongelooflijk?
2: Nou, het is wel iets heel bijzonders. Het is overigens een pilot van onze landelijke overheid. En die gaan in Amsterdam en in Houten iets uitproberen.
1: Ja, ja.
2: En dus ook in Houten. En daar waren wij wel blij mee. Van, nou, eens kijken of en hoe dat nou te werk gaat.
1: Want in Amsterdam gaat het ook gebeuren in september, meen ik.
2: Klopt.
1: Dus Houten heeft een landelijke primeur.
2: Nou, zonder meer. Houten fietsstad, uniek in zijn stedenbouwkundige opzet. Daar moet je natuurlijk zijn. Dus dat is iets bijzonders dat ze hierheen komen.
1: Ja, met het fietspadennetwerk, zeg maar. Dat je als fietser bijna geen auto tegenkomt. Nog steeds landelijk of het internationaal bezoek om dat allemaal te bekijken.
2: Dat is zeker waar. Maar zeker 's ochtend in de schooltijden, het spitsuur, rijden er heel veel fietsers op Houten. Jonge fietsers, oude fietsers, allerlei soorten voertuigen en verkeersveiligheid. Want dat is de hele reden hiervan. Is natuurlijk een heel belangrijk thema en dat willen we vergroten.
1: Want gebeurt op dit punt, we zien hier een soort een kruising eigenlijk. Hè? Links woonwijken met scholen, nou rechts het station. Rechtdoor, nou, in de rugkant, ja, veel doorgaand verkeer. Gebeuren hier veel ongelukken?
2: Nou, het is wel een plek die bij ons bekend staat als onoverzichtelijk, waar ook wel eens ongelukken voorkomen. En ieder ongeluk is er één te veel.
1: Ja.
2: En dit is een plek waar in de ene richting 1000 mensen gemiddeld heen en weer fietsen en de andere 3000. En het is niet heel overzichtelijk. Dus we hopen dat deze pilot met een maximum snelheid daaraan bijdraagt.
1: Ja, we staan nu nou bij het bord. Het is natuurlijk de hoogste tijd om even dit allemaal fietsend te gaan beoordelen. Ik heb een diepteopname gemaakt zojuist met een fietser. En is even kijken wat daar uitkomt. Luistert u even mee?
2: Zeker.
3: We zijn er nog niet uit. Mij persoonlijk zou ik zeggen, ga eerst maar eens inzetten op mensen die met een mobieltje en een telefoon op de weg allerlei dingen doen behalve opletten.
4: Ja.
3: Dat is denk ik voor mij prioriteit 1 qua veiligheid.
1: Goed. Nou, u gaat verder op de fiets. Hoe hard rijden we nu?
3: We rijden nu 19,9. Dus precies.
1: Oei.
3: We komen in de buurt van de gevarenzone.
1: Dank u wel. Ja, dit fragment is wat aan de korte kant. Hier zat nog wat voor. Dus waarschijnlijk is er wat fout gegaan in de montage in ieder geval. Maar wat mevrouw zegt, ik ben naast deze mevrouw gaan fietsen. Ze had een kilometerteller. We zijn even 20 kilometer per uur gaan fietsen. Nou, dat bleek ontzettend langzaam te zijn. Dat beaamde mevrouw ook. Want we zitten nou 20 kilometer per uur. En ze vroeg zich af, hebben we bij meerdere mensen gehoord van... hoe ga je dat handhaven? Dat is natuurlijk een hele moeilijke zaak. En ook als je geen kilometerteller hebt op de fiets... hoe weet je dan dat je 20 kilometer per uur rijdt? Dus het zijn allemaal van die kwesties dat je denkt van ja, het klinkt leuk en aardig allemaal, maar is de praktijk niet heel weerbarstig?
2: De praktijk is altijd weerbarstig, maar dat is nou juist ook een van de redenen dat deze pilot wordt uitgevoerd. Van waar loop je dan in de praktijk tegenaan? Want het probleem is verkeersonveiligheid. Hoe meer mensen opletten op elkaar in het verkeer, minder hard rijden, hoe groter de verkeersveiligheid.
1: Maar kun je dat niet van tevoren bedenken? Dat je het gewoon niet kunt handhaven en dat er 20 kilo, als je geen kilometerteller hebt, ja, dan heb je er niks aan.
2: Nou, dat was eerst even voor de bedoeling. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die wel een een verkeerssteller op een snelheidssteller op een fiets hebben. Hè? Dus ja. Dat is er wel. Ja. Verder worden hier ook nog geen boetes uitgedeeld of iets dergelijks. Maar het geeft wel aan, jongens, hier is iets waar je extra op moet letten. Ja. En ga je daar je gedrag door laten beïnvloeden. En dat hopen wij, dat mensen nog veiliger hier rond gaan fietsen.
1: Dus dat is psychologische werking, maar echt handhaving, dat is er niet.
2: Nou, er is een echt verkeersbesluit genomen.
1: Ja.
2: Dus de maximumsnelheid is hier echt 20 km/u.
1: Hoe ga je dat dan handhaven?
2: Nou, de politie heeft aangegeven dat ze met heel veel belangrijke vraagstukken bezig zijn. Dus die kunnen hier niet. Hè? Dus precies. Die zijn met heel veel dingen bezig. Ik hoorde mevrouw ook iets zeggen, mobieltjes op de fiets. Het is allemaal belangrijk.
1: Ja. Ja.
2: Dus dat is ook onderdeel van hoe kun je dit dan goed handhaven. Maar als er alleen al een signaalwerking van uitgaat, waardoor het nog veiliger wordt, dan is dat denk ik ook een belangrijk.
1: Oké, maar dat is signaal. Dus echte handhaving, dat hoor ik je niet zeggen, dat gaan we doen. Dat is dus niet mogelijk.
2: Dat hebben we zeker uitgevraagd bij de politie.
1: Nee,
2: we hebben
1: dat
2: aangegeven.
1: Dus dat kan dus niet.
2: Nou, ze hebben daar een reactie op gegeven. Ja. Maar dat is natuurlijk iets wat je alleen kunt ondervinden als je ook iets gaat uitproberen.
1: En de lasergun wordt volgende week ingezet. Dat klinkt dat je denkt dekkinghoek gaan zoeken. Wat moeten ze in hemelsnaam voorstellen bij een lasergun?
2: Nou, er zijn natuurlijk verschillende manieren waarop je die snelheid kan meten. Op de fietser zelf, een lasergun, maar ook een camera die je ophangt.
1: Maar wat is een lasergun? Hoe werkt dat?
2: En met zo'n lasergun wordt de snelheid van auto's, fietsers, et cetera, gemeten.
1: Hoe ziet dat eruit?
2: Ja, dat is een lasergun. Heeft u die wel eens gezien?
1: Nee, ik heb nooit. Maar legt u het even uit voor de luisteraar. Want...
2: Nou ja, dat is een apparaatje, dat hou je in de hand. En als je dat goed richt, dan kun je dus zien hoe snel iets passeert.
1: Ziet dat eruit als een pistool of een mitrailleur?
2: Nou, nee, zo ziet het er niet uit. Nee, maar je kunt er wel mee richten. En dan kun je dus de snelheid van iets wat passeert meten.
1: Oké, en dan even kijken wat dat 20 km per uur bord allemaal gaat doen.
2: Precies, en dan gaan we ook in gesprek met mensen. Hebben ze het in de gaten gehad? Ja. Wat deed het met ze? Dus het is echt gericht op het vergroten van de verkeersveiligheid.
1: Meneer Van den Berg, we gaan het allemaal ondervinden. Volgende week gaat de lasergun worden ingezet. En het is een experiment. In Houten is het van start gegaan. En dit bord zal nog vele malen bekeken worden. Hop! Niet te hard, hè?
0: Reacties.
1: Die fatbiker die rent onmiddellijk af, Bob.
0: Ja, dat werkt. Nou, misschien moet je er blijven staan vandaag om maar even tekst en uitleg te geven. Ook gelijk hebben we. Robert-Jan, dankjewel. Vanuit Houten, waar dit fietspad dus met 20 km per uur maximaal mag worden bereden. Reacties zijn er volop. We gaan ze zo meteen doornemen met je. Want ja, via Facebook, daar is het ongeveer losgegaan. En via de RTV Utrecht heb heel veel reacties, positief en negatief, op maximaal 20 km per uur op een fietspad.

0: Simon Keizer, ik heb gedanst op Radio M Utrecht. Dat komt door die muziek, die gezelligheid, dat is logisch. Utrecht is wakker. Ja, 20 kilometer per uur op dat fietspad in Houten. De primeur, ja, wat heet de primeur? Vind je dat leuk, vind je dat niet leuk? Nou, er zijn heel wat reacties op binnengekomen via Facebook van Radio M Utrecht. En vanzelfsprekend via de RTV Utrecht app. Laten we even een rondje maken.
1: Nou, het maakt de tongen los bij onze luisteraars, bij iedereen die reageert. Dat is, zorgt de maximumsnelheid voor fietsers echt voor minder ongelukken? Wat denk jij? Of heb je misschien een beter idee? Nou, dat zijn al mensen. Ik heb een kleine selectie gemaakt van de reacties die we hebben ontvangen. Zoals Sonja, die zegt, ja, naar mijn mening heeft het geen effect. Aangezien, denk ik, er toch niet op gehandhaafd wordt. Als men nou eens zou beginnen met zich aan de normale verkeersregels houden, dan zouden we al een stuk verder zijn, vindt Sonja. En Andrea, die zegt, ja, die zegt eigenlijk een beetje hetzelfde. Als iedereen zich nou aan die regels houdt en zich een beetje gedraagt op de weg, ja, dan gebeurt er sowieso veel en veel minder, vindt Andrea. Ja, en vooral niet met die telefoons bezig zijn als je je handen aan het fietsstuur hebt. Dat voorkomt ook een hoop ellende.
0: Ja, Peter van Kruis van Dijkhuis is het trouwens. Die zegt, oh, dat is een goed plan hoor, die 20 kilometer per uur. Het is druk op het fietspad en bijna de helft rijdt al elektrisch met ruim 25 kilometer per uur minimaal. Dus die snelheid verlagen vindt hij een goed idee.
1: Ik geloof wel dat het hard gaat hoor, wat hij zegt. 25 of harder, mensen die scheuren voorbij.
0: Op het fietspad en bijna de helft rijdt al elektrisch met ruim 25 kilometer per uur minimaal. Dus die snelheid verlagen vindt hij een goed idee.
1: Ik geloof wel dat het hard gaat hoor, wat hij zegt. 25 of harder. Mensen die scheuren voorbij soms. Andrea die zegt, ja, oh, dat is hetzelfde. Hella zegt, goedemorgen. Ja,

0: Niets, geen snelheidsmeter. De meeste mensen hebben geen kilometer tellen. Oh. Dus ja, wat is dan 20 kilometer per uur? Wanneer weet je dat dan? Dus dan ga je te hard en dan word je geflit, zeg maar, door iemand die achter een boompje staat. En
1: met
0: dan,
1: zo'n pistool,
0: dat is natuurlijk wel bijzonder. Hè? Dat gebeurt bij automobilisten, andere weggebruikers trouwens ook, maar niet met de fiets. Dus dit is wel een beetje gek. Reactie ook van Robert, die zegt, ja, wat moet je er eigenlijk van zeggen? Voor veel mensen is bijvoorbeeld de e-bike een goed alternatief voor de auto. Door de snelheid te beperken, wordt de reistijd beduidend langer en is het nut van de e-bike weg en wordt de auto weer interessant. Daarbij ja, denken we elke keer weer met regels iets aan de veiligheid te doen. Maar omdat veiligheid in gedrag zit en niet in regels, zeker als er geen handhaving is, is een belangrijk punt, zegt hij ook, is ook dit weer een zwaar betuttelende maatregel. Dus om de snelheid op een fietspad te verlagen naar 20 kilometer per uur.
1: Ja, naar de meningen. Ja, we gaan aardig los bij ons op Facebook. En blijf reageren, want Connie gaat het erover hebben in Aan Tafel vanmiddag. En Aart in Utrecht komt thuis. Dus we praten er lekker over door vandaag hier op Radio M Utrecht. In de app en op Facebook.
0: Adios. America's Express, ja zeker. We rijden zo met America's Express van Crosby, Stills en Nash naar het weer van Grita.

0: even op de fiets. In dit geval gingen we met de America's Express naar Grieta Spannenburg. En dat is gelukt, kan ik je vertellen. Grieta.
1: Aangekomen. Ja, goedemorgen.
0: Heb jij wel eens nagedacht over hoe hard je op een fiets kan? En hoe jij op een fiets zou zitten? Qua snelheid bedoel ik dan?
1: Ja, ik fiets nog wel eens. En ik heb dus specifiek geen kilometertelletje erop.
0: Niet,
1: ook op mijn soort sportfiets is dat zeg maar geen racefiets, maar gewoon een sportfiets. Want ik denk van daar zit ik dan de hele tijd op te kijken. Want dan ga je de hele tijd denken, ja, ik moet iets harder of langzamer. Of, ja. Dus ik weet het niet. Ik denk dat je gemiddeld als je gewoon een beetje fietst, iets van 16 kilometer per uur.
0: Ja,
1: is dat een beetje een gewone gang?
0: Ja, vraag 15? Je aan mij. Ik zit,
2: ja, 16,
1: zo heet ze. Dus dan ben je al best snel bij die 20 eigenlijk. Als het plat is of je gaat iets naar beneden. Je hebt de wind in de rug.
0: Ja precies. Ja.
1: Ja. Ja,
0: ik zit altijd recreatief op de fiets. Ik denk dat ik nog 12 kilometer per uur hou.
1: Ah, je bent om je heen aan het kijken.
0: Zeker, ja.
1: Dat is het.
0: Kijken welk terrasje ik uit ga komen.
1: Ja, heel goed.
0: Of lekker door het bos fietsen hoor, vind ik ook heerlijk.
1: Heerlijk. Ja, is fijn.
0: Ja, ik wil er nog iets over zeggen. Misschien ben ik niet meer te binnen.
1: Misschien kom je er nog op.
0: Ja, precies. Ja, laat ik eerst even naar jou gaan luisteren. Maar voel jij natuurlijk je expertise even los gaat laten bij ons op de zender.
1: Het weer. Ja, het weer. We zijn inmiddels op 16 graden. We gaan naar 21, 22 graden toe. Beetje kijken, als er net iets meer zonneschijn is, dan zal die 22 graden nog gehaald kunnen worden. Licht windje uit het zuiden. Het is allemaal best wel kalmpjes. Het aandeel zon is niet helemaal je dat. Er zit vrij veel.

0: bewolking. Het is geen laaghangende bewolking, wat het heel erg bedompt kan maken. Het hangt relatief hoog op de meeste momenten. Kan ook echt wel eventjes een gaatje invallen. Maar het is niet blauw, dat absoluut niet. En er zijn ook een paar buien op komst. Maar die zijn echt voor later vandaag. Dus het grootste deel van de dag is het droog en best wel vrij weer. Rustig ook. Vanaf een uurtje of 5. Dan vanuit het westen een paar buien. Kunnen een paar pittige buien bij zitten. Ja, ze zijn weer behoorlijk geladen met regenwater. Dus plantsexemplaren ook kan erbij zitten. En vanavond ook nog een paar van west naar oost schuivende buien. Maar misschien zijn er ook wel plekken die helemaal droog blijven. Het is wel het begin van, of een middenfase van, een onbestendige periode met toch geregeld buien voor de komende dagen bijvoorbeeld.
1: Ja, daar moet je het dan even mee doen. Maar het vooruitzicht, hè, voor in het weekend is het al beter aan het worden. En we gaan waarschijnlijk wel weer zomerse waarde in elk geval.
0: Ja, 25 plus temperaturen zijn echt wel in zicht voor na het weekend. Het weekend ziet er eigenlijk al heel fraai uit voor veel mensen, denk ik. Prima weer. Ik bedoel, als je de hele week 17 graden hebt gehad en dan zit je op zondag met 24 graden met flink wat zonneschijn en stapelwolken, is dat natuurlijk wel heel erg lekker.
1: Lijkt me wel, ja. En voor vandaag, ach prima. Maar goed, vanmiddag wel wat exemplaren erbij.
0: Later vanmiddag dan een paar van die buien. En je ziet het morgen en overmorgen ook. De stapelwolken kunnen hoog uitgroeien. Dat leidt tot een paar buien. Ik denk vooral middagbuien op dinsdag en woensdag met kans op onweer. Maar het weerbeeld zelf met stapelwolken en zon is helemaal niet zo gek. Alleen het is wat aan de frisse kant met die 17 graden.
1: Grita, dankjewel voor vanochtend. Vanmiddag in aan tafel, dan laat jij je weer horen, toch?
0: Zeker.
1: Okay,
0: de hele dag ben ik erbij.
1: Hartstikke fijn om ons op de hoogte te houden. We spreken elkaar gauw weer. Ik zeg, het ligt morgen open. Dus als jij me eens wilt, dan tot morgen voor Utrecht is wakker. Dankjewel.
0: Groetjes, doeg.
1: Tot zover, Anne. Op naar morgen met de productie voor Utrecht is wakker.
0: Ja, naar de dag van morgen. Gaan we eens kijken wat hij gaat brengen.
1: Zometeen om 9 uur is het de hit.

0: weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig
5: gemaakt. Dit is Eemland 1. Eemland 1.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen loopt hard op. De beving was voor de kust in het zuiden van de archipel en heeft flink wat schade veroorzaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
7: Ja, de beving had een kracht van 7,8 en was maar een kilometer of 15 van de kust. Dus in de stad General Santos zijn veel gebouwen ingestort. Er zijn zeker 15 doden gevallen en meer dan 200 mensen gewond geraakt.
6: Na de beving waren er zeker 16 naschokken. De Filipijnse president heeft mensen opgeroepen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Vandaag begint een grote NAVO-luchtmachtoefening. Er wordt vooral geoefend in Noord- en Zuid-Europa. Ook in Finland, dat naast Rusland ligt, zijn oefeningen. Dat land was wel tegenstander van Finland om toe te treden tot de NAVO. In Nederland vinden geen oefeningen plaats. Aan de NAVO-luchtmachtoefening Ramstein Flag doen meer dan 150 gevechtsvliegtuigen en transporttoestellen mee. De oefeningen duren tot volgende week vrijdag. In Frankrijk is veel kritiek op het rechtssysteem vanwege de dood van de 11-jarige Li Hana. Haar lichaam werd vorige week gevonden en de verdachte is de vader van een vriendinnetje. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De Franse minister roept vandaag alle officieren van justitie bij elkaar, zegt correspondent Saskia Houttuin.
8: Hij wil dat alle klachten die nog liggen of lopen, die te maken hebben met seksueel misbruik of verkrachtingen van kinderen, dat die opnieuw tegen het licht worden gehouden om te kijken of alles goed is doorlopen.
6: Het zou gaan om 70.000 dossiers. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteravond in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker zijn werk gedaan. Eriksen kreeg het apparaatje nadat hij 5 jaar geleden tijdens het EK een hartstilstand kreeg. Het weer, eerst droog, geregeld zon en een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
11: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
12: Een heel goedemorgen. Het is vandaag 8 juni en het is maandag en we beginnen weer aan een nieuwe week. Wist u dat het vandaag Wereldoceaandag is? En deze dag is in 1992 in het leven geroepen door de regering van Canada. En waarom dan wel? Nou, het is een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor de bescherming van de oceanen, het leven in zee en het duurzaam gebruik maken van de natuurlijke hulpbronnen van de oceaan. Mooi dat zo'n dag in het leven is geroepen. En dan verder in Eemland 1 Actueel vandaag. Het populaire Franse spel Jeu de Boule. Recovery Center, een organisatie die mensen met een verslavingsprobleem ondersteunt. Een nieuw orkestwerk, Infinity, gaat in première in Amersfoort. Ja, en het is maandag, de sportdag. En u krijgt sport uit de regio en van Randje 16 uit Bunschoten. De weersverwachting voor vandaag van Klaas Bijker. Dus ik zou zeggen, blijf er gezellig bij. Dit is Eemlands 1 Actueel van maandag 8 juni.
13: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosque.

0: Dua Lipa hoorde u en daar begonnen we mee hier bij 101 Actueel. Training season. En ja, ik weet niet of u het meegekregen heeft van Dua Lipa. Maar ja, zij is het afgelopen weekend. Is zij in het huwelijk getreden met Callum Turner, een Engelse acteur. En het was een heel prestigieus huwelijk. En ja, het werd gehouden in Palermo op het eiland Sicilië. Nou, de Sicilianen zelf waren daar helemaal niet zo blij mee. Het was erg duur allemaal, heb ik begrepen. Miljoenen mochten er gespendeerd worden. Ja, en die arme Sicilianen, ja, die mochten de straten niet in en moesten maar in hun huisjes blijven. Dus ja, of Dua Lipa daar nou zo succesvol is nu, ja, dat valt nog te bezien. Wat wel heel succesvol is, en daar gaan we het nu over hebben, dat is het spel Jeu de Boule. Dat begon allemaal in Zuid-Frankrijk en intussen hoeft u helemaal niet naar Frankrijk om dat spel te spelen, want dat kan ook op landgoed de Pals. En over dit populaire spel ga ik praten met Hans Heijnen. En hij is zelf ook speler van dit leuke spel Jeu de Boule. Hans, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, voor mensen die het nog niet kennen, dat zullen er niet veel zijn, maar misschien toch wel onder onze luisteraars. Wat is nou precies Jeu de Boule? Hoe gaat dat spel?
1: Nou, Jeu de Boule is het is eigenlijk een Frans woord. Hè?
0: Ja, het spel met de ballen. Hè?
1: Het spel met de ballen, inderdaad. Vrij vertaald. En ja, dan gaat het er inderdaad om dat je boules probeert zo dicht mogelijk bij een klein buutje te gooien. Dat is eigenlijk in het kort het spel.
0: Ja.
1: En dat wordt dan gedaan door meestal twee teams. Dat ook, ja, je komt heel veel, in het spel komen heel veel Franse termen natuurlijk voorbij. Zo'n team is een doublet als het met twee mensen gespeeld wordt. En dan speel je twee tegen twee. Dus doublet tegen doublet.
0: Moet je nou nog eens Franse les nemen om het spel te spelen, Hans?
1: Een beetje wel. Er komen veel Franse woorden voorbij, dat klopt.
0: Ja, maar wat maakt het spel zo leuk?
1: Nou, allereerst is het spel, zeg maar, speelbaar voor iedereen.
0: Mm-hmm.
1: Dat komt voor oud en jong. En het heeft wel een beetje imago gehad dat het alleen door oudere mensen gespeeld werd. Maar dat imago, dat hebben we wel achter ons gelaten.
0: Dus het is niet zo dat je heel fit hoeft te zijn om dat spel te kunnen spelen?
1: Dat maakt het inderdaad ook heel erg aantrekkelijk. Ja. Als je op hoger niveau wil spelen, zul je toch ook zeker wat aan je fitheid moeten doen. Maar ook als je wat meer gebrekkig bent, dan kan het heel goed gespeeld worden.
0: Ja, nou is het zeg maar overgevlogen uit Frankrijk. Wanneer is dat zo'n beetje populair geworden in Nederland?
1: Oei, dat is een moeilijke vraag.
0: Oh, daar moeten we niet op maandagochtend mee beginnen, hè, met moeilijke vragen. Maar goed, het is intussen wel heel populair hier in Nederland.
1: Ja, dat klopt. Het wordt steeds meer populair zelfs.
0: Ja,
1: populair
0: zeker.
1: Zelfs dat het in het Paltsland goed gespeeld wordt.
0: Ja, want nu op de Palts, op welke dagen wordt daar gespeeld en hoeveel teams zijn er dan?
1: Nou, voorlopig wordt het gespeeld op de elke maand, de tweede dinsdag van elke maand. En daar kun je je voor opgeven. Tot nu toe, omdat er maar één baan is, één boelbaan op het landgoed, kunnen we natuurlijk maar een beperkt aantal deelnemers ontvangen.
0: Dus, ja. Willen graag. Komt er nog een baan bij, denk jij, Hans?
1: Nou, dat zou ik wel erg leuk vinden.
0: Ja, dan moeten we even Herman van Veen aan zijn staart trekken, hè? Misschien wil hij zelf ook wel een balletje gooien, wie weet.
1: Ik zit erop te wachten, eerlijk gezegd.
0: Ja, dat zou leuk zijn, hè? Dat zou leuk zijn. Maar goed, stel dat luisteraars nu interesse gaan krijgen om dat spel Jeu de Boule uit te gaan proberen. Kunnen ze nog terecht op Landgoed de Pals?
1: Het is heel simpel. Ga naar de website van het Landgoed Pals, van Herman van Veen. En daar kun je zien of er nog plaats is. Morgen staat bijvoorbeeld, is de tweede dinsdag van de maand juni.
0: Mm-hmm.
1: En er zijn volgens mij vier aanmeldingen. We gaan tot 8, dus er zijn nog vier plaatsen vrij.
0: Oké, dus mensen, als u luistert, er zijn nog vier plekken vrij. Hoe laat kunnen ze dan zich melden morgenavond?
1: Nee, het is morgenmiddag.
0: Oh, sorry.
1: De middag, ja.
0: En hoe laat tot hoe laat?
1: 2:30 tot 4:30.
0: 2:30 tot 4:30. Dus als je nou zorgt dat je een beetje betijds bent, dan kun je er misschien nog bij.
1: Ja, maar je moet je wel eventjes opgeven via de website.
0: Via de website.
1: Ik wil wel van tevoren graag weten hoeveel mensen er meedoen. Want ik moet ook voor het materiaal zorgen.
0: Dat is waar, Hans. Daar heb jij weer gelijk in. Ja. Nou, dus even kort samengevat. Morgenmiddag van 14:30 tot 16:30 dan zijn jullie op Landgoed de Paltz. Gaan jullie lekker een spelletje Jeu de Boel doen? En er zijn
1: niet alleen maar het spelletje doen, maar ik geef ook begeleiding. Hè. Ik ga ook uitleggen hoe het spelletje in elkaar steekt. En we gaan ook een beetje oefenen, techniek oefenen.
0: Dat is dus ook belangrijk.
1: Het is niet alleen maar het spelletje, maar je krijgt ook echt begeleiding.
0: Nou, dat is ook heel belangrijk. Goed te weten, mensen die er geen ervaring in hebben, kunnen zich ook aanmelden. En doe dat dan vandaag, want er zijn nog 4 plekjes te vergeven.
1: Helemaal goed.
0: Ja. Nou, Hans, ik dank jou heel hartelijk voor de uitleg, want dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Hè? En ik wens je morgen een hele mooie middag. En ik hoop niet dat jullie wegregenen daar, want de voorspellingen zijn niet zo goed deze week. Maar misschien zijn de hemelgoden jullie goed gezind.
1: En we laten ons niet kisten. Hè?
0: Zo is dat. Nee, dat nou, Hans Heijnen, bedankt voor het gesprek en een fijne Jeu de Boel middag.
1: Dankjewel.
0: Dag, hè.

0: Golden Gunner. Nou, als je nou nog geen zin hebt om naar de Palt te gaan met de Jeu de Boelballen, dan weet ik het niet meer. Het was een single uit van april dit jaar, april 26. Het begon met de wens om mensen met een verslavingsprobleem te helpen, maar al snel groeide het uit tot een organisatie die dagelijks tal van mensen ondersteunt. En dan heb ik het over Recovery Center Spakenburg. Welke verslavingsproblemen kunnen zij mee helpen en hoe pakken ze dat dan aan? Dat ga ik vragen aan René Offringa, initiatiefnemer van Recovery Center Spakenburg. René, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ongeveer 2,5 jaar geleden zijn jullie begonnen met het ondersteunen van mensen met een verslaving. Hoeveel mensen hebben zich in die 2,5 jaar zo'n beetje bij jullie gemeld voor hulp?
1: Nou, precieze aantallen moet ik je schuldig blijven. Dat kan ik niet zo zeggen. Maar dat zijn tientallen.
0: Ja.
1: Wij hebben ook 3 woonhuizen waar jonge mannen wonen. In de leeftijd van 18 tot 50 jaar. Dus die zijn eigenlijk altijd al bij ons. En daar zijn wij mee begonnen. En in de loop van de afgelopen jaren zien wij gewoon heel veel aanloop van jeugd, maar ook van ouders die hulp vragen in verslaving.
0: Ja.
1: Dus het precieze aantal moet ik je even, dat durf ik niet zo zeggen, maar dat zijn echt tientallen.
0: Dat zijn wel tientallen. En zijn dat allemaal jonge mensen uit jullie eigen regio, Spakenburg en Bunschoten, of zijn dat ook mensen die van verder weg komen, die jullie weten te vinden?
1: Nou, wij hebben het huis, zeg maar, waar de mensen wonen. De jongens wonen, die komen eigenlijk uit de regio.
0: Mm-hmm.
1: Maar met verslavingsvragen, die komen echt wel uit Bunschoten, Spakenburg. Af en toe Baren, Soest. Dus
0: wel hier in de regio, hè?
1: Ja, dat is echt wel regio bepaald, ja. Ja,
0: ja. Nou, vraag ik me af, hoe deskundig zijn jullie in het bieden van hulp? Hebben jullie echt verslavingsdeskundigen in jullie team zitten?
1: We zijn verslavingsdeskundigen. Ik ben zelf ervaringsdeskundig.
0: Mm-hmm.
1: Maar wij hebben geschoolde mensen in dienst. Wij hebben nu een groep van 5 medewerkers. Waaronder een psycholoog. En 3 hbo-opgeleide mensen die de zorg afnemen. Wij zijn niet een GGZ-instelling, dus wij zijn niet wij kunnen iemand begeleiden naar herstel. Dus dat wil zeggen, als er een hulpvraag is, ik zal een voorbeeld geven. Van de week komt er een jongen naar mij toe en die zegt van René, ik heb een probleem met een middel, ik kan er maar niet van afblijven, kun jij mij daarin helpen? Nou, dan gaan we het gesprek aan en dan gaan wij kijken welke hulp heeft hij nodig op dat moment.
0: Dat is hoe jullie te werk gaan.
1: Ja, dus deze jongen hebben wij, die is dan directeur van een bedrijf. Dus het is ook niet dat het laaggeschoolde mensen zijn.
0: Daar heeft het niks mee te maken, hè, René. Het heeft niet met een niveau van de mensen te maken.
1: Nee,
0: maar
1: nee.
0: Is het nou zo dat jullie iedere vorm van verslaving, dat jullie daar hulp in kunnen bieden? Of zijn er vormen dat je zegt van dat gaat ons net te ver?
1: Nee, wij kunnen overal hulp in bieden. En dat wil niet zeggen dat wij zelf daarin altijd de partij zijn die de hulp biedt. Maar als deze jonge man die nu kwam, die heeft eerst een klinische opname nodig. Omdat hij een middel gebruikt waarvan je echt af moet kicken. Mm-hmm. Maar ook langer ervan af moet zijn om herstel te kunnen vinden.
0: Precies.
1: En deze jonge man hebben wij, toen hij bij ons was voor een intake, hebben wij een kliniek opgebeld. Hebben wij hem doorverwezen. En heeft hij in deze dagen heeft hij daar een intake. En dan komt straks de ambulante zorg, die zeg maar terugkomt, als hij terugkomt uit de kliniek, die pakken wij weer op.
0: Ja, is het nou zo, hè, dat als mensen zich melden, laten we zeggen, het maakt niet uit welke vorm van verslaving je hebt, of dat nou drugs is, of gokken, of drank, of het maakt niet uit.
1: Nee.
0: Dan komen ze bij jullie. Kunnen jullie dan gelijk hulp bieden? Of je hoort zo vaak dat er geen plek is. Hè? Dat mensen dus weer teruggeworpen worden op zichzelf. Ja, en dan is het nog maar de vraag of ze terugkomen voor hulp.
1: Nou, dat is een hele interessante vraag. Daar lopen wij dus in de slavenzorg heel veel tegenaan. En dat is eigenlijk wat wij doen. Bijvoorbeeld iemand die naar de kliniek moet. Er zijn een heleboel klinieken, maar de meeste hebben een wachttijd. Maar er gebeurt ook wel eens dat dat er een kliniek is die twee afzeggingen heeft.
0: Die moet je dan net weten te vinden, hè?
1: Ja, die moet je dan net weten te vinden. Maar omdat wij een redelijk groot netwerk hebben, kunnen wij kijken, kunnen we even een mailtje sturen van hé jongens, ik heb een dringend geval. Is er iemand die een toevallig een plek vrij heeft? Of kunnen we iets beginnen met misschien eerst een detox? Hè? Want je hebt natuurlijk bijvoorbeeld de kliniek in het buitenland. Dan kan die eerst naar een detox in Nederland. Kunnen we hem daarna misschien ambulant even 2 weken begeleiden. En daarna gaat hij op het vliegtuig naar Afrika, Portugal, Spanje, et cetera.
0: Dus het hoeft niet per se allemaal hier in Nederland te gebeuren. Dat is
1: Dat kan. Dat kan. Het kan in Nederland, kan eigenlijk overal. Alleen
0: maar even een vraag, René. Is het nou zo dat jullie houden dan die persoon bij je totdat er vervolg hulp is, zeg maar, en behandeling? Of zeg je van ja, wij hebben maar beperkte ruimte. Dus wij kunnen niet iedereen bij ons houden.
1: Nee, wij vangen deze jongens niet op, of dames. Wij vangen dus de personen die naar de kliniek moeten, die moeten echt eerst naar de kliniek. Die kunnen bij ons dan eventueel ambulant aansluiten.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je bij ons, wij hebben dus een safe house, zo noemen ze dat. Maar ik noem eigenlijk een beetje eigenlijk een terugkeerhuis in de maatschappij. Dat vind ik een mooi woord.
0: Yeah.
1: Daar moet je wel clean zijn.
0: Dus
1: wij gaan niet mensen die clean zijn en mensen die nog in gebruik zijn
0: bij elkaar zetten.
1: Bij elkaar.
0: Nee, dat begrijp ik.
1: Dat is niet veilig.
0: Nee, dat is niet veilig.
1: Dus, maar wij kunnen wel mensen die een klinische opname moeten hebben, kunnen wij al begeleiden naar een opname toe. En het zou mooi wezen als je naar een kliniek gaat, dat je misschien al een paar weken clean bent.
0: Ja.
1: Want dan heb je al een voorsprong.
0: Stel dat er nu luisteraars zijn die meer willen weten over hoe jullie werken, wat de mogelijkheden zijn, dat ze zelf te maken hebben, of ze hebben zelf een verslaving, of ze kennen iemand met een verslaving. Wat is de beste stap die ze als eerste kunnen doen?
1: Nou, kijk eventjes bij ons op de website. Dat is www.rcspakenburg.nl. Dus Recovery Center Spakenburg. Daar staat een telefoonnummer op. Daar staat een info-mail kunt u sturen. En daar krijg je meteen bericht op. En wij gaan dan kijken wat wij kunnen doen.
0: Ja. En
1: als je belt.
0: En ook al heb je het, zeg maar, zit je helemaal vol. Je bent er toch om dat luisterend oor even te geven. En eventueel advies. Want dat is altijd zo belangrijk dat mensen gelijk wel een houvast krijgen.
1: Ja hoor. Ja, en wij hebben, wij komen ook gewoon even bij de mensen thuis. Wij hebben van de week nog, dan belt er een moeder op. Dan gaan we even in gesprek met de moeder en met de zoon. Nou, dan komen we ook achter van, nou weet je, de moeder ziet het probleem, maar het kind nog niet. Nou ja, dan gaan we gewoon even het gesprek aan. Het is allemaal vrijblijvend. Dus er zijn een heleboel mogelijkheden.
0: Ik denk dat het heel goed klinkt. René Ofringa, ik bedank je voor dit gesprek. Ik herhaal nog even de website, als je wil.
1: www.rcspakenburg.nl. Dus nog een keertje www.rcspakenburg.nl. En dan kun je voor al je vragen over verslaving, het maakt niet uit wat, kun je terecht.
0: Goed zo. En mensen kunnen ook altijd even op jullie website kijken, hè, want die hebben jullie ook. René Ofringa, ik dank je en succes met mooie werk.
1: Dankjewel, fijne dag. Tot ziens.

0: Addicted to Love. En dat was van Robert Palmer. Ja, een album Riptida uit 1986. En het origineel was, ja, dat was met een duet van Chaka Khan. Tina Turner zong het ook vaak in haar live shows. Ze vond het een heerlijk nummer. En intussen is het tijd voor het weer met Klaas Bijker.
1: Voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Goedemorgen, Klaas.
2: Goedemorgen.
0: Op deze wat grijzige... Ja. Nog wel droge.
2: Ja, nog wel. Nog
0: niet
2: wel.
0: Al te koude, maar ook niet lekker warm. Nee, maandagochtend.
2: Nee. Ja, het goede nieuws is dat we even boven de 20 graden uitkomen voordat het gaat regenen. Regenbuien.
0: Mm-hmm.
2: Dan word je toch nat in de middag. En dan morgen is het, zitten we echt dik in de buien. En dan is er ook weer, zitten we ook dik onder de 20 graden.
0: Ja.
2: En ook woensdag. Dus de eerste 3 dagen zijn echt regenachtig en killig,
0: ja.
2: Laat ik het zo maar noemen. Ja, en daarna komt de zomer terug.
0: Ja, dan gaan we de lift weer in, hè?
2: Dan gaan we de lift in. En ik zie alweer richting in het weekend al zomers. En daarna zou het tropisch warm worden.
0: Oh.
2: Ja,
0: we vliegen ook van links naar rechts, hè?
2: Ja, ik heb ook gezien dat het misschien meevalt en zomers blijft. Maar moet ik eerlijk zeggen, als het warm wordt, dan wordt het... En het komt dichterbij, dan wordt het vaak steeds warmer. Ja,
0: jee.
2: Dat heb je in deze tijd, hè?
0: Ja.
2: Van klimaatverandering, als het warm wordt, dan wordt het gelijk weer heet.
0: Ja, en als het koud wordt, wordt het gelijk weer heel koud.
2: Nee, dat niet.
0: Dan weer niet.
2: De koude periodes die zijn vaak minder koud als ze dichterbij komen op lange termijn. Maar in de warme periodes zijn vaak warmer.
0: Ja.
2: Modellen hebben nog niet helemaal in de smiezen hoe de aarde is opgewarmd, denk ik wel eens.
0: Nee, nou, ik denk dat die behoorlijk is opgewarmd. En dat merken we ook, hè, Klaas, hè, aan dit soort schommelingen en ook die extreme. Maar jij zegt altijd, de natuur is er blij mee met die slokjes water.
2: Ja, het is niet voldoende. Vooral als het een langdurige periode wordt, krijgen we weer last van dat het nu niet genoeg geregend heeft. Maar goed, voorlopig is het groen en killig buiten. En de regen blijft uit vanaf vrijdag zo'n beetje.
0: Kijk.
2: Ja, en dan hou het in de gaten hoe warm het wordt.
0: Dus jij bent er iedere dag, dus jij houdt ons helemaal op de hoogte. Dus nu is het nog even droog en vanmiddag gaat het denk ik regenen, hè?
2: Ja.
0: Ja.
2: En vanaf het weekend zonnig, warm en misschien wel heet.
0: Nou, kijk. Dan hebben we iets om naar uit te kijken. Altijd fijn. Altijd gezellig. Klaas, ik dank je voor vandaag. En
2: graag gedaan.
0: Jij bent er morgen weer. Fijne dag verder.
2: Dag. Jij ook. Dank je.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Ja, dit is jouw moment. En dat was Elvis Costello, Every Day I Write the Book. Nee, het was helemaal niet Every Day I Write the Book. Het is Lenny Kravitz.
1: Nee, het was jouw moment.
0: Het was jouw moment. Kleine verwarring hier in de studio. U hoort het, het is maandagochtend. En ja, dat hoort bij de maandagochtend. Wat ook bij de maandagochtend hoort, ja, dat is het volgende item. En dat is zo leuk. Ik ga praten met Roderick Runne, hij is componist. En het ontstond allemaal vanuit een spontaan improvisatiemoment. Achter de piano en het groeide uit tot een filmisch en licht melancholisch orkestwerk. Infinity. Ja, dat maakt iedereen nieuwsgierig, mij ook. Dus ik ga even vragen hoe dat in elkaar steekt. Roderick, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Er is even wat verwarring hier in de studio, maar dat hoort er ook allemaal bij. Vertel eventjes. Het begon allemaal met improvisatie. En neem mij even mee. Hoe is dat allemaal gegaan?
2: Ja, nou, het is zo dat, dat ik samen met Bouwen al een paar jaar stukken probeer te componeren. En
0: dan heb jij het over Bouwen? Bouwen?
2: Bouwen Bruins.
0: Bouwen ja, Bruins.
2: Met wie ik samen muziek maak.
0: Ja.
2: En dit is ook iets wat eigenlijk toch vrij spontaan ontstond. En dat is eigenlijk wel vaker zoals we muziek maken. Dat we dan op een gegeven moment met iets bezig een soort en hoor je een melodietje en denk je, hé, dit is wel heel leuk. En dan start het eigenlijk met iets heel kleins. Mm-hmm. En dan weet je nog helemaal niet waar het naartoe gaat. En dan langzaam zeg maar ontrolt het zich eigenlijk tot iets. En denk je, hé, dit is zoiets wat zou kunnen passen bij een wat groter stuk, een orkeststuk en zo. Stapje voor stapje is het eigenlijk gekomen tot dat werk een stuk echt van een heel symfonieorkest en een koor.
0: Ja, en dan wordt het groter en dan krijg je een moment van euforie, lijkt mij zo. Door wie gaat het uitgevoerd worden, Roderick?
2: Het is zo dat wij heel leuk in contact zijn gekomen met een dirigent.
0: John Leeners, hè?
2: Ja, van het Almeerse Orkest. Een symfonieorkest. En die was heel enthousiast. En die zei, nou, ik wil het heel graag gaan uitvoeren op 20 juni. Want in Almere bestaat 50 jaar. En er worden allerlei dingen opgevoerd en ook stukken. En ze hebben een programma gemaakt waar ze dat nog heel leuk vonden om in te passen. Dus ons stuk wordt voor het eerst nu gespeeld. En dat is echt ook een heel bijzondere ervaring, om
0: ja,
2: te zeggen.
0: Ja, dat is zeker. Dat kan ik me zo helemaal voorstellen. Wat gaan mensen die komen, hè, naar de voorstelling, wat gaan ze allemaal te horen krijgen?
2: Nou, het leuke is dat het is best een lang stuk. Tenminste, het is 8 minuten. En ja, we hebben het eigenlijk opgebouwd dat je stapje voor stapje steeds iets erbij hoort. Hè. Dus ook nieuwe instrumenten erbij. Zo, het is natuurlijk een volledig orkest, dus je hoort soms de violen. Dan moesten ook natuurlijk zorgen dat elk instrument aan bod komt, hè, in een orkest. Dus dat je, dan hoor je bijvoorbeeld de klarinet, dan hoor je de hobo. En dat is heel leuk hoe dat stuk zich ontwikkelt. En als je er zo naar luistert, hoor je ook al die verschillende instrumenten even om de beurt aan bod komen. En het hele stuk zelf is, ja, een beetje filmisch, hè. Dus het
0: ja, wat, als ik aan filmisch denk, dan denk ik aan iets dromerigs, iets. Zit ik dan op de goede lijn?
2: Ja, ook wel denk ik, maar ook wel een beetje. Ja, ik denk dat je heel goed als je het hoort, dan.
0: Ja, we gaan het zo draaien, Roderick. We hebben de muziek. Ja, dus we gaan het laten horen aan de mensen.
2: Ja, ik denk dat mensen dat zullen ervaren dat je het ook vanzelf toch een beetje het gevoel met beelden erbij krijgt. Hè?
0: Ja.
2: Daarom noem ik het maar een beetje filmisch. Het roept iets in je op.
0: Ja.
2: En iedereen heeft ook andere associaties ermee. Maar ik denk dat het echt wel beelden oproept. En ja, het is ook heel persoonlijk wat het dan is natuurlijk. Hè.
0: Ja, nou, maar dat is mooi. Dat ieder zijn eigen beleving erbij heeft.
2: Ja.
0: Nou is er nog meer waar mensen naar kunnen luisteren diezelfde avond. Het werk van Johann Strauss bijvoorbeeld, Brahms, Marquez. Past dat allemaal bij elkaar?
2: Nou ja, het is eigenlijk heel verschillend. Maar dat is juist ook heel leuk. Dus mochten mensen geïnteresseerd zijn, dan is het denk ik heel leuk om dat bij te wonen, want het is natuurlijk enorm gevarieerd. Het is natuurlijk, ja, ik vind het zelf heel leuk dat wij met ons stuk ook tussen die hele mooie klassiekers mogen staan, hè? Want dat is natuurlijk wel bijzonder, want ja, wij zijn natuurlijk net voor het eerst nu met ons stuk, dus het is wel leuk dat het gewoon mag in het programma met ook een Brahms of een Strauss.
0: Ja, dat lijkt me heel bijzonder. Ja. En is dit nou dat je zegt van, oh nou, de Infinity, ja, geweldig en dat smaakt naar meer?
2: Ja, zeker. Ja, we zijn alweer begonnen met een nieuw stuk. En we hopen natuurlijk ook dat ook andere orkesten het leuk vinden om uit te voeren. Want het is natuurlijk heel tof dat we nu een première hebben. Maar het zou heel leuk zijn dat als mensen dit horen, dat denken, oh, ik wil hier meer van weten. En dat ook andere orkesten het leuk zouden vinden om uit te voeren. Met ook een koor erbij. Dus ja, ik hoop dat dat ook het effect kan zijn van zo'n eerste première.
0: Ja, ja. En hoe gaat het dan, Roderick? Ga je dan zeg maar de boer op met je muziek? Of hoe enthousiasmeer je andere orkesten om ook dit te gaan spelen?
2: Nou, we hebben aan de ene kant leggen we ook wel contact met andere dirigenten, want het gaat vaak via de dirigent. Hè?
0: Aha,
2: dat stelt meestal het programma vast, hè, bij een orkest of een koor. We hebben natuurlijk ook een persbericht, hè, wat jullie ook hebben ontvangen, maar naar alle bekende persbureaus gaat dan een persbericht. Dus we hopen dat het ook daardoor verspreid wordt. En ja, verder ja, toch ook een beetje via, dus via de, ja, toch mond-op-mond reclame, zeg maar.
0: Nou kijk, hoe leuk zou het zijn, hè, als er meerdere dirigenten gaan reageren en zeggen van kom naar ons toe, want wij willen ook spelen.
2: Ja,
0: jullie mooie stuk. Dat zou heel erg leuk zijn. Goed, zaterdag 20 juni, dan is het de dag, hè, de avond. 8:00 s'avonds in de Goede Redenkerk aan de Kerkgracht in Almere Haven. Dan is alles te horen. Zijn er nog kaarten te krijgen, Roderick?
2: Ja, zeker. Ja. Dus als mensen geïnteresseerd zijn, dan zou ik ze van harte uitnodigen.
0: Goed, moeten ze naar een website om die kaarten te bemachtigen?
2: Ja,
0: of moeten ze dat de, bij de kerk doen?
2: Ja, dat kan gewoon. Als je de website volgt van het Almeerse Orkest, dan vind je graag de kaartjes ook.
0: Het website van het Almeerse Orkest. En dan kun je kaarten krijgen voor zaterdag 20 juni, 8:00 s'avonds, Goede Redenkerk. Ik zeg het nog één keer, Kerkgracht in Almere Haven.
2: Yes.
0: Nou, ik denk dat je mensen een prachtige avond kan beloven, als ik dat zo hoor. We gaan nu de muziek draaien en ik wens je heel veel toi toi en een hele mooie avond en heel veel succes in de toekomst.
2: Ja, hartelijk dank hoor.
0: En dat was Roderick Runne. En wij gaan even luisteren naar die prachtige muziek.

0: Om een idee te krijgen wat voor prachtige muziek u kunt gaan ervaren in Almere Haven op zaterdag 20 juni. Heel wat anders, want het is tijd voor de sport. En intussen is Arjan Klaver aangeschoven bij mij. Altijd gezellig op maandag. En Arjan, wat is er allemaal gebeurd het afgelopen weekend?
1: Nou, we gaan het eerst over tennis hebben. En de tennissers van BLTC uit Baren, die hebben de streekderby in de gemengde eredivisie verloren van Alta. En Alta is Amersfoort. Op het gravel in Amersfoort bleek de thuisploeg met 5-1 te steek, waardoor de formatie van coach Henk Reumer met slechts 1 punt huiswaarts keerde. En gisteren werd het 3-3 tegen Daisy en de rode lantaarn lonkt voor Baren. We gaan eventjes naar badminton. De 13-jarige badmintoner Jelle Smedinger met slechts 1 punt huiswaarts keerde. En gisteren werd het 3-3 tegen Daisy en de rode lantaarn lonkt voor Baren. We gaan eventjes naar badminton. De 13-jarige badmintoner Jelle Smeding uit Amersfoort heeft op zeer jonge leeftijd al een bijzondere mijlpaal bereikt. Hij

0: zo heen en weer, weet je wel. Maar met badminton mag dat dus niet. Dus ik was er heel snel klaar mee.
1: Ja, ik zie dat op de campings toch allemaal wat fout
0: ja, fout dat lopen. Doen, ja. Maar, goed. Maar het is een moeilijker zeker, dan je denkt.
1: Zeker. En daarnaast is natuurlijk Smeding voor 2026 benoemd tot boegbeeld van de badmintonvereniging BAN en BCA in Amersfoort. Een erkenning voor zijn snelle ontwikkeling en sportieve prestaties. Nou, dan gaan we naar hockeyen. Ook niet zo best hoor.
0: Nee.
1: De hockeyers van Barend staan er nog, staat nog veel op het spel om in de tweede klasse. En de ploeg die vorig jaar nog in de eerste klasse was terug te vinden en zelfs aspiraties leek te hebben om op termijn door te stoten naar de overgangsklasse, is nu de rode lantaarendrager. De blauwhemden verloren van Hizalis. En Hizalis, dat is in Lisse. En het werd daar 3-1 tussen de Bollevelden. Om niet te degraderen in Baren, afhankelijk van de resultaten van Leeuwarden. Dat nog 3 punten meer heeft dan Baren, maar gisteren ook verloor. De Eemlanders hebben kortom nog een wedstrijd voor de boeg om de degradatie naar de derde klasse af te wentelen. Dan moeten zij winnen met 2 punten verschil. Maar dan moet Leeuwarden wel verliezen.
0: Gaat het lukken, denk je?
1: Dat gaat, wordt een heel moeizaam weekend.
0: Oei.
1: Het wordt een treurig weekend.
0: Oh, en het
1: met andere woorden,
0: warm.
1: Wordt vervolgd.
0: Wordt vervolgd.
1: En als we nog een beetje voetbal willen hebben.
0: Ja, nou, het wordt deze komende weken allemaal voetbal. Dus we beginnen met Bunschoten en dan schuiven we zo langzaam door de wereld in.
1: Ja, ja. Naar Amerika.
0: Amerika, van all places. Of all places, wou ik zeggen. Of all places. Willem van Veluwe, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik ben nu geland in Bunschoten-Spakenburg. Hoe gezellig is dat? Ja, Willem, voetbal, ja, voetbal, voetbal. Ja, jouw hart gaat open natuurlijk.
2: Ja, zeker. En ik verwijs nog even naar vorige week. Wat is die week snel omgegaan eigenlijk? Hè? Als
0: ja.
2: Je ook leuke dingen doet in het leven.
0: Ja, ja, dat is met alles wat leuk is. Hè? Dat gaat veel te snel voorbij. Maar vertel, ja. Willem, wat ga jij zo'n beetje aan tafel krijgen deze komende week?
2: Ja, wij gaan vanavond in randje 16, dan hebben we de IJsselmeervogelspeler Jim Beers. Die gaat vertellen over de geweldige resultaten van IJsselmeervogels. Ze hebben 4 wedstrijden fantastisch gespeeld. En nu is woensdag en zaterdag de finale. Dus als die 2 wedstrijden goed weten door te komen, dan blijven ze tot groot plezier van heel veel Spakenburgers in die zo veel begeerde tweede divisie. Wij gaan zaterdag met een cameraploeg daar ook naartoe om de wedstrijd vast te leggen. En hopelijk krijgen we heel veel blije mensen en juichende supporters aan de telefoon of aan de microfoon, want dat betekent dat de vogels zich gehandhaafd hebben.
0: Nou, en wie weet krijg je ze dan ook aan de telefoon, want als mensen heel blij zijn, gaan ze jou misschien bellen van, goh Willem, geweldig hè, hoe het gaat.
2: Ja, zeker. Ik zal hier en daar zeker, ja, meestal gaat dat dan met een sms'je.
0: Ja.
2: Want de vreugde zal enorm zijn, wel. Het is ook meer de opluchting dat ze het toch gered hebben en dat we de derby in stand houden in het mooie Vissersdorp. Want ja, het kost natuurlijk ook Spakenburg heel veel geld. Als de derby er niet meer is, dan praat je al zo gauw over 3-4 ton wat je misloopt.
0: Allemachtig, wat een bedragen. Dus, wat een bedragen, ja.
2: Dus ook Spakenburg is zeer opgelucht dat ze het gaan redden. Wij hebben dan na randje 16, dan hebben we de volleybalvereniging Forza Hoogland.
0: Mm-hmm.
2: Dat is Martijn en Tjako. En Tjako die is op een hele jonge leeftijd al vertrouwensman geworden binnen de club. Meestal word je dat als je zo'n beetje in de 60 bent. Maar hij is dat met 28 jaar al geworden. En die jongens die weten echt heel veel leuke dingen te vertellen over de club. Ze zitten daar al ruim 24 jaar bij. Tenminste Martijn. En die heeft dan zijn broer ook nog getraind. Dus dat is een fantastische uitzending geworden.
0: Dus dat wordt leuk. Dat is leuk om naar te kijken, naar te luisteren. En,
2: ja, zeker.
0: Dus,
2: en
0: vertel even verder.
2: Dan hebben we daarna ook nog, we hebben al sinds bijna 10 jaar een bierbrouwerij in Spakenburg. En die brouwen Spakenburgs bier.
0: Mm-hmm.
2: En daar komt Roseline van de Geest van alles over vertellen. Dat is ook een schitterende uitzending geworden. Die komt deze week in het blok algemeen.
0: En die komt natuurlijk laten proeven, neem ik aan, Willem.
2: Ja, wij hebben
0: toch?
2: Na de uitzending hebben wij 2 flesjes gekregen. Alwin Schik, de opnameman. En ik. En die is dit weekend heerlijk geproefd.
0: Nou, en was het lekker? Was het lekker, Willem?
2: Ja. Dat was heerlijk. Ik heb nog nooit bier met whisky gedronken. Dus dat was er ook doorheen verwerkt. 8% En het was

0: Heerlijk, moet ik zeggen.
1: Jij hebt daarna lekker geslapen, begrijp ik.
0: Als een blok.
1: Als een blok. Nou ja, jij weet natuurlijk als voetballiefhebber, voetbalkenner, weet jij natuurlijk dat wij vanaf vorige week woensdag sportkenner Ramon Werntsen iedere woensdag in de uitzending hebben, die allerlei interessante feiten over het Nederlands elftal vertelt in de uitzending. En misschien is het leuk om hem ook eens aan tafel te vragen, want hij bespreekt alle successen uit het verleden en hij kijkt naar de kansen van de huidige spelers tijdens het WK. Dus ik geef jou maar even een tip.
0: Ja, Pul, als jij voor mij eventjes zijn gegevens even
1: absoluut
0: naar mailen,
1: heb ik voor jou.
0: Dan ga ik hem volgende week woensdag uitnodigen. Nou, we hebben deze woensdag geen opname, maar volgende week woensdag ga ik deze man dan even uitnodigen.
1: Ik denk dat
0: voor de geweldige tip.
1: Ja, ik denk dat heel gezellig gaat worden. Nou Willem, wij zijn weer op de hoogte voor deze week. En volgende week maandag dan ben jij er weer en dan gaan we weer gezellig verder praten.
0: Ja, en dan zou je zien, Peul, hoe snel dat weer omgegaan is.
1: Oh, Willem, ik kan niet wachten. Ik wens jou een hele fijne dag. En okay. Tot volgende week maandag. Dag, Willem.
0: Dankjewel, hè. Fijne dag.

En met de squeeze van net het nummer Final Score gaan we afscheid van u nemen. Dit was Emeland 1 Actueel van deze maandag 8 juni alweer. Ik wens u een hele fijne week, wil ik zeggen. Fijne dag. En fijn dat u bij ons was en geluisterd heeft. En morgen zijn we er weer. En dan hebben we weer nieuwtjes uit de regio en alle leuke laatste tips. Goed, bedankt voor het luisteren en maak er een mooie dag van. Dag allemaal. En wilt u ons bijhouden? Kijk dan op de socials en kijk op onze website emeland1.nl. En wilt u het allemaal nog een keertje horen? Dat kan tussen 12 en 1 uur vanmiddag. Dag allemaal.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. NAVO-vliegtuigen hebben boven Letland een Russische drone neergehaald. Dat zegt een woordvoerder van de Letse strijdkrachten. Mogelijk was de drone onderdeel van een Russische aanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia van vannacht. Volgens de gouverneur van de regio kwamen daarbij 5 mensen om en raakten 14 anderen gewond. Bij de aanval raakten huizen en wegen beschadigd. Ook in Rusland is schade ontstaan door aanvallen die volgens lokale bestuurders het werk waren van Oekraïne. Het conflict tussen Iran en Israël is opnieuw opgeleid. Gisteren vuurde Iran raketten af op Israël en vannacht reageerde het Israëlische leger met aanvallen op onder meer de hoofdstad Teheran. Ook vanochtend waren er aanvallen over en weer. Volgens het Israëlische leger zijn in Iran militaire doelen geraakt. In Israël was het luchtalarm te horen. In reactie op de Israëlische aanvallen zeggen de Houthis in Jemen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. De verhoren van de coronacommissie zijn hervat. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen komt aan het woord. Hij was tijdens de pandemie voorzitter van het Veiligheidsberaad van 25 veiligheidsregio's in Nederland. Die gingen onder meer over het uitvoeren en handhaven van de avondklok. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen. Dat heeft de arts van het Deense elftal gezegd. Eriksen zakte gisteravond in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker van de voetballer zijn werk gedaan. Hij was snel weer bij bewustzijn en liep zelf het veld af. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen dan wisselvallig en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijk je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijk je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen zullen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. De Houthis in Jemen zeggen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen in reactie op de Israëlische aanvallen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen is opgelopen naar zeker 15. Ook zijn er meer dan 200 gewonden. De beving had een kracht van 7,8. Er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Er werd gewaarschuwd voor tsunamigolven, ook voor Japan en Indonesië. Daar zijn vloedgolven gezien van ongeveer een meter hoog. Over schade is nog niets bekend. Het gevaar voor een tsunami is inmiddels geweken. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt op verdenking van seksueel geweld. Er zouden meerdere aangiften tegen hem zijn gedaan. Bruel wordt volgens Franse media verhoord in een onderzoek naar beschuldigingen van verkrachting en seksuele mishandeling. De naam van de 67-jarige zanger wordt al langer genoemd in onderzoeken van de Franse justitie. Bruel heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Steeds meer kinderen wereldwijd zijn bijziend. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. Oogartsen zouden graag willen dat scholen vaak meer kinderen naar buiten laten gaan. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen wisselvallig en 18 graden.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: links voor jou.
1: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. Burgemeester Bruls van Nijmegen vond dat de versoepelingen tijdens de coronapandemie te snel gingen. Dat zei hij tijdens de parlementaire enquête Corona in de Tweede Kamer. Destijds was Bruls voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat zijn de 25 regio's die de landelijke coronamaatregelen moesten uitvoeren en handhaven. In de zomer van 2020 werden de eerste maatregelen versoepeld, 3 maanden na de eerste landelijke maatregelen. Festivals en evenementen mochten toen weer doorgaan. Volgens Bruls ging dat te snel. Tijdens het verhoor gaf hij ook aan dat de maatregelen niet altijd duidelijk waren. Netbeheerder Tennet krijgt een nieuwe directeur. Frans Everts gaat het bedrijf vanaf eind dit jaar leiden. Hij is nu nog directeur van Shell Nederland. Tennet staat voor grote uitdagingen. Het stroomnet in Nederland is overvol, waardoor bedrijven en nieuwe woonwijken niet op het net kunnen worden aangesloten. Frans Everts is benoemd als directeur voor 4 jaar. Supermarkten en andere grote bedrijven uit de detailhandel hebben hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW opgezegd. Ze vinden de contributie te hoog en de lobbyorganisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Het gaat om 2 brancheorganisaties die onder meer Jumbo en het moederbedrijf van Albert Heijn vertegenwoordigen. Het weer droog en af en toe zon. Het is 20 tot 22 graden. In Zeeland valt mogelijk wat regen. Morgen dan bewolkt en regenachtig en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Een heel goedemorgen. Het is vandaag 8 juni en het is maandag en we beginnen weer aan een nieuwe week. Wist u dat het vandaag Wereld Oceaandag is? En deze dag is in 1992 in het leven geroepen door de regering van Canada. En waarom dan wel? Nou, het is een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor de bescherming van de oceanen, het leven in zee en het duurzaam gebruik maken van de natuurlijke hulpbronnen van de oceaan. Mooi dat zo'n dag in het leven is geroepen. En dan verder in Eemland 1 Actueel. Vandaag het populaire Franse spel Jeu de Boule. Recovery Center, een organisatie die mensen met een verslavingsprobleem ondersteunt. Een nieuw orkestwerk, Infinity, gaat in première in Amersfoort. Ja, en het is maandag, de sportdag. En u krijgt sport uit de regio en van Randje 16 uit Bunschoten. De weersverwachting voor vandaag van Klaas Bijker. Dus ik zou zeggen, blijf er gezellig bij. Dit is Eemland 1 Actueel van maandag 8 juni.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosque.

0: Dua Lipa hoorde u en daar begonnen we mee hier bij 1 Miljoen 1 Actueel. Training season. En ja, ik weet niet of u het meegekregen heeft van Dua Lipa. Maar ja, zij is het afgelopen weekend. Is zij in het huwelijk getreden met Callum Turner, een Engelse acteur. En het was een heel prestigieus huwelijk. En ja, het werd gehouden in Palermo op het eiland Sicilië. Nou, de Sicilianen zelf waren daar helemaal niet zo blij mee. Het was erg duur allemaal, heb ik begrepen. Miljoenen mochten er gespendeerd worden. Ja, en die arme Sicilianen, ja, die mochten de straten niet in en moesten maar in hun huisjes blijven. Dus ja, of Dua Lipa daar nou zo succesvol is nu, ja, dat valt nog te bezien. Wat wel heel succesvol is, en daar gaan we het nu over hebben, dat is het spel Jeu de Boule. Dat begon allemaal in Zuid-Frankrijk en intussen hoeft u helemaal niet naar Frankrijk om dat spel te spelen, want dat kan ook op landgoed. En over dit populaire spel ga ik praten met Hans Heijnen. En hij is zelf ook speler van dit leuke spel Jeu de Boule. Hans, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, voor mensen die het nog niet kennen, dat zullen er niet veel zijn, maar misschien toch wel onder onze luisteraars. Wat is nou precies Jeu de Boule? Hoe gaat dat spel?
1: Nou, Jeu de Boule is het is eigenlijk een Frans woord, hè?
0: Ja, het spel met de ballen, hè?
1: Het spel met de ballen, inderdaad, vrij vertaald. En dan gaat het er inderdaad om dat je boules probeert zo dicht mogelijk bij een klein buutje te gooien. Dat is eigenlijk in het kort het spel.
0: Ja.
1: En dat wordt dan gedaan door meestal twee teams. Dat ook, in het spel komen heel veel Franse termen natuurlijk voorbij. Zo'n team is een doublet als het met twee mensen gespeeld wordt. En dan speel je twee tegen twee. Dus doublet tegen doublet.
0: Moet je nou nog eens Franse les nemen om het spel te spelen, Hans?
1: Een beetje wel. Er komen veel Franse woorden voorbij, dat klopt.
0: Ja, maar wat maakt het spel zo leuk?
1: Nou, allereerst is het spel, zeg maar, speelbaar voor iedereen.
0: Mm-hmm.
1: Dat komt voor oud en jong. En het heeft wel een beetje imago gehad dat het alleen door oudere mensen gespeeld werd, maar dat imago, dat hebben we wel achter ons gelaten.
0: Dus het is niet zo dat je heel fit hoeft te zijn om dat spel te kunnen spelen?
1: Dat maakt het inderdaad ook heel erg aantrekkelijk, ja. Als je op hoger niveau wil spelen, zul je toch ook zeker wat aan je fitheid moeten doen, maar ook als je wat meer gebrekkig bent, dan kan het heel goed gespeeld worden.
0: Ja, nou is het zeg maar overgevlogen uit Frankrijk. Wanneer is dat zo'n beetje populair geworden in Nederland?
1: Oei, dat is een moeilijke vraag.
0: Oh, daar moeten we niet op maandagochtend mee beginnen, hè, met moeilijke vragen. Maar goed, het is intussen wel heel populair hier in Nederland.
1: Ja, dat klopt. Het wordt steeds meer populair zelfs.
0: Ja, ja, zeker.
1: Zelfs dat het in het Paltsland goed gespeeld wordt.
0: Ja, want nu op de Palts, op welke dagen wordt daar gespeeld en hoeveel teams zijn er dan?
1: Nou, voorlopig wordt het gespeeld op de elke maand, de tweede dinsdag van elke maand. En daar kun je je voor opgeven. Tot nu toe, omdat er maar één baan is, één boelbaan op het landgoed, kunnen we natuurlijk maar een beperkt aantal deelnemers ontvangen.
0: Dus, ja. Komt er nog een baan bij, denk jij, Hans?
1: Nou, dat zou ik wel erg leuk vinden.
0: Ja, dan moeten we even Herman van Veen aan zijn staart trekken, hè? Misschien wil die zelf ook wel een balletje gooien, wie weet.
1: Ik zit erop te wachten, eerlijk gezegd.
0: Ja, dat zou leuk zijn, hè? Dat zou leuk zijn. Maar goed, stel dat luisteraars nu interesse gaan krijgen om dat spel Jeu de Boule uit te gaan proberen, kunnen ze nog terecht op Landgoed de Palts?
1: Het is heel simpel. Ga naar de website van het Landgoed Palts, van Herman van Veen. En daar kun je zien of er nog plaats is. Morgen bijvoorbeeld is de tweede dinsdag van de maand juni.
0: Mm-hmm.
1: En er zijn volgens mij 4 aanmeldingen. We gaan tot 8, dus er zijn nog 4 plaatsen vrij.
0: Oké, dus mensen, als u luistert, er zijn nog 4 plekken vrij. Hoe laat kunnen ze dan zich melden morgenavond?
1: Nee, het is morgenmiddag.
0: Oh, sorry.
1: De middag, ja.
0: En hoe laat tot hoe laat?
1: 2:30 tot 4:30.
0: 2:30 tot 4:30. Dus als je nou zorgt dat je een beetje betijds bent, dan kun je er misschien nog bij.
1: Ja, maar je moet je wel eventjes opgeven via de website.
0: Via de
1: website.
0: Ik
1: wil wel van tevoren graag weten hoeveel mensen er meedoen. Want ik moet ook voor het materiaal zorgen.
0: Dat is waar, Hans. Daar heb jij weer gelijk in. Ja. Nou, dus even kort samengevat. Morgenmiddag van 14:30 tot 16:30 dan zijn jullie op Landgoed de Paltz. Gaan jullie lekker een spelletje Jeu de Boel doen? En er zijn
1: niet alleen maar het spelletje doen, maar ik geef ook begeleiding. Hè. Ik ga ook uitleggen hoe het spelletje in elkaar steekt. En we gaan ook een beetje oefenen, techniek oefenen.
0: Dat is ook belangrijk.
1: Het is niet alleen maar het spelletje, maar je krijgt ook echt begeleiding.
0: Nou, dat is ook heel belangrijk. Goed te weten, mensen die er geen ervaring in hebben, kunnen zich ook aanmelden.
1: En
0: doe dat dan vandaag, want er zijn nog 4 plekjes te vergeven.
1: Helemaal goed. Ja.
0: Nou, Hans, ik dank jou heel hartelijk voor de uitleg, want dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Hè? En ik wens je morgen een hele mooie middag. En ik hoop niet dat jullie wegregenen daar, want de voorspellingen zijn niet zo goed deze week. Maar misschien zijn de hemelgoden jullie goed gezind.
1: En we laten ons niet kisten. Hè?
0: Zo
1: we
0: is dat. Nee, dat nou, Hans Heijnen, bedankt voor het gesprek en een fijne Jeu de Boel middag.
1: Dankjewel.
0: Dag hè.
1: Dag.

0: Golden Gunner. Nou, als je nou nog geen zin hebt om naar de Pals te gaan met de Jeu de Boelballen, dan weet ik het niet meer. Het was een single uit van april dit jaar, april 26. Het begon met de wens om mensen met een verslavingsprobleem te helpen, maar al snel groeide het uit tot een organisatie die dagelijks tal van mensen ondersteunt. En dan heb ik het over Recovery Center Spakenburg. Welke verslavingsproblemen kunnen zij mee helpen en hoe pakken ze dat dan aan? Dat ga ik vragen aan René Offringa, initiatiefnemer van Recovery Center Spakenburg. René, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ongeveer 2,5 jaar geleden zijn jullie begonnen met het ondersteunen van mensen met een verslaving. Hoeveel mensen hebben zich in die 2,5 jaar zo'n beetje bij jullie gemeld voor hulp?
1: Nou, precieze aantallen moet ik je schuldig blijven, dat kan ik niet zo zeggen, maar dat zijn er tientallen.
0: Ja.
1: Wij hebben ook 3 woonhuizen waar jonge mannen wonen. In de leeftijd van 18 tot 50 jaar. En dus die zijn eigenlijk altijd al bij ons. En daar zijn wij mee begonnen. En in de loop van de afgelopen jaren zien wij gewoon heel veel aanloop van jeugd, maar ook van ouders die hulp vragen in verslaving.
0: Ja.
1: Dus het precieze aantal moet ik je even, ja, dat durf ik niet zo te zeggen, maar dat zijn echt tientallen.
0: Dat zijn wel tientallen. En ja. Zijn dat allemaal jonge mensen uit jullie eigen regio, dus Spakenburg en Bunschoten, of zijn dat ook mensen die van verder weg komen, die jullie weten te vinden?
1: Nou, wij hebben het huis, zeg maar, waar de mensen wonen. De jongens wonen, die komen eigenlijk uit de regio.
0: Mm-hmm.
1: Maar met verslavingsvragen, die komen echt wel uit Bunschoten, Spakenburg, af en toe Baren, Soest. Dus
0: wel hier in de regio, hè?
1: Ja, dat is echt wel regio bepaald, ja. Ja,
0: ja. Nou, vraag ik me af, hoe deskundig zijn jullie in het bieden van hulp? Hebben jullie echt verslavingsdeskundigen in jullie team zitten?
1: Nou, we zijn verslavingsdeskundig. Ik ben zelf ervaringsdeskundig.
0: Mm-hmm.
1: Maar wij hebben geschoolde mensen in dienst. Wij hebben nu een groep van 5 medewerkers, waaronder een psycholoog. En 3 hbo-opgeleide mensen die de zorg afnemen. Wij zijn niet een GGZ-instelling, dus wij zijn niet wij kunnen iemand begeleiden naar herstel. Dus dat wil zeggen, als er een hulpvraag is, ik zal een voorbeeld geven. Van de week komt er een jongen naar mij toe en die zegt van René, ik heb een probleem met een middel, ik kan er me niet van afblijven, kun jij mij daarin helpen? Nou, dan gaan we het gesprek aan en dan gaan wij kijken welke hulp heeft hij nodig op dat moment.
0: Dat is hoe jullie te werk gaan.
1: Ja, dus deze jongen hebben wij, die is dan directeur van een bedrijf. Dus het is ook niet dat het laaggeschoolde mensen zijn.
0: Heeft het niks mee te maken, hè, René. Het heeft niet met een niveau van de mensen te maken.
1: Nee,
0: maar
1: nee.
0: Is het nou zo dat jullie iedere vorm van verslaving, dat jullie daar hulp in kunnen bieden? Of zijn er vormen dat je zegt van ja, dat gaat ons net te ver?
1: Nee, wij kunnen overal hulp in bieden. En dat wil niet zeggen dat wij zelf daarin altijd de partij zijn die de hulp biedt. Maar als deze jonge man die nu kwam, die heeft eerst een klinische opname nodig. Omdat hij een middel gebruikt waarvan je echt af moet kicken. Mm-hmm. Maar ook langer ervan af moet zijn om herstel te kunnen vinden.
0: Precies.
1: En deze jonge man hebben wij, toen hij bij ons was voor een intake, hebben wij een kliniek opgebeld. Hebben wij hem doorverwezen. En heeft hij in deze dagen heeft hij daar een intake. En dan komt straks de ambulante zorg, die zeg maar terugkomt, als hij terugkomt uit de kliniek, die pakken wij weer op.
0: Ja, is het nou zo, hè, dat als mensen zich melden, laten we zeggen, het maakt niet uit welke vorm van verslaving je hebt, of dat nou drugs is, of gokken, of drank, of maakt niet uit.
1: Nee.
0: Dan komen ze bij jullie. Kunnen jullie dan gelijk hulp bieden? Of je hoort zo vaak dat er geen plek is, hè? Dat mensen dus weer teruggeworpen worden op zichzelf. Ja, en dan is het nog maar de vraag of ze terugkomen voor hulp.
1: Nou, dat is een hele interessante vraag. Daar lopen wij dus in de slavenzorg heel veel tegenaan. En dat is eigenlijk wat wij doen. Bijvoorbeeld iemand die naar de kliniek moet. Er zijn een heleboel klinieken, maar de meeste hebben een wachttijd. Maar er gebeurt ook wel eens dat dat er een kliniek is die twee afzeggingen heeft.
0: Net weten te vinden, hè?
1: Ja, die moet je dan net weten te vinden. Maar omdat wij een redelijk groot netwerk hebben, kunnen wij kijken, kunnen we even een mailtje sturen van hé jongens, ik heb een dringend geval. Is er iemand die toevallig een plek vrij heeft? Of kunnen we iets beginnen met misschien eerst een detox? Hè? Want je hebt natuurlijk bijvoorbeeld de kliniek in het buitenland. Dan kan die eerst naar een detox in Nederland. Kunnen we hem daarna misschien ambulant even 2 weken begeleiden. En daarna gaat hij op het vliegtuig naar Afrika, Portugal, Spanje, etc.
0: Dus het hoeft niet per se allemaal hier in Nederland te gebeuren. Dat is
1: nee, dat... Nou ja, dat kan. Dat kan. Het kan in Nederland, kan eigenlijk overal.
0: Alleen maar is het nou, even een vraag René, is het nou zo dat jullie houden dan die persoon bij je totdat er vervolg hulp is, zeg maar, en behandeling? Of zeg je van, ja, wij hebben maar beperkte ruimte, dus wij kunnen niet iedereen bij ons houden?
1: Nee, wij vangen deze jongens niet op, of dames. Wij vangen dus de personen die naar de kliniek moeten, die moeten echt eerst naar de kliniek. Die kunnen bij ons dan eventueel ambulant aansluiten.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je bij ons, wij hebben dus een safe house, zo noemen ze dat. Maar ik noem eigenlijk een beetje eigenlijk een terugkeerhuis in de maatschappij. Dat vind ik een mooi woord.
0: Ja.
1: Daar moet je wel clean zijn.
0: Ja.
1: Dus wij gaan niet mensen die clean zijn en mensen die nog in gebruik zijn
0: bij elkaar zetten.
1: Bij elkaar.
0: Nee, dat begrijp ik.
1: Dat is niet veilig.
0: Nee, dat is niet veilig.
1: Dus, maar wij kunnen wel mensen die een klinische opname moeten hebben, kunnen wij al begeleiden naar een opname toe. En het zou mooi wezen als je naar een kliniek gaat, dat je misschien al een paar weken clean bent.
0: Ja.
1: Want dan heb je al een voorsprong.
0: Stel dat er nu luisteraars zijn die meer willen weten over hoe jullie werken, wat de mogelijkheden zijn, dat ze zelf te maken hebben, of ze hebben zelf een verslaving, of ze kennen iemand met een verslaving. Wat is de beste stap die ze als eerste kunnen doen?
1: Nou, kijk eventjes bij ons op de website. Dat is www.rcspakenburg.nl. Dus Recovery Center Spakenburg. Daar staat een telefoonnummer op. Daar staat een info-mail kunt u sturen. En daar krijg je meteen bericht op. En wij gaan dan kijken wat wij kunnen doen.
0: Ja.
1: En als je belt...
0: En ook al heb je het, zeg maar, zit je helemaal vol. Je bent er toch om dat luisterend oor even te geven. En eventueel advies. Want dat is altijd zo belangrijk dat mensen gelijk wel een houvast krijgen.
1: Ja hoor. Ja, en wij hebben, wij komen ook gewoon even bij de mensen thuis. Wij hebben van de week nog, dan belt er een moeder op. Dan gaan we even in gesprek met de moeder en met de zoon. Nou, dan komen we ook achter van, nou weet je, de moeder ziet het probleem, maar het kind nog niet. Mm-hmm. Nou ja, dan gaan we gewoon even het gesprek aan. Het is allemaal vrijblijvend. Dus er zijn een heleboel mogelijkheden.
0: Ik denk dat het heel goed klinkt. René Ofringa, ik bedank je voor dit gesprek. Ik herhaal nog even de website, als je wil.
1: www.rcspakenburg.nl. Dus nog een keertje www.rcspakenburg.nl. En dan kun je voor al je vragen over verslaving, het maakt niet uit wat, kun je terecht.
0: Goed zo. En mensen kunnen ook altijd even op jullie website kijken, hè, want die hebben jullie ook. René Ofringa, ik dank je en succes met mooie werk.
1: Dankjewel, fijne dag. Tot ziens.

0: Addicted to Love. En dat was van Robert Palmer. Ja, een album Riptida uit 1986. En het origineel was, ja, dat was met een duet van Chaka Khan. Tina Turner zong het ook vaak in haar live shows. Ze vond het een heerlijk nummer. En intussen is het tijd voor het weer met Klaas Bijker.
1: Voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Goedemorgen, Klaas.
2: Goedemorgen.
0: Op deze wat grijzige, ja, nog wel droge.
2: Ja, nog wel. Nog
0: niet
2: wel.
0: Al te koude, maar ook niet lekker warme, nee, maandagochtend.
2: Nee. Ja, het goede nieuws is dat we even boven de 20 graden uitkomen voordat het gaat regenen. Regenbuien. Mm-hmm. En dan word je toch nat in de middag. En dan morgen zitten we echt dik in de buien. En dan is er ook weer, zitten we ook dik onder de 20 graden.
0: Ja.
2: En ook woensdag. Dus de eerste 3 dagen zijn echt regenachtig en killig, ja, laat ik het zo maar noemen. Ja, en daarna komt de zomer terug.
0: Ja, dan gaan we de lift weer in, hè?
2: Dan gaan we de lift in. En ik zie alweer richting in het weekend al zomers. En daarna zou het tropisch warm worden.
0: Oh.
2: Ja,
0: we vliegen ook van links naar rechts, hè?
2: Ja, ik heb ook gezien dat het misschien meevalt en zomers blijft. Maar moet ik eerlijk zeggen, als het warm wordt, dan wordt het, en het komt dichterbij, dan wordt het vaak steeds warmer. Ja,
0: dat
2: heb je in deze tijd, hè? Ja. Van klimaatverandering, als het warm wordt, dan wordt het gelijk weer heet.
0: Ja, en als het koud wordt, wordt het gelijk weer heel koud.
2: Nee, dat niet.
0: Dan weer niet.
2: De koude periodes die zijn vaak minder koud als ze dichterbij komen op lange termijn. Maar in de warme periodes zijn vaak warmer.
0: Ja.
2: Dus de modellen hebben nog niet helemaal in de smiezen hoe de aarde is opgewarmd, denk ik wel eens.
0: Nee, nou, ik denk dat die behoorlijk is opgewarmd. En dat merken we ook, hè, Klaas, hè, aan dit soort schommelingen en ook die extreme. Maar jij zegt altijd, de natuur is er blij mee met die slokjes water.
2: Ja, het is niet voldoende. Vooral als het een langdurige periode wordt, krijgen we weer last van dat het nu niet genoeg geregend heeft. Maar goed, voorlopig is het groen en killig buiten. En de regen blijft uit vanaf vrijdag zo'n beetje.
0: Kijk.
2: Ja, en dan hou het in de gaten hoe warm het wordt.
0: Dus jij bent er iedere dag, dus jij houdt ons helemaal op de hoogte. Dus nu is het nog even droog en vanmiddag gaat het denk ik regenen, hè?
2: Ja.
0: Ja.
2: En vanaf het weekend zonnig, warm en misschien wel heet.
0: Nou, kijk. Dan hebben we iets om naar uit te kijken. Altijd fijn. Altijd gezellig. Klaas, ik dank je voor vandaag. En
2: graag gedaan.
0: Jij bent er morgen weer. Fijne dag verder. Dag.
2: Jij ook. Dank je.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Ja, dit is jouw moment. En dat was Elvis Costello, Every Day I Write the Book. Nee, het was helemaal niet Every Day I Write the Book. Het is Lenny Kravitz.
1: Nee, het was jouw moment.
0: Het was jouw moment. Kleine verwarring hier in de studio. U hoort het, het is maandagochtend. En ja, dat hoort bij de maandagochtend. Wat ook bij de maandagochtend hoort, ja, dat is het volgende item. En dat is zo leuk. Ik ga praten met Roderick Runne, hij is componist. En het ontstond allemaal vanuit een spontaan improvisatiemoment. Achter de piano en het groeide uit tot een filmisch en licht melancholisch orkestwerk. Infinity. Ja, dat maakt iedereen nieuwsgierig, mij ook. Dus ik ga even vragen hoe dat in elkaar steekt. Roderick, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Er is even wat verwarring hier in de studio, maar dat hoort er ook allemaal bij. Ja, vertel eventjes. Het begon allemaal met improvisatie. En neem mij even mee. Hoe is dat allemaal gegaan?
2: Ja, nou, het is zo dat, dat ik samen met Bouwen al een paar jaar stukken probeer te componeren.
0: En dan heb jij het over Bouwen?
2: Bouwen Bruins.
0: Bouwen ja, Bruins.
2: Met wie ik samen muziek maak.
0: Ja.
2: En ja, dit is ook iets wat eigenlijk toch vrij spontaan ontstond. En dat is eigenlijk wel vaker zoals we muziek maken. Dat we dan op een gegeven moment met iets bezig een soort, en hoor je een melodietje en denk je, hé, dit is wel heel leuk. En dan start het eigenlijk met iets heel kleins. Mm-hmm. En dan weet je nog helemaal niet waar het naartoe gaat. En dan langzaam zeg maar ontrolt het zich eigenlijk tot iets. En denk je, hé, dit is zoiets wat zou kunnen passen bij een wat groter stuk, een orkeststuk en zo. Stapje voor stapje is het eigenlijk gekomen tot dat werk en een stuk echt van een heel symfonieorkest en een koor.
0: Ja, en dan wordt het groter en dan krijg je een moment van euforie, lijkt mij zo. Door wie gaat het uitgevoerd worden, Roderick?
2: Nou, het is zo dat wij heel leuk in contact zijn gekomen met een dirigent.
0: John Leeners, hè?
2: Ja, van het Almeerse Orkest. Een symfonieorkest. En die was heel enthousiast. En die zei, nou, ik wil het heel graag gaan uitvoeren op 20 juni. Want in Almere bestaat 50 jaar. En er worden allerlei dingen opgevoerd en ook stukken. En ze hebben een programma gemaakt waar ze dat nog heel leuk vonden om in te passen. Dus ons stuk wordt voor het eerst nu gespeeld. En dat is echt ook een heel bijzondere ervaring, om
0: ja,
2: te zeggen.
0: Ja, dat is zeker. Ja. Dat kan ik me zo helemaal voorstellen. Wat gaan mensen die komen, hè, naar de voorstelling, wat gaan ze allemaal te horen krijgen?
2: Nou, het leuke is dat het is best een lang stuk. Tenminste, het is 8 minuten. En ja, we hebben het eigenlijk opgebouwd dat je stapje voor stapje steeds iets erbij hoort. Hè. Dus ook nieuwe instrumenten erbij. Zo, het is natuurlijk een volledig orkest, dus je hoort soms de violen. Dan moesten ook natuurlijk zorgen dat elk instrument aan bod komt, hè, in een orkest. Dus dat je, dan hoor je bijvoorbeeld de klarinet, dan hoor je de hobo. En dat is heel leuk hoe dat stuk zich ontwikkelt. En als je er zo naar luistert, hoor je ook al die verschillende instrumenten even om de beurt aan bod komen. En het hele stuk zelf is, ja, een beetje filmisch, hè. Dus het
0: ja, wat als ik aan filmisch denk, dan denk ik aan ja, iets dromerigs, iets. Zit ik dan op de goede lijn?
2: Ja, ook wel, denk ik, maar ook wel een beetje. Ja, ik denk dat je heel goed, als je het hoort, dan
0: ja, we gaan het zo draaien, Roderick. We hebben de muziek. Ja, dus we gaan het laten horen aan de mensen.
2: Ja, ik denk dat mensen dat wel zullen ervaren. Dat je het ook vanzelf toch een beetje het gevoel met beelden erbij krijgt. Hè?
0: Ja.
2: Daarom noem ik het maar een beetje filmisch. Het roept iets in je op.
0: Ja.
2: En iedereen heeft ook andere associaties ermee. Maar ja, ik denk dat het echt wel, ja, beelden oproept. En ja, het is ook heel persoonlijk wat het dan is natuurlijk. Hè.
0: Ja, nou, maar dat is mooi. Dat ieder zijn eigen beleving erbij heeft.
2: Ja.
0: Ja. Nou, is er nog meer waar mensen naar kunnen luisteren diezelfde avond? Het werk van Johann Strauss bijvoorbeeld, Brahms, Marquez. Past dat allemaal bij elkaar?
2: Nou ja, het is eigenlijk heel verschillend. Maar dat is juist ook heel leuk. Dus mochten mensen geïnteresseerd zijn, dan is het denk ik heel leuk om dat bij te wonen, want het is natuurlijk enorm gevarieerd. Het is natuurlijk, ja, ik vind het zelf heel leuk dat wij met ons stuk ook tussen die hele mooie klassiekers mogen staan, hè? Want dat is natuurlijk wel bijzonder, want ja, wij zijn natuurlijk net voor het eerst nu met ons stuk, dus het is wel leuk dat het gewoon mag in het programma met ook een Brahms of een Strauss.
0: Ja, dat lijkt me heel bijzonder. Ja. En is dit nou dat je zegt van, oh nou, de Infinity, ja, geweldig en dat smaakt naar meer?
2: Ja, zeker. Ja, we zijn alweer begonnen met een nieuw stuk. En we hopen natuurlijk ook dat ook andere orkesten het leuk vinden om uit te voeren. Want het is natuurlijk heel tof dat we nu een première hebben. Maar het zou heel leuk zijn dat als mensen dit horen, dat denken, oh, ik wil hier meer van weten. En dat ook andere orkesten het leuk zouden vinden om uit te voeren. Met ook een koor erbij. Dus ja, ik hoop dat dat ook het effect kan zijn van zo'n eerste première.
0: Ja, en hoe gaat het dan, Roderick? Ga je dan zeg maar de boer op met je muziek? Of hoe enthousiasmeer je andere orkesten om ook dit te gaan spelen?
2: Nou, we hebben aan de ene kant leggen we ook wel contact met andere dirigenten, want het gaat vaak via de dirigent. Hè,
0: aha,
2: dat stelt meestal het programma vast, hè, bij een orkest of een koor. We hebben natuurlijk ook een persbericht, hè, wat jullie ook hebben ontvangen, maar naar alle bekende persbureaus gaat er een persbericht. Dus we hopen dat het ook daardoor verspreid wordt. En ja, verder, ja, toch ook een beetje via, dus via de, toch mond-op-mond reclame, zeg maar.
0: Nou kijk, hoe leuk zou het zijn, hè, als er meerdere dirigenten gaan reageren en zeggen van kom naar ons toe, want wij willen ook spelen.
2: Ja,
0: jullie mooie stuk, dat zou heel erg leuk zijn. Goed, zaterdag 20 juni, dan is het de dag, hè, de avond. 8:00 s'avonds in de Goede Redenkerk aan de Kerkgracht in Almere Haven. Dan is alles te horen. Zijn er nog kaarten te krijgen, Roderick?
2: Ja, zeker. Ja. Dus als mensen geïnteresseerd zijn, dan zou ik ze van harte uitnodigen.
0: Goed, moeten ze naar een website om die kaarten te bemachtigen?
2: Ja,
0: of moeten ze dat bij de kerk doen?
2: Dat kan gewoon als je de website volgt dan van het Almeerse Orkest. Dan vind je gelijk de kaartjes ook.
0: Het website van het Almeerse Orkest. En dan kun je kaarten krijgen voor zaterdag 20 juni. 8:00 s'avonds. Goede Redenkerk. Ik zeg het nog één keer. Kerkgracht in Almere Haven.
2: Yes.
0: Nou, ik denk dat je mensen een prachtige avond kan beloven. Als ik dat zo hoor. We gaan nu de muziek draaien. En ik wens je heel veel toi toi en een hele mooie avond en heel veel succes in de toekomst.
2: Ja, hartelijk dank hoor.
0: En dat was Roderick Runne. En wij gaan even luisteren naar die prachtige muziek.

0: Om een idee te krijgen wat voor prachtige muziek u kunt gaan ervaren in Almere Haven op zaterdag 20 juni. Heel wat anders, want het is tijd voor de sport. En daar intussen is Arjan Klaver aangeschoven bij mij. Altijd gezellig op maandag. En Arjan, wat is er allemaal gebeurd het afgelopen weekend?
1: We gaan het eerst over tennis hebben. En de tennissers van BLTC uit Baren die hebben de streekderby in de gemengde eredivisie verloren van Alta. En Alta is Amersfoort. Op het gravel in Amersfoort bleek de thuisploeg met 5-1 te steek, waardoor de formatie van coach Henk Reumer met slechts 1 punt huiswaarts keerde. En gisteren werd het 3-3 tegen Daisy en de rode lantaarn lonkt voor Baren. We gaan eventjes naar badminton. De 13-jarige badmintoner Jelle Smeding uit Amersfoort heeft op zeer jonge leeftijd al een bijzondere mijlpaal bereikt. Hij beschikt nu al over de NOC-NSF-status en Smeding behoort tot de meest talentvolle sporters van Nederland in zijn leeftijdscategorie 13 jaar.
0: Ik vind het fantastisch. En weet jij hoe moeilijk badminton is?
1: Ik
0: heb een koude maandag op de les gezeten. Hè? Ja. En je mag dus, als je die shuttle in je handen hebt en dat racket, mag je dus niet bewegen. Bij tennis gaan ze dan zo heen en weer, weet je wel. Maar met badminton mag dat dus niet. Dus ik was er heel snel klaar mee.
1: Ja, ik zie dat op de campings toch allemaal wat fout
0: dat lopen. Maar goed. Maar het is een moeilijker dan je denkt.
1: Zeker. En daarnaast is natuurlijk Smeding voor 2026 benoemd tot boegbeeld van de badmintonvereniging BAN en BCA in Amersfoort. Een erkenning voor zijn snelle ontwikkeling en sportieve prestaties. Nou, dan gaan we naar hockeyen. Ook niet zo best hoor.
0: Nee.
1: De hockeyers van Baren staan er nog veel op het spel om in de tweede klasse. En de ploeg die vorig jaar nog in de eerste klasse was terug te vinden en zelfs aspiraties leek te hebben om op termijn door te stoten naar de overgangsklasse, is nu de rode lantaarndrager. De blauwhemden verloren van Hizalis. En Hizalis, dat is in Lisse. En het werd daar 3-1 tussen de bollevelden. Om niet te degraderen in Baren, afhankelijk van de resultaten van Leeuwarden, dat nog 3 punten meer heeft dan Baren, maar gisteren ook verloor. De Eemlanders hebben kortom nog een wedstrijd voor de boeg om de degradatie naar de derde klasse af te wentelen. Dan moeten zij winnen met 2 punten verschil. Maar dan moet Leeuwarden wel verliezen.
0: Gaat het lukken, denk je?
1: Dat gaat, wordt een heel moeizaam weekend.
0: Oei.
1: Het wordt een treurig weekend.
0: Oh, en het
1: met andere woorden,
0: warm.
1: Wordt vervolgd.
0: Wordt vervolgd.
1: En als we nog een beetje voetbal willen hebben?
0: Ja, nou, het wordt deze komende weken allemaal voetbal. Dus we beginnen met Bunschoten en dan schuiven we zo langzaam door de wereld in.
1: Ja, ja. Naar Amerika.
0: Amerika, van all places. Of all places, wou ik zeggen. Of all places. Willem van Veluwe, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik ben nu geland in Bunschoten-Spakenburg. Hoe gezellig is dat? Ja, Willem, voetbal, ja, voetbal, voetbal. Ja, jouw hart gaat open natuurlijk.
2: Ja, zeker. En ik verwijs nog even naar vorige week. Wat is die week snel omgegaan eigenlijk, hè?
0: Ja.
2: Als je ook leuke dingen doet in het leven.
0: Ja, ja, dat is met alles wat leuk is, hè. Dat gaat veel te snel voorbij. Maar vertel, ja. Willem, wat ga jij zo'n beetje aan tafel krijgen deze komende week?
2: Wat is die week snel omgegaan eigenlijk, hè? Als je ook leuke dingen doet in het leven.
0: Ja, ja, dat is met alles wat leuk is, hè. Dat gaat veel te snel voorbij. Maar vertel, Willem, wat ga jij zo'n beetje

0: Maar blijven ze tot groot plezier van heel veel Spakenburgers in die zo veel begeerde tweede divisie. Wij gaan zaterdag met een cameraploeg daar ook naartoe om de wedstrijd vast te leggen. En hopelijk krijgen we heel veel blije mensen en juichende supporters aan de telefoon of aan de microfoon. Want dat betekent dat de vogels zich gehandhaafd hebben.
1: Nou, en wie weet krijg je ze dan ook aan de telefoon. Want als mensen heel blij zijn, gaan ze jou misschien bellen van: goh, Willem, geweldig hè, hoe het gaat.
0: Ja, zeker. Ik zal hier en daar zeker, meestal gaat dat dan met een sms'je.
1: Ja.
0: Want de vreugde zal enorm zijn, Bill. Het is ook meer de opluchting dat ze het toch gered hebben. En dat we de derby in stand houden in het mooie Vissersdorp. Want het kost natuurlijk ook Spakenburg heel veel geld. Als de derby er niet meer is, dan praat je al zo gauw over 3-4 ton wat je misloopt.
1: Allemachtig, wat een bedragen. Wat een bedragen, ja.
0: Dus ook Spakenburg is zeer opgelucht dat ze het gaan redden. Wij hebben dan na randje 16, dan hebben we de volleybalvereniging Forza Hoogland.
1: Mm-hmm.
0: Dat is Martijn en Tjako. En Tjako die is op een hele jonge leeftijd al vertrouwensman geworden binnen de club. Meestal word je dat als je zo'n beetje in de 60 bent. Maar hij is dat met 28 jaar al geworden. En die jongens die weten echt heel veel leuke dingen te vertellen over de club. Ze zitten daar al ruim 24 jaar bij, tenminste Martijn. En die heeft dan zijn broer ook nog getraind. Dus dat is een fantastische uitzending geworden.
1: Dus dat wordt leuk. Dat is leuk om naar te kijken, naar te luisteren. En,
0: zeker.
1: Dus,
0: en
1: vertel even verder.
0: Dan hebben we daarna ook nog, we hebben al sinds bijna 10 jaar een bierbrouwerij in Spakenburg. En die brouwen Spakenburgs bier.
1: Mm-hmm.
0: En daar komt Rosaline van de Geest van alles over vertellen. Dat is ook een schitterende uitzending geworden. Die komt deze week in het blok Algemeen.
1: En die komt natuurlijk laten proeven, neem ik aan, Willem.
0: Ja, wij hebben
1: toch?
0: De uitzending hebben wij 2 flesjes gekregen. Alwin Schik, de opnameman, en ik. En die is dit weekend heerlijk geproefd.
1: Nou, en was het lekker? Was het lekker, Willem?
0: Ja. Het was heerlijk. Ik heb nog nooit bier met whisky gedronken. Dus dat was er ook doorheen verwerkt. 8%. En het was heerlijk, moet ik zeggen.
1: Jij hebt daarna lekker geslapen, begrijp ik.
0: Als een blok.
1: Als een blok. jij weet natuurlijk als voetballiefhebber, voetbalkenner, weet jij natuurlijk dat wij vanaf vorige week woensdag sportkenner Ramon Werntsen iedere woensdag in de uitzending hebben. Die allerlei interessante feiten over het Nederlands elftal vertelt in de uitzending. En misschien is het leuk om hem ook eens aan tafel te vragen. Want hij bespreekt alle successen uit het verleden. En hij kijkt naar de kansen van de huidige spelers tijdens het WK. Dus ik geef jou maar even een tip.
0: Ja, Pul, als jij voor mij eventjes zijn gegevens even
1: absoluut
0: naar me mailen,
1: heb ik voor
0: dan
1: jou.
0: Dan ga ik hem volgende week woensdag uitnodigen.
1: Nou,
0: we hebben deze woensdag geen opname, maar volgende week woensdag ga ik deze man dan even uitnodigen.
1: Ik denk dat
0: voor de geweldige tip.
1: Ja, ik denk dat dat heel gezellig gaat worden. Nou, Willem, wij zijn weer op de hoogte voor deze week. En volgende week maandag dan ben jij er weer en dan gaan we weer gezellig verder praten.
0: Ja, en dan zou je zien, Peul, hoe snel dat weer omgaat.
1: Oh, Willem, ik kan niet wachten. Ik wens jou een hele fijne dag. En tot volgende week maandag. Dag, Willem.
0: Dankjewel, hè. Fijne dag.

En met de squeeze van net het nummer Final Score gaan we afscheid van u nemen. Dit was Emeland 1 Actueel van deze maandag 8 juni alweer. Ik wens u een hele fijne week, wil ik zeggen. Fijne dag. En fijn dat u bij ons was en geluisterd heeft. En ja, morgen zijn we er weer. En dan hebben we weer nieuwtjes uit de regio en alle leuke laatste tips. Goed, bedankt voor het luisteren en maak er een mooie dag van. Dag allemaal. En wilt u ons bijhouden, kijk dan op de socials en kijk op onze website emeland1.nl. En wilt u het allemaal nog een keertje horen, dat kan tussen 12 en 1 uur vanmiddag. Dag allemaal.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ook in Moldavië is een drone het luchtruim binnengedrongen. Dat gebeurde vlakbij de grens met Oekraïne. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Het toestel stortte neer in een weiland. Boven Letland werd een drone neergehaald door NAVO-vliegtuigen. Die drone kwam uit Rusland, maar het is nog onduidelijk of het ook om een Russisch toestel gaat. De afgelopen tijd komen er ook steeds vaker Oekraïense drones in andere landen terecht. Het komt omdat Rusland het signaal van deze drones verstoort. Vorige week ontplofte een Oekraïense drone in Roemenië. In de Filipijnen is het dodental als gevolg van een aardbeving opgelopen naar zeker 32. Ook raakten meer dan 200 mensen gewond. De beving had een kracht van 7,8 en er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Vrijwilligers zoeken nu naar overlevenden onder het puin. Op een middelbare school in Utrecht is een klaslokaal ontruimd vanwege een melding van een leerling met een vuurwapen. De leerling met het vermeende wapen moest binnenblijven. Zij is gecontroleerd, maar bleek geen wapen te hebben. Ook in de kluisjes van de school is niets gevonden. Er is één meisje opgepakt vanwege het doen van een valse melding. Of het gaat om een leerling van de school in Utrecht en hoe oud ze is, is niet bekendgemaakt. De Amsterdamse modeondernemer Martijn N. heeft in hoger beroep van zijn zedenzaak een langere straf gekregen. Het Hof legde hem 3,5 jaar cel op. Dat is 2 jaar meer dan de rechtbank. Volgens het Hof is bewezen dat N. 2 mannen heeft verkracht. En ook is hij veroordeeld voor aanranding en ontucht met 2 jongens van 15. Het weer. Op de meeste plekken is het droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen buien. Het is zo'n 21 graden en tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan wisselvallig en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Lekker radio.

Dekker Radio van start met Lionel Richie. Romantiek, nu al, ja zeker. Do it to me one more time, dat is uit 1992. Welkom bij dit uur. Weer een nieuw uur staat klaar met allerlei verrassingen. Zoals de Bluebells. Ken je die groet nog? I'm falling, zeggen ze. Nou, kijk maar uit.

0: waanzinnige stem heeft die man, hè? Barry Hyde, ja. And Never, Never Gonna Give You Up. 1973 afkomstig. Dekker Radio, daar luister je naar. En ik heb net eventjes de temperatuur een beetje geregeld in de studio. Ik ben ervan geschrokken. Ik zal nog eens kijken.
1: Even kijken, hoor. Ja, hoor.
0: Ja. 27,4 graden in deze Dekker Radio studio. Lekker warm, hè? Ja. Driewieler. Ik heb de koeling aangezet. Ze zeggen toepasselijk gelukt.

0: plus étions formidables.
1: Eigenlijk wel grappig, hè? Het woord is hetzelfde in het Nederlands. Formidabel, zeg. Formidable. Van Stromae. Uit 2013 kwam hij. Zo, zeg. Ik heb nog een heleboel leuke dingen dit uur, hoor. Moet je maar luisteren.
2: Een hit uit de jaren 70. Dekker Radio.
1: Ken je ze nog? Looking Glass? Brandy, You're a Fine Girl. Een nummer uit 1972.

0: in Dekker Radio.
1: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen zullen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand in april bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Boven Letland is een drone neergehaald, meldt de Letse krijgsmacht. De drone kwam uit Rusland, maar het is nog onduidelijk of het ook om een Russisch toestel gaat. Het werd neergeschoten door NAVO-gevechtsvliegtuigen. In de Filipijnen zijn zeker 19 mensen omgekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. In het land gold een tsunami-waarschuwing, net als in Japan en Indonesië. Daar waren wat vloedgolven. Het weer, in Zeeland regen, verder geregeld zon en ongeveer 21 graden.
3: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Nou, ze kon er wel wat van. Herrie maken bedoel ik. Ja, ja, The Kinks, Till the End of the Day, uit 1966. Maar ik vond het zo wel weer welletje. Dekker Radio deel 2. The Chainsmokers, The Kettingrokers en Coldplay.

0: ook niet zo gek, hè? Dat krijg je met die kettingsrokers. De Chainsmokers. Aangetaste muziek. Samen met Coldplay. Wat een herrie, hè? Wat een kabaal maken die gasten eigenlijk, hè? Is dat nou nodig? Ja, dat is blijkbaar nodig. Dekker Radio, deel 2.
1: Je hoort het in Dekker Radio.
0: En je had er nog eentje te goed. Sterren.
2: Ik ben

0: The Very First Time.
1: Ja.
0: Niet The Very First Time dat ik hem draai hoor, maar goed. ABC en een nummer uit 2008. Ik heb Lenny Koer met Le Poppy gevonden in het systeem. Nou, dat is toch een leuke combinatie. En Lenny Koer heeft afscheid genomen van het grote publiek. Ze gaat eindelijk met pensioen. Volgens mij is ze al richting de 80 jaar. Dus we horen er nog even met visite. MUZIEK

En zo heten ze, Julia. Zelfs je naam is mooi. Prachtig lied van Henk Westbroek. Weet je hoe oud het alweer is? Uit 1998. Dus van de vorige eeuw, kun je nagaan. Dan draaien we dat heden te dagen nog bij Dekker Radio. Kan mij het schelen. We gaan nog een stukje verder terug in de tijd. Met de Commodores naar 1977. Easy.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Ze waarschuwen voor nog hardere aanvallen als dat gebeurt. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er ook aanvallen over en weer. De Amerikaanse president Trump heeft beide landen opgeroepen om te stoppen en zegt nu dat er vredesonderhandelingen aan de gang zijn. De veiligheidsregio's hadden tijdens de coronapandemie moeite met de invoering van de avondklok. Dat zei de oud-voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, bij de coronacommissie. De avondklok gold in 2021 ruim 3 maanden. Mensen moesten toen tussen 9 uur 's avonds en 4:30 's ochtends binnenblijven. Met de invoering van die maatregel werden mensen van hun grondrecht beroofd, zonder dat goed werd aangetoond waarom, zei Bruls. Sommige burgemeesters vreesden daarom voor spanningen. In een aantal steden kwamen er ook inderdaad avondklokrellen. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten komen van nature niet in Nederland voor en ze zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Er zijn in Nederland kolonies van 6 verschillende termietensoorten gevonden, met honderden tot miljoenen termieten per kolonie. De insecten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen regen. Het is zo'n 21 graden. Tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan bewolkt met regen en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren.
2: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

the courage.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland doet niet genoeg om discriminatie tegen te gaan. Dat schrijft de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een nieuw rapport. De huidige aanpak zal vooral gericht zijn op incidenten, waardoor structurele patronen blijven bestaan. Ook bij de overheid. Discriminatie en racisme zijn volgens de commissie diep geworteld in de samenleving. De overheid moet daarom niet alleen zelf stoppen met discrimineren, maar ook discriminatie voorkomen en actief bijdragen aan gelijkheid en gelijkwaardigheid. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er opnieuw aanvallen over en weer. Mensen met een beperking worden in Nederland nog steeds achtergesteld. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Onder meer op het gebied van werk, zorg en onderwijs kunnen ze niet volledig meedoen. 1 op de 4 zegt het gevoel te hebben niet mee te tellen in de samenleving. Ook hebben veel mensen met een beperking financiële zorgen. 2 jaar geleden uitte de VN forse kritiek op hoe Nederland omgaat met mensen met een beperking. Volgens het college zijn sindsdien wel stappen gezet, maar is het nog altijd niet genoeg. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Termieten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer bewolkt met af en toe lichte regen. Later vanuit het zuidwesten stevige buien met plaatselijk veel regen. Ook vanavond regent, koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, 's middags weer kans op regen met onweer. En het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zowel Iran als Israël hebben gezegd te stoppen met elkaar aan te vallen. Een hoge functionaris in Israël zegt dat dit op verzoek van de Amerikaanse president Trump is. De Israëlische premier Netanyahu zou met Trump hebben gebeld vandaag. Volgens bronnen zou Netanyahu na het telefoontje de opdracht hebben gegeven om een nieuw bombardement te stoppen. Eerder meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Het aantal meldingen van mogelijke overtredingen van de privacywet is flink gestegen. Het afgelopen jaar kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens 13.500 klachten binnen. En dat is 75% meer dan een jaar eerder. De meeste klachten gingen over organisaties die niet transparant waren over welke persoonsgegevens ze gebruiken. En ook weigerden sommige organisaties gegevens te verwijderen. Volgens de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens komt de toename van het aantal klachten vooral doordat mensen meer weten over het belang van bescherming van persoonsgegevens. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen onder de 16 in te zetten voor commerciële doeleinden op internet. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld video's van mensen met kinderen die op sociale media vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat dat onder de wet op kinderarbeid gaat vallen. Tennisser Mees Ruttering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bizou uit Frankrijk. Het werd 4-6, 4-6. De 18-jarige Ruttering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Het weer bewolkt met af en toe regen. Vanavond opnieuw buien. Het koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, maar 's middags weer regen en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Bond, Jan Berg.

0: De opening in programma Bondweer van vandaag is uit 1995. Bananarama, het oude nummer van de Rufus Shocking Blue uit de jaren 60. Venus, een dikke hit, ook weer in de jaren 80 voor deze Bananarama. Fijn dat u erbij bent. Nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai het voor u. Alex Warren.
1: Clock on the wall.
0: Eternity.
1: Lose

0: muziek van Alex Warren hier in de Monte Muziekverzameling. Eternity, de titel van de plaat. We gaan terug in de tijd.
1: Oude Meuk.
0: Met Oude Meuk, 1967. Dave D, Dozy, Biggie, Mick en Titch. En hoe gaat het met ze? Oké. Okay.

0: Inderdaad, gaat oké. Dave D. Dozy, Biggie McIntyre, 1967. Ja, dat is 50 jaar terug in de tijd. Dat is lang geleden. Wat zeg ik? 50 jaar? 60 jaar zelfs. Moet wel een beetje tellen natuurlijk. Nou, in ieder geval gaan wij naar het jaar 2006 om weer eens even wat anders te draaien.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: It's Gwen Stefani and Wind It Up. Liedje zou je ook in de jaren 50 kunnen plaatsen. The Sound of

0: Uit 2006 Gwen Stefani Wind It Up met wat samples erin van het nummer The Lonely Goater uit The Sound of Music van de jaren 50.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Aan 2018 met Alesso. Dit is Remedy.

0: Alesso uit 2018. Remedy was de titel.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Hier werk je hedendaagse reggae muziek van Watta Sound samen met Zisla. Live it now.

0: Ja, klinkt altijd lekker relaxed, die reggae muziek. Dit is een nieuw werkje van Water Sound en Zizza. Live it up now, zo heet het.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.

95, Shy Guy, dat is die nog ineens opname. Dan kijk je eens even naar de klok en dan zie ik dat we op moeten naar het half uur. Dat gaan we doen met muziek uit 1973. Deze van Alice Cooper. Hello, hooray!

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran en Israël hebben gezegd te stoppen met elkaar aan te vallen. Een hoge functionaris in Israël zegt dat dit op verzoek is van de Amerikaanse president Trump. Netanyahu zou met Trump hebben gebeld. Discriminatie in Nederland moet structureler worden aangepakt, vindt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. De bestrijding van discriminatie zou nu vooral gericht zijn op incidenten, waardoor structurele patronen blijven bestaan. Vorig jaar zijn er 13.500 klachten binnengekomen over mogelijke overtredingen van de privacywet. De meeste klachten gingen over organisaties die niet transparant waren over welke persoonsgegevens ze gebruiken. Het weer bewolkt met af en toe regen, later stevige buien. Het koelt dan af tot ongeveer 12 graden.
0: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond. Met

Ja, een hit uit het jaar 1983. Barry Bixheimer bestormde de hitlijst in dat jaar met Love Come Down. Hedendaagse muziek gaan we mee verder. Jelly Roll. Gaat goed met hem. I'm good.

0: good. I'm good, de plaats van Jelly Roll hier in de Bonte Muziekverzameling. We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 1961, Ben E. King en Stand By Me.

0: Ja, deze stamt alweer uit het jaar 1969. Ben E. King, Oude Meuk en Stand By Me.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Uit 2001 deze. Emma Bunton, weet wel nog van de Spice Girls. What took you so long?

0: De muziek van Emma Bunton, ook al weer 20 jaar oud deze. What took you so long?
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Uiteraard hebben we dat ook voor u. De muziek van Stephen Patrick. No doubt. Geen twijfel.

0: De muziek van Stephen Patrick, een nummer met de titel No Doubt. Hij twijfelde er niet aan. Ja, ik heb af en toe mijn twijfels nog wel eens bij al die religieuze zaken.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig bij die?
0: En dat houden we het ook maar eventjes. John Newman uit 2013 en Love Me Again.

John Newman uit 2013, Love Me Again, de titel van de plaat. We kijken op de klok, jawel. Hoogste tijd om afscheid te gaan nemen. Het zit er wederom op vandaag, een uurtje lang bond op je radiotoestel. Jan Berg is de naam en ik heb het ook weer met plezier gedaan vandaag. Reageren kan en mag, janberg.radio@gmail.com. Ik wens u een hele fijne dag en ik vertel nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1999 met Earth and Fire Weekend, de grote disco-hit van Earth and Fire. En daar nog een nieuw werkje van Sam Bishop, Just a Little. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en heel graag maar weer tot de volgende bond.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als dat land zou ophouden met aanvallen op Libanon. De man die in februari een medewerkster gijzelde van de gevangenis in Heer Hugo Waard heeft eerder twee vrouwen vermoord. Dat bleek tijdens een zitting in de rechtbank in Haarlem, meldt NH Nieuws. De Portugees Hugo T.Q. doodde in 2005 zijn ex-vriendin in Engeland die zwanger was. In 2020 vermoordde hij een vrouw van 26 uit Blerik in Limburg. Bij de gijzeling in februari zou TQ de medewerkers van de inrichting in een wurggreep hebben gehouden en haar hebben gestoken met een scherp voorwerp. Ze raakte zwaar gewond. Het OM verdenkt TQ onder meer van poging tot moord. Online video's waarin kinderen worden ingezet om geld te verdienen moeten strafbaar worden, vindt het kabinet. Op sociale media staan video's van bijvoorbeeld ouders die met hun kinderen vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat onder de wet kinderarbeid laten vallen. Het wordt dan verboden om in die video's kinderen onder de 16 in te zetten. Voor de kust van de Filipijnen is een scheepswrak gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Onderzoekers zijn er vrijwel zeker van dat het gaat om het Japanse vrachtschip Hofuku Maru, dat in 1944 werd gebombardeerd door de Amerikanen. Aan boord waren 250 Nederlandse en 1000 Engelse krijgsgevangenen. Een groot deel van hen overleefde de aanval niet. Dan het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over. Daarbij kan plaatselijk veel regen vallen. Lokaal komt onweer voor. Morgenochtend af en toe zon, maar morgenmiddag weer pittige buien en kans op onweer en veel wind. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zijn Roskam Abbing, een van de topambtenaren die tijdens de COVID-crisis een hoge positie bekleedde tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren door het coronabeleid ongunstig is beïnvloed. Roskam bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Hij zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als het land op zou houden met aanvallen op Libanon. De autoriteit persoonsgegevens ontving afgelopen jaar 75% meer klachten over mogelijke overtredingen van de privacywet, zo'n 13.500. De meeste klachten gingen over bedrijven die niet duidelijk zijn over hoe ze persoonsgegevens gebruiken. De organisatie denkt dat de stijging vooral te maken heeft met de toegenomen zorgen die mensen hebben over hun privacy. Tennisser Mees Rutgering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bonzi uit Frankrijk. Het werd 4-6 en 4-6. De 18-jarige Rutgering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt dan af naar 1 graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft bevestigd dat hij de aanvallen op Iran heeft opgeschort. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat Israël met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. Een hoge Israëlische functionaris zei vanmiddag al dat de aanvallen stoppen. Dat zou zijn besloten na een telefoontje tussen Netanyahu en de Amerikaanse president Trump. Eerder vandaag meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Gisteren laaide het geweld op. Over en weer werden de afgelopen dag doelen gebombardeerd. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren tijdens de coronacrisis tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren tijdens de crisis slechter werd. De ambtenaar bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Maar volgens hem waren keuzes ook gewoon nodig.
1: We hebben het over de heftige psychologische, sociale, maatschappelijke schade die er is. Maar stelt u zich voor dat er wel mensen zouden zijn overleden omdat ze geen hulp konden krijgen? Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
0: Roskam Abbing zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Dat bleek vanmiddag tijdens een zitting. De vrouw zou meerdere keren methanol in het drinken van haar man hebben gedaan, een giftige vorm van alcohol. Het slachtoffer van 49 overleed in februari door vergiftiging. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen. Het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i.

Een hele goede avond. Je luistert naar Eemland 1. Dit is tot 9 uur vanavond. Puntjes op de i hier bij Eemland 1. En we begonnen met muziek van Prince uit de jaren 80 natuurlijk. Kiss, zo heette het nummer. En wat gaan we doen tussen nu en 9 uur op deze 8 juni van het jaar 2026? Nou, een beetje de vaste ingrediënten zoals je weet. We kijken straks om 8:30 in een oude top 40 lijst. En ik heb de lijst hier al voor me liggen. Het is die lijst van 6 juni 1987. En uit die lijst draaien wij 3 liedjes die we een tijd niet gehoord hebben. Of eigenlijk al wel helemaal vergeten zijn. En wel weer even leuk zijn om te draaien vanavond. En we gaan in het eerste uur terug naar 1976. We hebben weer een LP erbij gepakt die precies 50 jaar geleden in de belangstelling stond. En van dat album gaan wij 3 tracks draaien. En dat is de debuutalbum van Anita Meijer. In the Meantime I Will Sing, met die hele grote hit van haar, The Alternative Way. Maar we gaan ook nog 2 andere stukken draaien van dat album. In the Meantime I Will Sing, dus van Anita Meijer uit 1976. En we hebben gewoon een heleboel lekkere muziek hoor, uit het heden en uit het verleden. Begonnen we net al met een hit dus uit de jaren 80 van Prince. Het is wat mij betreft nu tijd voor een hit uit de top 40. En wat voor eentje. Calvin Harris heeft er weer een. Samen met Jesse gaan ze weer een top 10 hit scoren. Hoe gaat het heten? Het gaat heten Satisfied.

Toekomstige zomerhit van Calvin Harris samen met Jazzy. En het heet Satisfy. We gaan nog veel van ze horen, denk ik. De hele zomer lang. Want het is lekkere muziek. Over lekkere muziek gesproken, daarvoor gaan we terug naar de jaren 80. Oh, what a night. Nee, Ladies Night. Dat is het. Ik heb het over Ghoul en The Gang. Die een heleboel lekkere disco hits maakten. Maar ook een heleboel lekkere easy listening hits. Zoals Cherish. En dit is er ook eentje. Dit is Ladies Night. Compleet met lasers.

0: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.
1: Radio, everybody listens to the radio. I wanna talk to you.
2: The last time we talked.

Mika en Grace Kelly. En Grace Kelly die kennen wij natuurlijk wel als prinses Gracia van Monaco. De vrouw van prins Reinier. Ja, prins Reinier was het toch juist Monaco? Ja, ja. En Mika had er een hit mee in 2008. En was wel even leuk om naar te luisteren. Het is 18 minuten over 7. Dit is 1-1. Dit zijn tot 9 uur vanavond de puntjes op de i met muziek. Uit alle windstreken, uit alle jaargetijden. En dit is er eentje uit 1970 van de Moody Blues met Justin Hayward in de hoofdrol. Dit is Questions.

Nummer 1 is voor ze voor de Moody Blues in 1970. Question was dat, met liedzanger natuurlijk. Justin Hayward, enige lid trouwens nog van de Moody Blues wat nog in leven is. In oktober wordt hij 80 jaar. En van de Moody Blues terug naar muziek uit eigen land. Nieuwe Ilse de Lange is hier. Dit is Something Good.

Nieuwe Ilse de Lange, Something Good, had zomaar een songfestivalliedje kunnen zijn, want het duurt precies 3 minuten. Even terug in de tijd, even terug naar de jaren 60 hoor. CZR, I Put a Spell on You.

0: Een klassieker van lang geleden. I Put a Spell on You van CCR, Creedence Clearwater Revival. Het is tijd voor Anita Meijer.
1: Plaat van de week.
0: In the meantime, I will sing. Zo heet het, het album van Anita Meijer uit 1976. In 1975 was ze ontdekt door Hans Vermeulen. En ze zong natuurlijk mee op de Rainbow Train. Maar in 1976 kwam haar eerste echte LP uit. Met natuurlijk die hele grote nummer 1, The Alternative Way. Die gaan we straks ook nog draaien. Maar we gaan ook nog twee andere nummers draaien van Anita Meijer. En we beginnen met In the Meantime, I Will Sing. Zo heet ook het album. En het is het openingstrack van dit album van Anita Meijer.

In the meantime, I will sing Anita Meijer, zo heette het album uit 1976, geproduceerd en gecomponeerd door Hans van Mullen, die we zelfs nog hoorden meezingen op The Alternative Way. Verder draaien we nog natuurlijk het titelstuk In the Meantime, I Will Sing. En zojuist hoorde je nog Going Strong. Allemaal van dat eerste album van Anita Meijer uit 1976, wat precies 50 jaar geleden uitkwam. We gaan even de fiets pakken. Dat doen we niet alleen, dat doen we samen met Skik. We gaan een stukje fietsen, we gaan opfietsen met ze.

Damian Lewis en samen met Skik op fietsen. Een van de leukste Nederlandstalige liedjes ooit gemaakt wat mij betreft. En altijd lekker vrolijk ook met dit wat minder mooie weer. Hoewel, het viel vandaag eigenlijk nog wel mee. Hè? Het zal de hele dag regenen en ik heb om 5 uur een paar spatjes gehad en om 6 uur. En dat was het geloof ik. Ik weet niet of het nu droog is. De gordijnen zijn hier dicht. Dus het zal best allemaal wel goed komen met de zomer van 2026. Die zomer van 2026 wordt geen zomer met een tour van de Rolling Stones. Hoewel Mick Jagger gezegd heeft, misschien volgend jaar in 2027. Nou, dan eerst maar de nieuwe single van de mannen. Dit is In The Stars, de Rolling Stones.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Frankrijk en Duitsland trekken de stekker uit een gezamenlijk straaljagerproject. Het moderne gevechtsvliegtuig was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de VS. Maar na jaren van voorbereiding komen de landen er toch niet uit, vertelt correspondent Charlotte Waaiers.
1: De Fransen die zouden de leiding hebben over de bouw en de Duitsers wordt verweten dat zij dan dat intellectueel eigendom van de Fransen zouden willen afpakken en dat ze een marktaandeel wilden inpikken. En andersom zeggen de Duitsers, ja, die Fransen die willen alleen maar dat wij onze portemonnee trekken en die weigeren te overleggen bij belangrijke keuzes.
0: Het project moest een symbool zijn voor betere Europese militaire samenwerking. Het OM verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Het slachtoffer van 49 overleed in februari. De vrouw heeft toegegeven dat het haar schuld was. Waarom ze dat heeft gedaan is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en poging tot moord. Op verschillende plaatsen in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo is bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht omdat er takken op de weg zijn gewaaid. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en windstoten en heeft voor Zuid-Holland en Brabant code geel afgekondigd. De buien trekken later vanavond naar het noordoosten. Voetballer Jurriën Timber mist toch het WK met Oranje. De verdediger van Arsenal kampt al langere tijd met een liesblessure en is volgens de KNVB niet fit genoeg. En dat is een tegenvaller voor Oranje, vertelt commentator Anne de Jong.
2: Het is niet alleen een topverdediger, maar het was ook nog eens zo'n puzzelstukje dat de afgelopen jaren precies op zijn plek viel, centraal achterin naast Virgil van Dijk.
0: Lucharel Geertruida vervangt Timber in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Dan het weer vanuit het zuidwesten, dus buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien. Opnieuw veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i.

Welkom terug bij Eemland 1. Welkom terug bij Puntjes op de I op deze maandag 8 juni 2026. Met straks nog 3 vergeten liedjes uit de top 40 van 6 juni 1987. En ik heb ook nog Harry Styles voor je. Die is inmiddels weer vertrokken naar, Amerika of zo. Nee, naar Londen gaat hij optreden. 12 juni zijn eerste concert in het Wembley Stadion. En hier heeft hij afscheid genomen van Amsterdam. Dit is zijn laatste single, American Girls.

American Girls, de laatst verschenen single. Wel, volgens mij is er alweer wat nieuws uit van de man, van Harry Styles. En hij is dus vertrokken naar Engeland voor een raceconcert daar in het Wembley Stadion. 1982, 81, Ultrafox, Vienna.

0: Nieuwe Nederlandse muziek van Hippie. Het nummer heet Nothing. En aankomende zaterdag staan ze in Hilvarenbeek in het Best Kept Secret Festival. Daar in Brabant is dat. Even andere Nederlandstalige muziek. Tenminste, andere Nederlandse muziek van een jaartje of 25 geleden alweer. De Kapitein, deel 2. Dit zijn Agda en De Munnik.
1: Dus ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben.

Thomas Agda en Paul de Munnik, cd van jou, cd van mij. Maar het heet gewoon De Kapitein deel 2 en dat kwam uit 1998. Dus dat is alweer 28 jaar geleden. Tijd gaat snel, ik zei 25. Nee, het is alweer 28 jaar geleden. Donderdag begint het, hè, het WK voetbal. Ik heb me aangemeld om een WK pool in te vullen. Ik ben er nog niet aan begonnen. Je moet 104 wedstrijden moet je invullen. Het komt misschien wel een beetje goed met de muziek van Shakira, want die trapt altijd af met leuke voetbalmuziek. Haar nieuwe voetbal WK-hit heet Dai Dai.

En dat was Shakira. Ze noemde een aantal voetballers in het liedje. Of de Nederlandse voetballers bij zaten, weet ik eigenlijk niet. Ik hoorde wel The Netherlands. Dus we zijn toch niet helemaal vergeten in dit plaatje van de. Voordat wij zo naar drie vergeten liedjes gaan uit de hitparade van 6 juni 1987. Eerst maar even naar dat prachtige duet uit 1980 van Barbara Streisand en Barry Gibb. Guilty, zo heet het.

Ja, het begon met Woman in Love, die nummer 1 is van Barbra Streisand. En toen kwam dit erachteraan, dat duet met Barry Gibb en Barbra Streisand. Dus Guilty uit 1980. En ze brachten de tijd op een halve minuut over 8:30. En dat betekent dat wij mee gaan kijken in een hitparade van lang geleden. Het is de 23e jaargang nummer 23 van 6 juni 1987. En uit die lijst ga ik 3 plaatjes voor je draaien die we een beetje vergeten zijn of een hele tijd al niet meer gehoord hebben. Maar voor het zover is ga ik eerst even de nieuwe binnenkomers met je doornemen. En dat is op nummer 40 If I Was Your Girlfriend van Prince. Dus eerste week in de top 40. Op nummer 39 nieuw Cock Robin met Just Around the Corner. En Herb Albert en Janet Jackson, een oude alarmschijf van de week daarvoor, komt op 38 binnen met Diamonds. MC Micah G, die kennen we nog wel van de Holiday Rap. Die heeft nu een solo singeltje gemaakt en die komt binnen op nummer 37. Don't Let The Music Stop. Op 32 een Duitse van de formatie Wind. Las die zonne in dein Herz. Nu op nummer 32 dus. En Het Goede Doel komt binnen met de live uitvoering van De Nooduitgang op nummer 30. En de klapper van de week staat op nummer 29. Plaatje wat me helemaal niks zegt. Ik had hem eigenlijk maar kunnen draaien als vergeten liedje, denk ik. Maar ik heb andere liedjes uitgezocht vanavond. Can't Be With You Tonight. Judy Butcher komt nieuw binnen op nummer 29 als hoogste nieuwe in de hitparade. Wij gaan draaien de nummer 34. Komt van 31. Slechts 3 weken in de top 40. En het is een van de minder succesvolle nummers van Duran Duran. Komt van hun album Notorious. 3 weken in de top 40 met Meet El Presidente. Hier zijn de mannen van Duran Duran. Hoppakee, mannen, zingen, hop.

Miguel Presidente. En dat was Duran Duran. Op nummer 34 in de top 40 van 6 juli 1987. We gaan eens even kijken wat de snelle stijgers waren in die lijst van... even kijken, bijna 40 jaar geleden, 39 jaar geleden. Snelle stijgers, we gaan eens even met je doornemen. Van 30 naar nummer 27, Briefless van Victor Laszlo. Van 29 naar 25, High Society Medley van David Ray. En een plaat die we zo gaan draaien. En wat mij betreft onbekendere van UB40, Watch Dogs, gaat van 35 naar nummer 23. SOS Mozambique, de Dutch artist zingen voor Mozambique, gaat in de tweede week tot 40 van 37 naar nummer 21. En Living in the Box met Living in the Box gaat van 23 naar nummer 16 in de derde week tot 40. Crowded House, 4 plekken omhoog. Don't Dream It's Over, 5 weken tot 40. Oude Alarm schrijf en ze gaan 4 plekjes omhoog van 19 naar nummer 15. En Spanje met Call Me gaat van 21 naar nummer 13 in de derde week. En dan de laatste snelle stijger in dit rijtje. 4 weken voor Terrence Trent D'Arby, If You Let Me Stay, gaat 3 plekjes omhoog. Van 15 naar nummer 12. Wat gaan we doen? Ja, we gaan de nummer 23 draaien. Kwam vorige week bescheiden binnen op nummer 35 in de top 40. En gaat nu 12 plekken de goede richting in. Ik heb het over UB40. Watchdog staat op 23 als vergeten hit.

Nummer 23 uit de top 40 van 6 juni 1987. Dat was UB40, Watch Dogs. En ze gingen wel met een lekkere superstip omhoog van 35 naar 23 dus. Voordat wij de laatste in dit blokje van 3 gaan draaien als een beetje vergeten hit, gaan we eerst even de top 10 met je doornemen van de lijst van, 6 juni 1987. Op nummer 10, daar blijven ze ook staan in de vijfde week top 40, The Breakfast Club met Right on Track. Nummer 9 gaan we zo draaien, sla ik even voor je over. En nummer 8, dat is een lekkere snelle stijger zeg. Van 17 komt hij en hij gaat naar nummer 8 in zijn tweede week top 40. Maar hij won ook de week daarvoor het Eurovisie Songfestival. Ik heb het over Johnny Logan. Hij gaat met de Hold Me Now dus van 17 naar nummer 8. Madonna zakt in de negende week top 40 met La Isla Bonita van 3 naar nummer 7. En Level 42 staat op 6, stond vorige week op 6 en staat 6 weken in de top 40 met To Be With You Again. 9 weken top 40 voor Club Nouveau. Lean On Me blijft op 5 staan. En Fleetwood Mac 7 weken top 40 met Big Love. En zij blijven staan op nummer 4 in de top 40. Whitney Houston is op weg naar een nummer 1 notering met I Wanna Dance With Somebody. In de derde week top 40 gaat ze van 9 naar nummer 3. En Jan Hammer, de man uit Miami Vice, tenminste de muziek van Miami Vice, die zakt van 1 naar nummer 2. Crockett's Team stond vorige week nog 1 en nu dus op nummer 2. En dat betekent dat we 39 jaar geleden een nieuwe nummer 1 hit hadden in Nederland. En die komt van Mixed Emotions. Ze gaan van 2 naar nummer 1 met You Want Love. En ze staan alweer 6 weken in de top 40. Maar welke plaats staat er nou op nummer 9, wil je je afvragen? Nou, dat is Gino Vannelli. Hij staat 5 weken in de top 40. En hij gaat 3 plekjes omhoog. Van 12 naar nummer 9 met Wild Horses.

De nummer 9 van 39 jaar geleden. Gino Vannelli en The Wild Horses. Ja, lekker. Ik heb nog meer plaatjes uit de jaren 80 voor je. Wat dacht je van deze? Volgens mij komt die ook uit 6 of 87. Eric Clapton had een beetje een revival in die tijd. Met een heel lekker plaatje. Dat heette Forever Man trouwens. Volgende week 8:30 weer opnieuw. 3 vergeten liedjes uit een oude hitparade. Dat je dat niet vergeet.

Eric Clapton, Forever Man. Ik zei 1987, het was 1985. Ik dacht al, dat klopt niet helemaal wat ik zeg. Ik ga even voor je kijken. En dat heb ik voor je gedaan. En het was dus het voorjaar van 1985. Van het voorjaar van 1985 naar het voorjaar van 2026. Naar muziek. Gewoon hier uit Nederland. En wat voor muziek. Ik heb de groep vaker gedraaid. En ze maken prachtige muziek. Voltage, zo heet het. Dus zo heet de groep. En het nummer heet Sky of Innocence.

Dave Meulen en Ruward Sanders, onder andere spelen zij in Voltage. En het is hun nieuwe single en die heet Sky of Innocence. En het is wat mij betreft alweer de ene laatste geweest in deze aflevering van Puntjes op die. Straks na 9 uur Bertwin met een heleboel lekkere bluesmuziek tussen 9 en 11. En ik ben er volgende week maandag gewoon weer even na 7 uur hier bij Eemland 1 met een nieuwe aflevering van Puntjes op die. Wat mij betreft ga lekker luisteren nog naar de laatste van vanavond. En die is van de Pretenders. Back on the Chain Gang. Tot volgende week maandag, even na 7.

0: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
1: Dit is Eemland 1.
0: Met de auto naar het werk.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Stevie Ray Vaughan. En hij gaat meteen door. Crossfire. Stevie Ray Vaughan, leuk dat je luistert naar Blues & Friends. Hier op Eemland 1. Nog een keertje Stevie Ray Vaughan met zijn nummer Crossfire.

Nog een keertje Stevie Ray Vaughan van zijn allerlaatste soloalbum. Rond 1990 was dat zijn comeback album. In ieder geval zijn album waarin hij afrekende met zijn drugs- en drankverleden. Al die nummers gaan erover. Deze ook Crossfire, Stevie Ray Vaughan. Leuk dat je luistert naar de Eemland 1 weer. Blues and Friends, elke maandag van 9 uur 's avonds tot 11 uur. Ik ga verder met de Scott O'Neill Band en daarna met Cape Stillman. Blijf luisteren.

Gabe Stillman hoorde hier bij Blues for Friends. Het is een hedendaagse bluesmuzikant, Gabe Stillman. En zijn stijl deed me denken aan Ainsley Lister. En dat is nu natuurlijk al een gevestigde naam. Maar ooit ook begonnen als een kind bluesartiest. Op zijn 13e begon hij al te spelen. Op zijn 20e nam hij zijn eerste album op. Een Engelse bluesartiest die best vaak optreedt in Nederland, ook in Europa. Ainsley Lister, een mooi langzaam nummer.

Ainsley Lister, hij is nu een jaar of 50. Hij begon te spelen op zijn 13e. Zijn eerste album was toen hij 20 was. Dit nummer komt van zijn album Eyes Wide Open uit 2016. En als je hem nou goed vindt, hij is best vaak in Nederland. In een café in Amersfoort bijvoorbeeld. Of natuurlijk andere plekken. En zoek hem op Ainsley Lister. En nu weer wat heel anders. Een bluesmuzikant die de stijl speelt van de jaren 30, 40. Dat is Little Pink Anderson.

Big Pete Pearson heet die man. Die was al een hele tijd bezig. Het is, het is in de tijd van die cd-opnames was het dan een oudere man die vaak had opgetreden. Al een jaar of 40, 50. Maar eigenlijk had hij nog nooit een cd gemaakt. En van die cd kwam dit nummer dus bij Blues & Friends bij Eemland 1. Elke maandag kun je luisteren van 9 uur 's avonds tot 11 uur.

Junior Wells van zijn album Better Off at the Blues, het nummer The Train 1993. Zijn muzikale partner Buddy Guy speelde ook mee op die cd en ook op dit nummer, de gitarist Buddy Guy. Maar ook nog heel veel andere, onder andere Rico McFarland. En dat is meer die funky gitaar die je hoort. Sly Williams. Ik probeerde daar wat van over op te zoeken. Dus ik probeerde al heel lang wat over op te zoeken. Maar dat is een redelijk obscuur artiest. Ik kan er eigenlijk helemaal niks over vinden. En waarschijnlijk weten ze nog niet eens zeker of dat wel de man is die dat nummer zingt. Sly Williams, zo obscuur is dat. Er zijn ooit een paar nummers van opgenomen. Onder andere het origineel van Boot Hill. Onder andere gedaan door Steve Ray Vaughan, Johnny Winter. En hier begint hij een ander nummer te zingen. I Believe in a Woman.

De Amerikaanse bluesgitarist Monty Amundsen was dat. Je hoort het bij Blues & Friends hier op Eemland 1. Elke maandag kun je luisteren van 9 uur 's avonds tot 11 uur. Monty Amundsen, hij kwam dus oorspronkelijk uit Amerika, maar heeft heel lang in Amsterdam gewoond. En daar nam hij ook nummers op, onder andere deze cd met een Amsterdamse band. Bijvoorbeeld de Blues Factory met Bas Flesseman, dat is ooit mijn gitaarleraar geweest. Ron Tensky, piano. Het is een heel mooi blues instrument. Ik draai het eigenlijk niet zo vaak, ik moet het vaker doen. Maar Ron Tensky, daar komt hij aan. Blijf luisteren naar Blues & Friends. Ook straks na het nieuws, nog een uur lang de blues. En dan ga ik ook Nederlandstalige blues draaien.

Cece James was dat bij Blues and Friends. Lucy and the Red van zijn album No Turn on Red. Komt hier het The Freight Train to Ride. Een nummer over een trein, over een goederentrein. En dat is een onderwerp in heel veel bluesnummers. Oude bluesnummers in ieder geval. Want dat was een gratis tochtje naar het noorden. Dus weg van de slavernij, weg van de armoede. Op naar het avontuur, naar de hopelijk goede banen en tijden in steden van Amerika, van het noorden, Verenigde Staten dus. Lucy and the Red,

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Oekraïne. In Frankrijk gaan mensen de straat op uit woede over het rechtssysteem dat in hun ogen tekortschiet. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. Tegen de man die vastzit voor haar dood is in het verleden 4 keer aangifte gedaan voor ontucht en verkrachtingen van minderjarigen. Tot een veroordeling kwam het nooit. Correspondent Saskia Houtuin.
1: In heel Frankrijk wordt vanavond gedemonstreerd voor rechtbanken. En hier in Parijs voor het Paleis van Justitie. Voor Liana, maar ook voor alle andere kinderen die gevaar lopen. Ze willen dat er een wet wordt aangenomen die vrouwen en kinderen beter beschermt tegen geweld.
0: De wederzijdse

0: Raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig stilgelegd. De geweldsescalatie begon gisteravond. Daarna werden over en weer doelend gebombardeerd. Hoewel de landen elkaar dus nu niet meer aanvallen, zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de aanvallen op Hezbollah in Libanon wel doorgaan. Correspondent Lennart Vols.
1: Ja, en dan is de grote vraag, wat gaat Iran doen? Want Iran heeft al gezegd, als de gevechten daar niet stoppen, dan komen wij met een reactie. Dus het is echt nog afwachten of het inderdaad rustig blijft.
0: Want tegelijkertijd waarschuwt Israël dat het met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. In Reutlingen in het zuidwesten van Duitsland zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Dan het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend ook droog. Daarna wisselvallig met kans op stevige buien bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

De koning van de blues, mondharmonica, de king of the blues harp. Dat is Little Walter, het eerste nummer van dit tweede uur Blues and Friends op Eemland 1. Ik zeg het nog maar een keer, elke maandag kun je luisteren van 9 uur 's avonds tot 11 uur. Voor 2 uur lang de beste blues en bluesy nummers, The Friends of the Blues. Nu komt eerst Johnny Shines met You Don't Have to Go. Blijf luisteren, want daarna komt een Nederlandse band, Hollands Blauw heet dat, met een mooie versie van... een bekend nummer, het nummer Laat Me. En daarna weer een paar bluesnummers van legendes. En dan weer een Nederlandse muzikant, Rick Hogendoorn. Met ook een bluesy nummer. Dus blijf luisteren naar Blues and Friends.

Ja, dat is natuurlijk een nummer van Ramses Shaffy, Laat Me. Gezongen door de Nederlandse band Hollands Blauw uit 2025 van hun album Zomernacht in Leiden. Blijf luisteren naar Blues & Friends hier op 1&1, want er komt nog meer Nederlandstalige blues aan. Onder andere van Dirk Hogendoorn en Rick Hogendoorn bedoel ik. En Dirk Stelder ook nog.

20 Years of B.B. King. Dat was het nieuwste nummer van Mike Finnegan. En de gitarist was Joe Bonamassa. Hier bij Blues & Friends op Eemland 1. Elke maandag kun je luisteren van 9 uur tot 11 uur naar blues. Maar ook bluesy nummers, de Blues & Friends. En een van die vrienden van de blues, dat is Rick Hogendoorn. Van zijn album Donkerblauw Hotel komt hier het nummer Roos.

De Fabulous Thunderbirds waren dat. Met Jimmy Vaughan, dat is de broer van Stevie Ray Vaughan. De Fabulous Thunderbirds, Wait on Time. Mooi nummer, ook een toepasselijke titel, want het gaat heel erg technisch gezien, muzikaal gezien, om het ritme en om de om op tijd daar die akkoorden te spelen. Wait on Time, de Fabulous Thunderbirds. De Poncho Chain Shakers. Love, Peace and Chicken Grease. Het nieuwste album daarvan kreeg ik net binnen. En daar ook meteen het eerste nummer van.

Pontchartrain Shakers. Ik kan het niet helemaal goed uitspreken. Love, Peace and Chicken Creason, laatste album. Dat was een mooi nummer. En ook een nieuw album komt van Mike Zaito. En daarvan ga ik natuurlijk ook spelen. Dat nummer heet... Nee, het album heet Life is Hard. En het bekende nummer heeft hij zijn eigen versie van gemaakt. Dead Don't Have No Mercy.

Denk niet meer aan mij. Dat was de Nederlandse blueszanger, vind ik. Dat zegt hij ook van zichzelf. Zei hij ook van zichzelf. Dirk Stelder. Nu weer verder met de blues uit Amerika. Van, eens even kijken, wie is dat ook alweer? Van Jesse May Hemphill. Uit het zuiden kwam ze, uit Mississippi. Uit een bepaald gedeelte daar vandaan. En daarna ga ik in één keer door met Mojo Buford. Van een live opname uit 1998.

Nou, ze speelden het live in 1998. Mojo Buford was dat. 1998, toen was hij al een hele tijd bezig. Maar hij speelde ook mondharmonica en verschillende bands. Echt een legendarische bluesman is dat. Legendarische blues mondharmonica man. Nog zo eentje is Junior Wells. Ik draaide hem net ook al, maar dit is van zijn... volgens mij was het zijn debuutalbum in 1966, zo ongeveer. The Hoodoo Man Blues. Snatch It Back and Hold It.

0: aan. Blijf luisteren. Elke maandag is Blues & Friends hier te horen op Eemland 1. Elke maandag van 9 uur 's avonds tot 11 uur. En nou ja, het is blues, hè, dus er gaan wel eens dingetjes fout, maar ook heel goed. Maar 2 uur lang de blues en hele mooie muziek. Dus blijf luisteren op www.eemland1.nl. Van 9 uur tot 11 uur elke maandag live. En tot volgende week. Leuk dat je luisterde.
1: You've been listening to Blues & Friends. Check it out every week.

Jeroen van Kam met het NOS-journaal. In heel Frankrijk zijn vanavond mensen de straat op gegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs was het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van de ontucht met minderjarigen. Maar justitie kwam nooit in actie. Demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. In Reutlingen in het zuidwesten van Duitsland zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Vanwege de storing draaide een ziekenhuis tijdelijk op een noodgenerator en geplande operaties moesten worden uitgesteld. Ook werkten de verkeerslichten niet in de regio. Inmiddels is er een noodpunt ingericht waar telefoons kunnen worden opgeladen en babyvoeding kan worden opgewarmd. Wie er achter de brandstichting zit, is nog niet duidelijk. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het gaat om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Irak. In Oekraïne. Daardoor is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat ze dan worden gebruikt voor de oorlogsindustrie. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat de takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. En in Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen. Dat meldt Omroep Friesland. Het weer dan. In de loop

0: van de avond wordt op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 10. Morgenochtend is het ook droog, maar daarna wordt het wisselvallig. Inmiddag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

face. Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.
1: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Free

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar, maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. In Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen, meldt Omroep Friesland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Dat verbod geldt ook voor auto-onderdelen. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt morgenmiddag rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. 2 klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Mini World Rotterdam heeft de deuren per direct gesloten omdat het failliet is. Het miniatuurmuseum had al lange financiële problemen. In het museum waren eerst vooral model spoorbanen te zien, later ook bekende Rotterdamse bouwwerken zoals Stadion de Kuip en de Euromast. Voetballer Jurriën Timber wordt toch niet geselecteerd voor het WK voetbal. De verdediger van Arsenal had al een tijd last van een blessure. In zijn plaats komt Lucerel Geertruida in de selectie van bondcoach Ronald Koeman. De verdediger van Sunderland stond op de reservelijst van Oranje. Het Nederlands elftal won afgelopen avond met 2-1 het oefenduel tegen Oezbekistan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog. Daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

beautiful. Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Zanger Samuel Welten heeft de BUMA Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar, dat mede is geproduceerd door de Nederlandse Rose Lyla. De in Utrecht geboren producer won er in februari ook al een Grammy mee. Direct won de BUMA Lifetime Achievement Award. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek